je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Ik ben Mario uit Velsenbroek.
1: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenhoog.
2: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
3: Ik ben Anna Hendrika Huismanschagen en kom uit het mooie Wochnum.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 3:00.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: Ik ben Ronja en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
3: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
4: Ik ben Amy en ik kom uit Amsterdam.
5: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 4:00.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Benita uit Amsterdam.
1: Ik ben Dolf uit Medemblik.
2: Ik ben Saskia uit Zaandam.
3: Ik ben Gerard uit Hoorn.
4: Ik ben Wim uit Haarlem.
5: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
6: Ik ben Wesley uit Bennebroek. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 5:00.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
1: Ik ben Manon uit Den Helder.
2: Ik ben Henk uit Broek op Lange Dijk.
3: Ik ben Christa uit Alkmaar.
4: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
5: Ik ben Anne-Lotte uit Heilo.
6: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgeleid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. En dan krijg je nog hallo, goedemorgen. De files op de Noord-Hollandse wegen. Suus, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat een te hoog voertuig bij de Schipholtunnel. En die is daarom dicht. En ook nog op de A22 Beverwijk richting Velsen heb je voor Beverwijk een kilometer file vanwege werkzaamheden. En daardoor doe je er 10 minuten langer over.
9: Dankjewel.
11: De ontbijttafel. Met

0: De band met de wonderlijke naam Wang Chung. Dancehall Days. Vind ik een goed begin van je ochtend. Goedemorgen. Welkom bijna. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Waar voor jou dus altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuten over 6 op die vroege vrijdagochtend. Maar we gaan er een feestelijke vrijdag van maken. Het is vandaag 17 juli. Nou, Pieter en Anne zijn heerlijk aan het genieten van een welverdiende vakantie. Ik zeg het nog maar even, dat betekent dat wij vandaag de ontbijttafel goed gedekt voor je houden. Want gelukkig is Suus er voor redactie en productie.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. En Frank is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frank.
2: Ik had gewoon...
1: Ik moet ook altijd lachen als ik hem zie.
2: Wat is dit nou? Ja, ik ben gewoon Frank. Hallo, goedemorgen.
0: Nou ja, ik dacht, dit is jouw laatste dag. Ja. Mag ik dat zeggen? Mag ik zeggen, toch?
2: Dat mag je zeggen.
0: Laatste dag voor de vakantie.
2: Oh, gelukkig.
0: Nee.
2: Dat is een belangrijke toevoeging, ja.
0: Wow. Nee, is heel belangrijk. Jij hebt bijna vakantie. Hey.
2: Als dit echt mijn laatste dag zou zijn, dan zou ik hier dan toch ook niet zijn.
0: Nee. Ja, ik vind het. Als ik zo nadenk over die 4 dagen die we nu met elkaar gehad hebben, dingen moet ik heel letterlijk nemen met jullie. Oh, ja. Als ik iets zeg, moet het heel duidelijk zijn.
2: Zeker, inderdaad. Vinden wij fijn en belangrijk. Want anders snappen we er helemaal niks van.
0: Nee, begrijp ik. Nou, wat ik ook niet snapte, was dat ik vanochtend de deur uitliep. Het was 4:30. En dat er een jongen voor mijn deur stond met een sleutel.
1: Bij jouw deur?
0: Bij mijn deur. En ik ik zo, hè, wat doe jij nou hier? Sleutel, zo. Maar echt letterlijk, hè? En een damp eromheen, 4:30 's ochtends. Dus ik dacht, het weekend is al bijna begonnen. Dus hoor ik in de verte, Frozzi, hij hoort bij mij. Was er boven die jongen, die was ook helemaal naar die getver. Dus die stond al helemaal, hey Frozzi, goedemorgen. Ja, dat was gezellig, we hebben gewoon gezellig een beetje. Ah, je weet hoe het gaat, gewoon zijn pik kreeg gezellig. Hey, omhelzen. Jongens, maar ik moet nu echt de auto pakken, want ik moet dus naar Pinkluis. Ja, dat is een gezellig jongen. Dus ik, wat hebben jullie allemaal gedaan? Ja, gewoon gekke huis, helemaal hartstikke leuk. Was het mijn buurjongen dus, die had een maat, een bromens was het.
1: Ja, maar hij stond wel bij de verkeerde deur.
0: Nee, hij stond bij de goede deur. Het was dus mijn buurjongen met een vriend van hem.
1: Ja.
0: En die vriend die moest dus de deur open doen, want mijn buurjongen die kreeg dus de sleutel niet meer in.
2: Inderdaad. Maar jij deed dus de verkeerde deur open, begrijp
1: ik? Ja, ik begrijp hier helemaal niks van.
0: Nee. Waarom begrijpen jullie niet? Jongens, dit is toch niet te gaan.
1: Met de sleutel voor jouw deur.
0: Ja,
1: maar het was jouw deur.
0: Ik deed mijn deur open.
1: Oh, er staan meerdere deuren, zijn er.
0: Nee, dat was gewoon. Ik sta toch binnen. Ik doe mijn deur open en die jongen die staat voor mij. Oké, goedemorgen.
2: Hallo, vrouw Kort. Ik had een beetje veel gezopen vandaag.
0: Daar komt het eigenlijk om. Zie je, ik moet het heel
2: lekker. Ik haal Francis even op.
1: En zijn overbuurjongens
0: toevallig
1: jouw beste maat.
0: Op mijn hemel.
2: Precies.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Ja, wat zou ik zeggen?
3: Slapen,
0: er stond dus iemand voor mijn deur om binnen te komen.
3: Goedemorgen, het is allemaal gezellig.
0: En toen ging ik naar buiten.
3: Maar als de wekker afloopt, goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen de krantenkopquiz en natuurlijk ook de vroege vogel van de dag.

zou je maar gezegd worden ze op de vroege ochtend. 17 over 6. You sexy thing. Hot chocolate. Die deed voor me.

0: Zo, dat is een hele goeie. Of is het...
1: Koep 2.
0: Voor het eerst gratis vrouwenurinoirs tijdens Nijmeegse Vierdaagse. Of is het...
1: Koep 3.
0: Smokkelaars in haven straks kansloos door AI-tool. Ja, welke is er dus niet waar voor de eer van de ontbijttafel? Ik doe ze nog één keer voor je.
1: Koop 1.
0: Leverancier van Taco Bell sla in beeld voor stiekem leveren aan de Mac. Oh mijn god, is dat wat. Of is het...
1: Koop 2.
0: Voor het eerst gratis vrouwenurinoirs tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Dat is ook wat. Of is...
1: Koop 3.
0: Niet waar. Smokkelaars in havens straks kansloos door AI-tools. Ja, dat zou ook nog eens niet waar kunnen zijn. Ik heb geen idee. Jij weet het natuurlijk wel. Laat het me even weten. 088-850-51-52. En het mooie is, de eer van de ontbijttafel is, omdat het vrijdag is, het hele weekend voor jou. Dus laat het maar weten. Koppie 1, koppie 2, koppie

0: vind het zo fijn dat Albert Hammond toch ook een beetje de Jan Visser is, muzikaal gezien dan. Want hij geeft je gewoon het weerbericht hoe het is in Southern California. Namelijk dat het daar nooit regent. Dat is toch heel aardig van hem. Nou, straks horen we van Jan Visser hoe het werkelijk is hier in Nederland. In Noord-Holland vooral.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld welke er niet waar is. Je mag nog razendsnel een berichtje sturen via 088-850-5152, want ik haal ze er nog 1 keertje voor je bij.
1: Kop 1.
0: Leverancier van Taco Bell sla in beeld voor stiekem leveren aan de Mac. Of is het...
1: Kop 2.
0: Voor het eerst gratis vrouwenurinoirs tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Of is...
1: Kop 3.
0: Niet waar. Smokkelaars in havens. Straks kansloos door AI-tools. Oeh, ingewikkeld. Maar dat zijn die krantenkoppen. Dus welke is er niet waar? Ik ga er gewoon even met je doorheen. Wel waar is voor het eerst gratis vrouwenurinoirs tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Want tijdens de komende Vierdaagse in Nijmegen worden 8 extra gratis vrouwentoiletten geplaatst op diverse locaties in de stad. In deze zogenoemde lapés, oh wat mooi, ook wel roze wokkels genoemd, kunnen 3 vrouwen tegelijk plassen en dan gezellig kletsen. Dat vind ik hartstikke fijn. En ook heel belangrijk dat het gebeurt. Want anders moet je ook aan de plastuit. Heel gek. In ieder geval. Kop 2 is dus waar. Dat betekent dat Arnold, Gerrit, Diane en Nicole helaas niet de eer van de ontbijttafel hebben. Ga ik naar kop 3. Smokkelaars in havens straks kansloos door AI-tools. Is wel waar dus. Zomaar een avond ergens in 2026. Locatie, de haven van Moerdijk. Een vrachtwagenchauffeur doet in het pikkendonkere laaddeur open. En plotseling staan er 2 paar benen op de grond. Op een gewone cameramonitor zou het moment makkelijk gemist kunnen worden. Maar een AI-testsysteem van de Technische Universiteit Eindhoven zag het echter wel. En sloeg dus direct alarm. Oh, goed hè, dat is de toekomst die eraan gaat komen. Dat betekent dus dat Els, Rodi, Tim, nog een Arnold en Ramon helaas niet de eer hebben van de ontbijttafel. Maar dat betekent dat kop 1 niet waar is. Leverancier van Taco Bell sla in beeld voor stiekem leveren aan de Mac. Ja, dat is wat. Want er is in Amerika een grote diarree-uitbraak. En waar komt dat door? Nou, door de sla. Fijn gesneden ijsbergsla wordt geleverd aan restaurants van fastfoodketen Taco Bell. En dat lijkt dus de bron te zijn van die grote diarree-uitbraak. Ja, het is ongelooflijk. Ga je lekker een beetje Taco Bell eten, denk je, oh, boontjes, daar krijg ik diarree van. Nee, krijg je het van de sla. Dat betekent dus dat de eer van de ontbijttafel is voor Christian, Nataralda, Gea, Gieske, Koos, Frederik, Els en Joke. En het mooie is, het hele weekend is die voor jou.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Mika uit Werfshoofd.
1: Ik ben Jelle uit Bussum.
2: Ik ben Marika uit Medeblik.
3: Ik ben Leslie en ik kom uit de Watergraafsmeer.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Ruim 6:30 in halfweg is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Op verschillende plaatsen in het land heeft Rijkswaterstaat de openingstijden van sluizen aangepast om verzilting in Noord-Holland tegen te gaan. Door de droogte staat het grondwater nu zo laag dat zout of zeewater het binnenland dreigt in te stromen. Doet het al een beetje zelfs. De sluizen bij Spaarndam worden daardoor minder gebruikt en vanuit Utrecht hebben ze de sluizen juist wat meer opengezet zodat meer zoet water onze kant op komt. Ook komt er meer water uit het Markermeer om het zoute zeewater weg te spoelen. Het is al maanden erg droog in het land. De laatste keer dat Rijkswaterstaat dat sluizenregime aanpaste, dat was 4 jaar geleden. Vakbond FNV gaat in de eerste 2 weken van september verschillende acties uitvoeren, waaronder vermoedelijk een 24-uur staking op het spoor. Dat zegt de voorzitter van de vakbond, Hans Spekman is dat. Ze voeren actie tegen het beleid van de overheid vanwege bezuinigingen op sociale zekerheid. In juni was er daarom ook al een landelijke staking in het openbaar vervoer, maar die bleef beperkt tot de ochtend. In september willen ze het spoor 24 uur plat leggen. Bewoners in Amsterdam-Oost werden gisteravond opgeschrikt door veel politie met sirenes. Het ging om een ontvoering die in Nieuw-West was begonnen.
7: De politie was aan het rijden, zo krankzinnig hard. Dat ik dacht, nou, er is iets heel ernstigs aan de hand.
8: Een helikopter om ons heen vloog. Uiteindelijk daarna ook een drone.
9: Ja, we zaten voetbal te kijken en eigenlijk het raam stond open. En we konden het voetbal gewoon niet meer horen door alle sirenes.
6: Ja, het was natuurlijk de ontvoering die op, dan moet ik het even uit mijn hoofd zeggen, woensdagavond was en niet donderdagavond. De bestuurder van die auto reed zich uiteindelijk klem bij het Flevo Park Bad, waarna 2 verdachten vluchten. 1 van de 2 werd behulp van een helikopter dus aangehouden. De andere is nog voortvluchtig. Degene die ontvoerd werd, werd wel bevrijd. De politie maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid van een waarschijnlijk onschuldige bewoner van een pand aan de Bos- en Lommerweg in Amsterdam-West. De woning werd vorige week beschoten. Begin deze maand werd er een bom geplaatst. Maar deze week bleek dat de politie denkt dat het om een vergissing gaat. Als uiterste redmiddel heeft de politie nu een groot pamflet op de voordeur geplakt. Let op, staat erop. Agi de Somaliër, die woont hier niet. De politie heeft begin deze maand 3 mannen omtrent deze zaak wel aangehouden. Laat een woordvoerder weten. Wie Agi de Somaliër is, dat kan de politie nog niet zeggen. Maar het is dus een doelwit die daar niet woont, zegt de politie. Tot slot nog even dit. De veroordeelde kunstrover Douglas W. uit Heerhugowaard mag kleding met als logo de gestolen helm uit het Drents Museum blijven verkopen vanuit de gevangenis. Hij is een webshopje begonnen, maar er is geen wettelijke basis voor een verbod. Dat stelde de staatssecretaris gisteren. Douglas W. is veroordeeld voor de kunstroof uit het Drents Museum. Dat deed hij in 2025. Ze namen daar een peperdure gouden Roemeense helm mee, een paar armbanden. Wat heeft hij dat nu gedaan? Ja, het is een ongelooflijk verhaal. Hij heeft dus een plaatje van die helm op stoere truien geprint.
5: Ja.
6: En die verkoopt hij.
5: Ja, ik zit naar een plaatje te kijken. Het is bizar.
6: Ja,
5: het is ook best wel een mooi shirt. Ja, je mag het niet hardop zeggen. Maar het is natuurlijk een prachtige helm.
6: Ja, het is een prachtige helm. Daar een plaatje van. Kijk, het is natuurlijk het ongelooflijke, hoe zeg je dat nou, het ophemelen van dit soort crimineel gedrag. En we moeten natuurlijk nu heel even zeggen, Francis, voor eens en voor altijd, misdaad mag
5: niet
6: lonen.
5: Zeker.
6: Maar wat een ruig verhaal, hè.
5: Ja, ongelooflijk. Oh. Dan ben je wel
6: je
5: echt een soort van eindbaas.
6: Nou, dat je justitie hebt gebruikt als je eigen PR-machine, dan heb je de rechtsstaat wel uitgespeeld.
5: Hoe lang zit hij vast?
6: Nou, hij zit nu 4 jaar vast.
5: Ja, en daarna heeft hij gewoon een baan als marketingmanager bij een heel groot bedrijf. Oh.
6: Dat is heel erg. En kijk, we moeten er ook even bij zeggen, het is een overval geweest in dat museum.
5: Ja, nee,
6: dat veel geweld gepaard is gegaan. Dus er zijn mensen echt ontzettend.
5: Nee, daar mogen we niet om lachen.
6: Een rotdag, misschien wel al maanden, jaren, een rottijd door. Maar ja, het spreekt wel een beetje tot de verbeelding.
5: Dat is het vooral.
6: Vrienden van hem hebben die webshop zijn die begonnen. En die hebben als postadres de gevangenis op Schiphol gebruikt. Ja, zei Ja 21, politieke partij. Mag dat wel? Kan dat wel? Ja, er is gewoon geen wetgeving voor, dus ze kunnen het niet verbieden.
5: Nee.
6: Dus dan ben je. Ja, dan moeten we er toch om lachen. Ja, vreselijk.
5: Het wordt een film, laat ik het zo zeggen.
6: Het zijn hele lelijke truien, Nico.
5: Ja, nee, afschuwelijke dingen. Ik wil ze niet hebben. Alright.
6: Meer truien in de app of op nanieuws.nl. Ik heb nog weer voor je. Is het truien weer? Wel nee. Vandaag volgt een warme dag met zomerse temperaturen. Vooral in het binnenland. In het noorden van de provincie kan er wel een onweersbui voorkomen.
5: Oh, dat is fijn.
6: Ja.
5: Dankjewel.
6: Joe.

0: Dat laat ik even helemaal uitklinken. Brian May natuurlijk van Queen en Killer Queen.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Kwart voor zeven, op die vroege vrijdagochtend. Je kunt je net als Anne en Pieter lekker even omdraaien. Gewoon doen, hè? Radio aan, heerlijk. Kan. Noord-Holland ontwaakt dus op deze manier zachtjes. Maar er zijn ook heel veel Noord-Hollanders die al keihard aan het werk zijn. Dat ben jij natuurlijk ook een van. De bakker, de krantenbezorger, de dakdekker, de timmerman, de vrachtwagenchauffeur en de verpleegkundige. Ze gaan allemaal weer aan de slag. En vandaag neem ik je mee naar de Schorrelse, prachtige Schorrelse duinen. Want postwachter Patricia van Lieshout keek even hoe laat de zon opkwam. En dat is alweer een uur geleden. En daar staat ze allang weer hoor, op die duinen. Patricia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Oh, wat een geluksvogel ben jij zeg.
2: Ja, ik dacht, het gaat gewoon weer doen. Weer even lekker dat magische moment pakken. Dus om 9:09 ging de zon hier op. En ja, het was een heel zo'n mooi, zo'n rode, grossig gloedje. En het duurt dan nog even voor die boven het duin uitkomt. Dus dan kleuren die wolken ook zo mooi. En ja, het water van het Vogelmeer en dan de duinrelief erachter, ja. Ik word er blij van.
0: Ja, je beschrijft het prachtig echt. Dit wil je. Je wil gewoon nu naast jou en dat doe je heel mooi op die Schorrelse
2: duinen. Maar dan moeten we het morgen opnieuw doen, want vandaag is hij al hoog op.
0: Oh jeetje. Wat betekent deze tijd van het jaar voor jouw duinen? We horen steeds maar weer over laag water. Dat is nu heel erg actueel natuurlijk en droogte. Maar misschien is er ook wel iets heel moois en bijzonders te zien buiten het feit dat die Schorrelse duinen al heel prachtig zijn.
2: Ja, ik word altijd heel erg blij van alle kleine dingetjes die ik zie. Dus ik zit dus nu lekker langs het pad bij de heide en dan zie ik allemaal vogelveertjes en ik hoor de puttertjes. En het is nu een beetje te koud, maar als het zonnetje straks gaat schijnen, dan kan je dus ook de zandhagedis tegenkomen. Dus als je dan op het pad loopt en je hoort ineens al iets wegschieten, nou, dan dikke kans dat het de zandhagedis is.
0: De zandhagedis. En dat is een, beschrijf hem eens even, is het een klein diertje neem ik aan, hè?
2: Ja, hij kan als hij volwassen is, zeg maar, wat wil het zijn, 20 centimeter lang zijn.
0: Ja.
2: En de vrouwtjes die zijn bruinkleurig. En de mannetjes die zijn echt heel fel groen.
0: Oh, wow.
2: En wat heel leuk is als je ze dus gezien, gehoord eigenlijk meestal, dan schieten ze al heel snel weg. Maar als je dan stil blijft staan en echt even vertraagt en geduld opbrengt, dan komen ze meestal weer tevoorschijn. Omdat ze gewoon die warmte nodig hebben ook om hun lijf actief te houden.
0: Koudbloedige dieren natuurlijk.
2: Ja, dus het is je moet het even weten.
0: Ja.
2: Dus met een oog van de boswachter kan je dat heel snel vinden. Dus binnenkort een leuke zandhagedis excursie. Dus als mensen daar nog wat meer over willen weten, dan
0: wat
2: kunnen
0: ontzettend
2: ze mee
0: leuk.
2: Met, schitsen. Ja.
0: Een zandhagedis. En je moet ze niet oppakken, want de laatste ook hun staartje los, zoals eigenlijk alle hagedissen.
2: Ja, nee, je moet sowieso dieren lekker lang lekker laten gaan. Dus dat betreft laat ze lekker hun eigen weg zoeken.
0: En dan heb je
2: het is heel leuk om ze te bekijken. En zeker als het warm weer is, maar nog niet te warm overdag, dan blijft ze ook heel lang zitten. Dan kan je van heel dichtbij zelfs een foto maken.
0: Oh, wow.
2: Ik heb al eens een keer een foto gemaakt van een zandhagedis en er zaten zelfs teken rond zijn ogen.
0: Oh.
2: Dus dan kan je dat echt zo inzoomen.
0: Zo dichtbij kon jij inzoomen op die zandhagedis?
2: Ja.
0: Dan wordt het bijna een soort T-Rex hoofd naast je als je een soort selfie.
2: Ja, dus ze zijn inderdaad, ze komen volgens mij echt ook wel uit die dino-tijd, hoor. Dus ze zijn al heel lang op aarde.
0: Oh,
2: ja.
0: Jemig. En dat allemaal in onze eigen provincie, in die Schorrelse duinen. En wat zie je nog meer? Ik bedoel, behalve die zandhagedis, wat heb je daar nog meer aan?
2: Vogels. Ik hoor nu de puttertjes volop om me heen. En de ganzen die bij het water zitten. En wat ik zelf ook altijd een heel leuk dier vind om te zoeken en te laten zien aan bezoekers, is de mierenleeuw.
0: De mierenleeuw?
2: Ja, de mierenleeuw, dat is een klein beestje met een hele grote kaak en die leeft onder de grond.
0: Okay.
2: En hij is zeg maar zo groot als het topje van mijn pink. En hij leeft dan onder de grond en dan maakt hij met die grote kaak, sweept hij zeg maar zandkorreltjes in en rond en dan maakt hij een trechtertje.
0: Okay.
2: En dan leeft hij onder in dat trechtertje van zand, wat dus allemaal hele droge korreltjes zijn. En als daar een mier oploopt of een ander insect, dan rolt dat zand en dan grijpt die mierenleeuw met zijn kaak.
0: Ja.
2: En dan spuit hij een soort van oplosmiddel in dat mierenlijfje.
0: Wow.
2: En vervolgens zuigt hij dat wat opgelost is ook weer via die kaak eruit.
0: Okay.
2: En zo leeft hij 2 jaar onder de grond. En na 2 jaar dan maakt hij een soort kokonnetje. Dus een beetje zeg maar wat de vlinder ook doet, hè, dat verpoppen. Ja. En dan wordt het een vliesvleugelig, een soort van libella. Maar heel grauw-grijzig beestje.
0: Ja.
2: En die leeft dan een dag of vijf. Heeft geen ogen meer. Die gaat alleen maar op zoek naar een mannetje of een vrouwtje. Gaan paren en dan worden er weer eitjes afgezet. En dan begint het hele verhaal weer opnieuw.
0: Het is ongelooflijk. Dus 2 jaar lang leeft hij onder de grond om vervolgens een soort van vliesvleugel. Dus als een libelle ziet hij er bijna uit. Leeft hij maar 5 dagen en dan is het klaar.
2: Ja.
0: Die natuur. Ja. Ongelooflijk.
2: Ja, en gek. Als je ze eenmaal die kuiltjes, die trechtertjes hebt gezien, dan zie je ze overal in de duinen. Vooral op soort van droge stijlrandjes of bij de boomwortels. Ja. Het is echt heel leuk om die op te zoeken.
0: Ook al prachtig over vertellen. Dus, want er is heel veel te doen, hè? Dat zie je. Dus in het kleine, in het grote. Ook op vakantie is natuurlijk heel veel te doen, dat je met de kinderen naartoe kan. Er staat op jullie site, zie ik iets van een zonnetrein of zo. Is dat ook een dier?
2: Nee, de zonnetrein is een vervoermiddel. En de mensen kunnen daar een kaartje voor boeken. Oh. Op de woensdag of de zondag rijdt hij altijd. En het is heel erg leuk om dan door het gebied heen te gaan. En de chauffeur die vertelt ook over hoe de bomen aangeplant zijn. Hoe het gebied is vastgelegd. Oh, over de heide die al bijna in bloei staat. Ik heb al een paar polletjes struikheide in bloei gezien. Dus het wordt alleen nog maar mooier. Hoewel de heide wel last heeft van de droogte.
0: Ja.
2: Maar de zonnetrein is echt een leuk voor mensen die je daar niet meer in kunnen. Of die slechter been zijn. Om het gebied toch te ervaren en te ontdekken. Superleuk.
0: Echt geweldig. Patricia, dankjewel. Gefeliciteerd. Jij bent echt met rechten de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè. Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
3: Ben jij ook een vroege vogel?
1: App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

zo fijn. Hoe Patricia dan als vroege vogel praat over het licht wat opkomt op die, boven die schoolse duinen. Zalig. En dan deze platen achter. Origineel natuurlijk van Stevie Wonder, maar hier hoorde je George Michael en Mary J. Blige. As. Stel je voor. If. What if. Nou, what if dat het bijna 7 uur is. Je luistert naar de ontbijttafel. Gezellig samen wakker worden. Dit is natuurlijk Dolly Parton. En zij zegt het volgende.

0: zaterdag.
1: Helemaal Den Haag.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Nick Velderman.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal Den Haag. Helemaal Den Haag. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal Den Haag. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Helemaal NH.
1: NH.
2: Zaterdag.
4: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.
5: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
6: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Ik ben Marene uit Middenbeemster.
9: Ik ben Ali uit Amsterdam.
10: Ik ben Dick uit Noord-Schorl.
11: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
12: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
13: Ik ben Tamar en ik kom uit Haarlem.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: 1 minuut over 7. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Op verschillende plaatsen in het land heeft Rijkswaterstaat de openingstijden van sluizen aangepast om verzilting in Noord-Holland tegen te gaan. Door de droogte staat het grondwater zo laag dat zout zeewater het binnenland dreigt in te stromen. Nou, daar willen ze wat aan doen. Vakbond FNV gaat in september staken uit onvrede over de bezuinigingsplannen op sociale zekerheid. De leden van die vakbond gaan dus staken. In verschillende sectoren moet het werk neergelegd worden, onder andere op het spoor. En de kunstrover uit Heer Hugo Waard, die vanuit de gevangenis een succesvolle webwinkel begon, mag dat gewoon doen. Politici wilden dat verbieden, maar daar is geen wetgeving voor. Dus kan die gewoon zijn truien met geroofde kunst erop verkopen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
18: Het is echt een inbreuk op de privacy en dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
17: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
19: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
17: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concluderen in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract?
0: Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: De ontbijttafel.
2: Met

0: Casper van Kooten op drums. Akte en de Munnik zongen het. De Kapitein, deel 2, cd van jou, cd van mij. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Volgens mij ook echt de enige. En dat is ook de plek waar voor jou dus altijd een moment is om aan te schuiven. Een plekje, voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:09 op die vroege vrijdagmorgen. Het is 17 juli. Anne op vakantie en wij zijn er om die ontbijttafel goed gevuld voor jou te houden. En wij zijn Suus voor redactie en productie. Suus, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. En Frank is erbij voor het nieuws. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Lieve vrienden, ik zal maar eerlijk tegen jullie zijn.
2: Doe dat maar.
0: Ik weet nooit als ik iemand ontmoet. Ja, dan ga ik weer. Gezichten. Ik onthoud namen niet bij gezichten. Vind ik heel ingewikkeld.
2: Oh ja.
0: Dus als ik jou nu hier zie, Suus. Kijk, wij hebben nu een band. Dan weet ik, oh ja, dit is Suus. En die heb ik gezien. En H. En dat is helder. En dan weet ik dat. Maar stel, ik kom bijvoorbeeld een Willem van de redactie kom ik tegen.
1: Ja.
0: Die ken ik van de redactie hier bij NH. Ja. Dat is een Willem. Ik weet niet of er een Willem werkt bij NH. Ja, maar juist, op de redactie. Ja. Die heeft een bepaald gezicht. En denk, oh ja, Willem. En dan sta ik vervolgens op de Dappermarkt bij de kibbeling.
1: En dan zegt hij, hey, Francis.
0: En dan denk ik, hey. En dan weet ik niet hoe die heet.
2: Ja.
1: Oh ja, oké. Okay.
0: Ik heb dan geen idee. Omdat dan gezicht, naam niet in dezelfde context.
1: Maar je weet wel dat je hem van NH kent.
0: Nee, ook niet.
1: Oh,
0: ik heb geen idee. Ik denk alleen maar, wie ben jij? Maar ik ben altijd heel aardig. Dus dan zeg ik, altijd heel aardig. Dan zeg ik, ja, lekker, gezellig.
1: En met jou!
0: En met jou. Ja.
1: En dan hoop je maar dat hij zegt, nou, ik was nog lang aan het werk bij NH. En
0: dat is precies. En dat, ja, of dat je mensen moet introduceren. Dat je dan iemand weer ziet. Dat is echt, echt verschrikkelijk. Op een feestje. Hey, wat ontzettend leuk dat ik je zie. Ja, Francis, hey, wat ontzettend gezellig. Mag ik je even voorstellen? Dit is, of introduceren, want voorstellen, je stelt niks
1: maar
0: voor.
1: Maar Francis, we gaan heel even overschakelen naar Frank, want die weet de truc hiervoor.
0: Oké, okay, Frank, kom maar door.
1: Dat kan niet anders.
3: Nou, dat weet ik niet. Ik heb wel dit een keer gehad met Suus.
0: Nee, dat meen je. Ja. Hoe dan? Vertel, vertel.
3: In Den Haag.
1: Oh ja, alsjeblieft even hoe dit gegaan is.
0: Ja, vertel.
3: Ik liep in Den Haag en ik had een snabbel bij het ANP. Dat kan ik wel vertellen. En dat was een paar jaar terug. En daar bij dat kantoor van het ANP, daar kwam ik Suus tegen. Alleen in een hele andere setting dan hier.
0: Ja.
1: En ik deed trouwens dus daadwerkelijk wat Willem op de Dappermarkt. Oh nee.
3: En het was daar in dat gekke Den Haag met een heel grote flatgebouw. Het draaide hard daartussendoor. En ik had een beetje haast. En ik dacht ineens, oh, wie was dit ook weer? En ik geen idee. Wat heb ik toen gedaan? Hey, ja, goed gezegd. Toen zei jij, wat doe jij hier nou?
1: Ja, want ik was heel verbaasd, volgens mij.
3: En ik ook, maar ik wist niet
1: ook
3: meer
1: omdat wat ik werkte daar op de redactie en jij niet. Want in jouw geval was het dus een snabbel.
0: Ja, ja. Oké.
3: Een geheime snabbel ook, toch?
1: Dat had ik meteen door. Hij wil eigenlijk hier niet gezien worden.
0: Nou, ik ben heel blij dat wij dit heel erg met elkaar delen. Weet je ook weer? Precies dat. Stuck in the middle with you. Zadelijk maak je kans op kaartjes voor de museumtoonstroom. Trem, horen, medeblik. Dingen met Dario natuurlijk. En ga ik zo praten met oud AT5-collega Yvette Forster over Kwakkoe.

0: Steelers Wheel bijna. Stuck in the middle with you.
1: De ontbijttafel. NH.
0: De ontbijttafel. Ja, het begon ooit als een kleinschalig voetbaltoernooi tussen de hoge flats van de Bijlmermeer voor kinderen die niet op vakantie konden. Maar inmiddels is het Kwaku Summer Festival in Amsterdam Zuidoost uitgegroeid tot een volwaardig zomerfestival en een vaste waarde in Amsterdam. 4 weekenden lang in het Nelson Mandela Park en directeur Yvette Forster is aan de lijn. Goedemorgen, Yvette.
2: Goedemorgen.
0: Wat fijn je te horen. Ja, de sfeer op Kwaku, dat is natuurlijk echt te gek. Maar kun je het omschrijven? Wat maken we mee een weekend lang? 4 weekenden deze zomer?
2: Nou, dat is gezelligheid, dat is ontmoeting, dat is oude vrienden weer zien. Fantastische muziek, dansen en lekker eten.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, ik ben groot fan van Kwaku. Ik kan niet anders zeggen, ik kan het iedereen aanraden om te gaan. Jullie noemen dat ook echt wel de Kwaku-sfeer, hè?
2: Ja, Kwaku Time, de Kwaku-sfeer, de nationale reunie. Dat zijn allemaal benamingen voor het festival.
0: En het fijne aan Kwaku is dat het voor heel veel culturen is. Jullie hebben bijvoorbeeld zaterdag de Hindoestaanse dag. Wat kunnen we daar meemaken?
2: Nou, dan kun je traditionele, klassieke Indiaanse dans tot Bollywood kan je meemaken. En alles wat er tussenin is, de Surinaamse variant van de Indiaanse muziek, de moderne versie, de Baitagana.
0: Ja.
2: Heel veel mooie dans en lekkere rotis en barras.
0: Ja, want ik zeg gewoon meteen ja, want dat komt omdat ik een aantal jaren op Kwaku de Hindoestaanse middag heb gepresenteerd. En daar onwijs veel geleerd heb over de cultuur, waar ik eigenlijk helemaal niet zoveel van wist eigenlijk. Dat er bijvoorbeeld de London Ganache is er. Dat is een man die verkleed is als vrouw om dan op bruiloften de mannen het hoofd op hol te brengen. Nou, het is geniaal.
2: Dat is altijd een vaste waarde, de London Ganache.
0: London Ganache is echt gek. En dan heb je de Roze Zondag, hè? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Traditioneel hebben we de uitreiking van de Michael Hamann Award. Michael Hamann is de man die toen Kwaku begon naar me toe kwam en die zei van, ja, we hebben op de vorige Kwaku hebben we altijd de Roze Zondag in één tent.
0: Oh.
2: Maar ik wil gewoon dat het op heel Kwaku is. En toen zei ik, nou ja, dan gaan we dat doen, toch? Wow. Zo is de Roze Kwaku ontstaan. En hij is een aantal jaren geleden overleden. Ja. En op zijn sterfbed heb ik hem toen beloofd dat ik dit altijd zou voortzetten en dat ik een award naar hem zou vernoemen.
0: Wauw.
2: En die award is voor iemand uit de LHBTQI-gemeenschap van kleur die zich heel erg heeft ingezet daarvoor, voor de emancipatie.
0: Wat bijzonder.

0: geld, maar 5x5.
1: Okay.
0: En dat heb je dan in een heleboel categorieën. Van de allerkleinste tot de, ja, tot bejaarden. Zeg maar walking voetbal. Dus de mannen, walking vrouwen, football. Iedereen. Ja, ja, het zijn mannen van boven de 70 die nog voetballen.
1: Wat geweldig zeg. En dat kun je dus allemaal meemaken. 4 weekenden lang in Amsterdam, in de Bijlmer. Of nee, sorry, in het Nelson Mandela Park. Wat natuurlijk ook, dat kunnen we niet onverlet laten. Hè? Het eten. Het heerlijke eten.
0: Ja, joh, god, ik bedoel, er zijn nu ook al op TikTok en er zijn allerlei influencers die gewoon filmpjes maken om, om te vertellen van wat zij lekker vinden en waar je vooral naartoe moet gaan om te gaan eten.
1: En wat moeten we vooral gaan eten? Want er is natuurlijk ontzettend veel.
0: Oh, mijn gunst. Ja, dan kan ik...
1: Vertel.
0: Ze maken me af als ik iemand eruit pik.
1: Wat zal ik je dan ook... bedoel, het ruikt heerlijk naar barbecue. Je hebt daar barra's. Je hebt daar, wat heb je nog meer? Afrikaans eten. Je hebt...
0: Loaded fries. Van alles. Dus dan heb je gewoon frietjes. Maar dan getopt met van alles. Hete kip en rundvlees en van alles en nog wat.
1: En cocktails to the max. Zegt, ik weet dat ik daar echt een goddelijke pina colada heb gedronken. Een paar jaar geleden. En natuurlijk heel belangrijk om te noemen, Yvette. Vanavond een heel bijzonder live concert.
0: Nou ja, mijn one-time favorite.
1: Vertel.
0: Dat is En Vogue, de legendarische vrouwengroep En Vogue. Die komt naar Kwakkoe. En die is er vanavond.
1: Het is ongelooflijk.
0: Ja, ik heb ze al een paar keer geprobeerd te krijgen en dat lukte steeds niet. En dit jaar is het gelukt, dus vanavond staan ze gewoon op de Friday night.
1: Hoe heb je dat gedaan?
0: Nou ja, gewoon geprobeerd. Elke keer weer van kunnen jullie. En uiteindelijk konden ze.
1: Ja.
0: Dus nou ja, en het, die Friday night die zijn heel speciaal. Want dan is het veld wat kleiner. Ja. En gewoon op het hoofdpodium staat dan gewoon één act. Met natuurlijk wel een voorprogramma.
1: Ja.
0: 5 uur gaan de poorten open. En dan iedereen komt in volle naad. Komen ze naar het concert luisteren. En vanavond is het En Vogue.
1: En hoe laat begint het?
0: En ze gaan de poorten open en dan heb je een voorprogramma. En dan zo tussen 7 en 8 begint het concert.
1: Dus je moet lekker vroeg komen, lekker eten. In je prachtigste pakje kom je naartoe om te gaan kijken. Tot en met 2 augustus kun je dus elk weekend genieten van Kwakkoe in het Nelson Mandela Park in Amsterdam-Zuidoost. En Drees maar €15,50. Heel erg voordelig. Dus dan kun je vanavond ook nog eens En Vogue meemaken. Yvette Forster, directeur van Kwakkoe, dank je wel voor dit gesprek. En heel veel plezier de komende weekend. En we gaan elkaar daar zeker tegenkomen.
0: Zeker, hartstikke bedankt.
1: Dankjewel, en speciaal voor jou nu, En Vogue.
2: Francis, bedankt voor de ontbijttafel.

vanavond dus in het Nelson Mandela Park en Vogue tijdens het Kwaku Summer Festival. 8:05, zometeen het nieuws. En dat krijg je ook nog eens van Jan Visser hoe het weer zal zijn deze vrijdag. En vergeet niet, het is Verzoekjes Vrijdag. Dus je kan je verzoekje al insturen via 088-850-5152. Het enige wat echt heel belangrijk is, is dat hij heel vrolijk is. Zoals deze bijvoorbeeld. Lisa Loos. Promises, promises.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Ik ben Wiebe uit Katwoude.
9: Ik ben Daphne en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Wilfred uit Waarland.
11: Ik ben Patricia uit Bergen.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 1 minuut over 7:30. In Beverwijk is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Op verschillende plaatsen in het land heeft Rijkswaterstaat de openingstijden van sluizen aangepast om verzilting in Noord-Holland tegen te gaan. Door de droogte staat het grondwater namelijk zo laag dat zout zeewater het binnenland in dreigt te stromen. En dat zoute water, dat doet veel kwaad, vertelt de dijkgraaf. Maar dan moet ik wel even het fragment van de dijkgraaf natuurlijk hebben. Die hou je misschien nog even van mij te goed. De dijkgraaf die vertelt daarover dat bijvoorbeeld de Bollestreek daar veel last van kan hebben. De sluizen bij Spaarndam worden vanaf vandaag daardoor minder gebruikt. En vanuit Utrecht komt juist meer zoetwater onze kant op. Ook komt er meer water uit het Markermeer om het zoute zeewater weg te spoelen. Het is al maanden uitzonderlijk droog in het land. De laatste keer dat die sluistijden werden aangepast was 4 jaar geleden. Leden van vakbond FNV gaan in september staken uit onvrede over de bezuinigingsplannen op sociale zekerheid. In verschillende sectoren moet het werk neergelegd worden, zegt vakbondsman Hans Spekman. Onder andere het openbaar vervoer gaat 24 uur plat, maar ook andere sectoren, daar worden acties voorbereid. De vakbond wil bezuinigen op sociale zekerheid voorkomen. In juni was er al een landelijke staking in het openbaar vervoer, maar die bleef toen beperkt tot de ochtend. Plannen om natuurgebieden op Texel af te sluiten voor mensen vallen slecht bij de inwoners van het eiland. Uit onderzoek blijkt dat een groot aantal toeristen het ecosysteem van de Wadden in gevaar brengt. Maar Tesselaars, ja, die zijn bang dat tradities zoals pieren steken, oesters rapen en watlopen daardoor gaan verdwijnen.
15: Het gaat ons allemaal aan. Je denkt nu nog van het is misschien alleen maar dat gekke haventje van Sil. Maar het gaat over het hele gebied. En het Waddengebied is voor alle Tesselaars belangrijk.
16: Ja, uiteindelijk dat de gebieden gewoon open blijven. Maar mochten er wel gebieden gesloten gaan worden, dat we wel gewoon mee kunnen praten welke gebieden dan.
14: Ja, tegenstanders van de plannen hebben zich nu verenigd. Deze mensen die horen dus in de stichting Wij zijn de Wadden. Hun petitie is al meer dan 20.000 keer ondertekend. En vandaag is er een informatieavond op het eiland. De veroordeelde kunstrover Douglas W. mag kleding met als logo de gestolen helm uit het Drents Museum blijven verkopen vanuit de gevangenis. Er is namelijk geen wettelijke basis voor een verbod. Dat zegt de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Er werden Kamervragen over gesteld. Douglas W. uit Heer Hugo Waard is veroordeeld voor de kunstroof uit het Drents Museum. Dat deed hij vorig jaar. Ze drongen toen het museum binnen met zware explosieven. Ze stalen daar een bekende gouden helm uit Roemenië. Vanuit de gevangenis richtte die vervolgens een kledinglijn op. Op die truien staat een afbeelding van de buit. En de politie maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid van waarschijnlijk onschuldige bewoners van een pand aan de Bos- en Lommerweg in Amsterdam-West. De woning werd vorige week beschoten en begin deze maand werd er een bom geplaatst voor de deur daar. Deze week bleek dat de politie denkt dat het om een vergissing gaat. Nou, en om dat duidelijk te maken hebben ze nu als uiterste redmiddel een groot pamflet op de voordeur gehangen met daarop de tekst: let op, Agi de Somaliër woont hier niet. De politie heeft begin deze maand 3 mannen wel kunnen aanhouden in die zaak, maar ze zijn toch bang dat er weer een vergissing wordt gemaakt. Ja, er wonen dus onschuldige mensen.
13: Ja, verschrikkelijk.
14: Er staat een hele expliciete tekst op die deur.
13: Ja, dat Agi de Somaliër daar dus niet woont.
14: Ja, wie dat dan is, Agi de Somaliër, ja. Dat wil de politie natuurlijk dan weer niet vertellen. Maar ze willen voor alle toekomstige bommenleggers alvast even duidelijk maken: je bent aan het verkeerde adres. Ja, ongelooflijk verhaal.
13: Ja, het is best wel bizar. Ja. Maar ook verschrikkelijk, hè, dat je daar dus woont en dat je huis beschoten wordt, nou, en explosieven voor de deur. Dat is echt
14: dat is natuurlijk een enorme ramp. Ja. Als je dat overkomt, als je er helemaal niets mee te maken hebt, staat expliciet op dat briefje. Dus blijf er weg. En dan nog een tip van uw nieuwslezer: leg maar sowieso geen bommen neer.
13: Lijkt me heel goed idee.
14: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
13: Dankjewel, Frank. En voor het weer ga ik eens even kijken bij Jan Visser. Jan, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Francis.
13: Ja, het was gisteren was het eigenlijk zover. Ik heb weer aan je gedacht. En ja, dat kwam omdat het namelijk een beetje regende. En toen dacht ik, oh, lekker dat verkoelende paar druppeltjes. Het was niet heel veel, Jan.
17: Nee, dat stelde bitter weinig voor.
13: Nee, precies. Ja. Hoe gaat het vandaag eruit zien op deze vrolijke vrijdag?
17: Ja, nou, we hebben wat vochtige lucht binnengekregen vanaf de Noordzee. Vanmorgen was het in een groot deel van de provincie nog redelijk helder. Maar nu trekken de wolkenvelden zijn Noord-Holland binnengetrokken. En die houden we vanochtend. Hier en daar komt toch ook wel de zon erdoor, hoor. Zolang die overal bewolkt. Maar er zijn dus wat meer wolkenvelden. Mm-hmm. En verder blijft het droog vanochtend. De temperatuur loopt langzaam op. En vanmiddag zijn er perioden met zon. Misschien dat er op een enkele plaats een bui ontstaat. De meeste plaatsen houden het droog. En de temperatuur die komt uit op 22 tot 24 graden. Dus de tijdperk van de hoge temperaturen is een beetje voorbij.
13: Okay.
17: De wind die waait uit het noordwesten en is matig aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Nou, morgen, zaterdag, begint bewolkt. Plaatselijk kan er ook een beetje regen vallen in de ochtend. Ook in de middag is dat het geval. We hebben namelijk te maken met een zwak front dat overtrekt. Het is weinig regen, hoor.
13: Ja.
17: Als het 1 mm is, dan is het al veel.
13: Okay.
17: Dus het telt weinig voor. En de temperaturen die zijn wel wat lager. Zo 20 tot 21 graden op de meeste plaatsen.
13: Oké.
17: Okay. En nog steeds een noordwestenwind.
13: Nou, en dus de regen is nog niet heel erg veel. Maar het klinkt ook heel stom dat ik erom. Maar omdat we overal horen over droogte en verzilte.
17: Ja,
13: we hebben het wel echt een beetje nodig, Jan. Maar goed, hoe de rest van het weekend en de volgende week eruit gaat zien, dat horen we straks van jou, Jan. Ja, hartstikke fijn. Dankjewel, tot straks.
17: Tot straks.

0: gaat niet wie doen.
1: Budapest, George Ezra.
2: NH, ontbijttafel.
3: Dingen, dingen, dingen met Dario.
4: Dingen met Dario.
1: Exact 7:15, tijd voor een spel, hoog tijd voor Dingen met Dario. Elke ochtend horen we namelijk de Amsterdamse zanger een woord heel cryptisch omschrijven. En vandaag heeft hij er weer eentje hoor. Oh, nou als jij het weet, mag je bellen 088-850-51-52. Om ermee kans te maken op kaarten voor de museum, stoomtram, horen, medemblik. Ja, een prachtige tram is het. Toch?
5: Zeker. Dus, en het, nou, het is een leuk uitje.
1: Het is een leuk uitje. Er zijn twee kaarten die je krijgt. En ik zou maar gewoon mee gaan doen. Maar dan moet je natuurlijk wel even weten wat Dario dan gaat zeggen.
5: Ja.
1: Zal ik het maar even laten horen dan?
5: Ja, graag.
1: Komt-ie, Dario. Zeg het maar.
6: Ach, ze zijn zo lief omdat ze zo klein zijn. Maar oh, ze zijn echt zo fel.
1: Oh jee. Nou ja, goed. Dat is dus iets wat jij wel weet. Ik heb geen idee. Ik zal nog één keer laten horen.
6: Ach, ze zijn zo lief omdat ze zo klein zijn. Maar oh, ze zijn echt zo fel.
1: 088-850-51-52 voor twee tickets voor de Museum Stoomtram. Horen een medemblik. Ik ga maar gelijk de lijn opengooien. De ontbijttafel met Francis. Hallo, met wie?
7: Francis, hallo.
1: Hey, Henny. Wat gezellig dat je belt.
7: Ja, tuurlijk. Ik denk puppies.
1: Puppies.
6: Ach, ze zijn zo lief omdat ze zo klein zijn. Maar oh, ze zijn echt zo fel.
1: Helaas, Henny. Nou, probeer het zo dadelijk nog een keer als hij niet geraden wordt. Dankjewel. De NH ontbijttafel met Francis. Goedemorgen, met wie?
8: Goedemorgen, met Ben.
1: Hi Ben, gezellig dat je belt. Wat denk je dat het is?
8: Een tackle.
1: Een tackle. Helaas, Ben. Blijf het proberen. Dankjewel, man. De ontbijttafel met Francis. Goedemorgen, met wie?
9: Eut.
1: Met wie?
9: Eut.
1: Hallo, zeg het maar.
9: Eut.
1: Nog één keer?
9: Aapjes.
1: Wat denk je dat is?
9: Aapjes.
1: Aapjes. Oh, dat vind ik wel
6: Ach,
1: heel aardig.
6: Ze zijn zo lief omdat ze zo klein zijn. Maar oh, ze zijn echt zo fel.
1: Maar helaas, hartstikke fout. Dankjewel, hè. Fijne dag. Oké, ik gooi de lijn zo dadelijk maar weer eens even open. Even kijken, want dingen met Dario is dat hij dus iets heel cryptisch omschrijft. En ik hoop dat deze beller weet wie het is. Francis, de ontbijttafel, met wie heb ik het genoegen?
10: En met Mattie.
1: Dag Mattie, zeg het maar.
10: Ik dacht een chihuahua.
1: Ik zal eens even kijken.
6: Ach, ze zijn zo lief omdat ze zo klein zijn. Maar oh, ze zijn echt zo fel. Een chihuahua.
1: Oh, Mattie. Het is goed.
10: Ja, nou, dat is heel fijn.
1: Ja, ben je blij?
10: Ja, zeker.
1: Nou, zo klink je nog niet, maar hoe blij ben je?
10: Nou, heel blij.
1: Oh, dat is fijn, Mattie. Waar bel je vandaan?
10: Van Horen.
1: Oh, Van Horen. Dat is grappig. Want dan zit je heel dicht. Dan kun je zo gelijk uit de deur en dan opstappen op die museumstoomtram Horen. En dan naar Medemblik.
10: Ik hoor hem vaak langsgaan.
1: Ben je er serieus, terwijl je er woont, nog nooit op geweest, bij geweest?
10: Jawel.
1: Oh.
10: Wel naar Medemblik, naar het Dickens Festival en zo.
1: Maar ook met de stoomtram?
10: Ook met de stoomtram.
1: Oh, dus je weet hoe het is. Maar dan is het gewoon een trip down memory lane. Mag je gewoon nog een keer, wie ga je meenemen?
10: Mijn man.
1: Oh, wat gezellig.
10: En als de kleinkinderen tijd hebben, gaan die ook mee.
1: Dat is hartstikke fijn. En hoe lang zijn jullie al samen?
10: 53 jaar.
1: Oh, dat is toch geweldig. Nou, lieve Mattie, geniet ervan samen met je man. En je weet wat je vanavond tegen hem kan zeggen, hè?
10: Ja, nou, hij hoort het al, want hij staat naast me.
1: Heel goed. Voulez-vous coucher avec moi? Komt helemaal goed.
10: Oké. Dankjewel.

0: heerlijk, toch? Dat is ook eentje voor je verzoekjes vrijdag, want dat is het vandaag natuurlijk. En ondertussen, dat was het trouwens even goed zeggen, Lady Marmalade Labelle.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Precies, want ondertussen is onze verslaggever Samantha onderweg naar Amsterdam, als ik het goed heb. Ben je al onderweg of ben je er al, Samantha?
3: Ja, goedemorgen. Nou, ik ben er bijna. Ik heb al wel zicht. Ik ben even geparkeerd bij een van die prachtige grachten van Amsterdam.
0: Zeker.
3: Maar ik ben onderweg naar een sluis. En dat is eigenlijk wel, wel bijzonder. Want iedereen kent die irritatie wel als er gewerkt wordt aan een weg, aan een brug, aan een kade. En je moet omfietsen, omwandelen of in het geval van in Amsterdam zijn, omvaren. Nou, dat hebben ze een beetje omgebogen, die irritatie. Want als jij staat te wachten, dan kan je tegenwoordig een verhaal ophalen. De geschiedenis van bijvoorbeeld een kademuur die opgeknapt wordt, wordt ter plekke verteld. Nou, hoe dat allemaal werkt, die bijzondere verhalen. Ik ben onderweg, je hoort het over een krappe uurtje.
0: Hartstikke goed, Samantha. Tot zo.
3: Zeker.
0: En natuurlijk, ook op deze vrijdag kan die niet ontbreken. Het is 17 juli. 2026. Het is verzoekjes vrijdag, dus je kan al het wat laten horen. 088 850 51 52. Dit is Prince.

0: tekst en uitleg.
1: Mijn lieve dames en heren, nächste zondag is tekst en uitleg ganz gevuld met Duitse muziek. Auf Wiedersehen.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
5: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
6: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Ik ben Christine en ik woon samen met mijn Fred met een D op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam-Oost.
9: Ik ben Caroline en ik woon in Amstelveen.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 8:00, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Op verschillende plaatsen in het land heeft Rijkswaterstaat de openingstijden van sluizen aangepast om verzilting in Noord-Holland tegen te gaan. Door de droogte staat het grondwater nu zo laag dat zout water uit de zee het binnenland in dreigt te stromen. Nou, dat is, levert problemen op. Vakbond FNV, de leden daarvan, die gaan in september staken uit onvrede over bezuinigingsplannen op sociale zekerheid. In verschillende sectoren moet het werk worden neergelegd, onder andere op het spoor. En de kunstrover uit Herengewaard, die vanuit de gevangenis een succesvolle webwinkel begon, nou, die mag dat gewoon doen. Politici wilden dat verbieden, maar er is helemaal geen wetgeving voor. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet, omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
14: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
13: Dat een man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
15: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
13: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proef zitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
17: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
18: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
19: De ontbijttafel.
20: Met

0: Origineel natuurlijk van de grote Joni Mitchell. Maar de Counting Crows en Vanessa Carlton deden het gewoon lekker dunnetjes over. Big Yellow Taxi. Goedemorgen, welkom bij NA. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland, waar voor jou dus altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 8:08 op die vroege vrijdagochtend. Het is 17 juli 2026. Onze maître, chef-kok is het, hè? Pieter is helaas is op vakantie. Ja. En dat is heel mooi voor hem. En Anne is ook op vakantie, is ook heel gezellig. En dus wij staan lekker hier in de vroege ochtend met elkaar koffie te drinken en te keten. En wij, dat is Suus voor redactie productie. Suus, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ah, brand je lippen niet, want je neemt net een slokje hete thee, voorzichtig. En Frank is erbij voor het nieuws. Frank, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Je hebt een hele dure mok, toch?
0: Ja, dat is een mega dure mok.
2: Het is echt krankzinnig. Dure mok van een heel ziek merk. Maar waarom? Hoe kom je eraan? Waarom heb je dat?
0: Ja, goeie.
3: Ik heb een keer gekregen.
2: Gekregen?
3: Ja, niet zelf kopen.
2: Okay. Goeie vrienden.
0: Ja, nou, maar dit is echt...
3: Nou, het was nog beter toen ik hem kreeg. Zat er ook nog chocola in.
0: Ja. Oh, yeah. Maar dit is een mok van 40.000 euro.
3: Hey joh, doe ze maar. Het is niet van goud.
0: Het is nou, hij is rood. Rood met wit aan de binnenkant. En dat is, als jij het weet, is dat Franse merk.
3: Ja, maar...
2: En dat is een hele dure pannen.
3: Maar die pannen zijn dus heel duur. Maar dit is maar een mok.
0: Ja, maar weet je wat? Die mokken is echt...
3: Berlijn. En daar was volgens mij een winkel van dit merk.
0: Ja.
3: En alleen spullen daarvan.
2: Ja. Hoe heet het merk?
3: Mag ik het wel zeggen?
2: Ja, ik zeg het even, Want niemand luistert.
3: Oh, jij weet niet hoe je het moet zeggen.
0: Le Creuset.
2: De croissant?
0: Nee.
3: Ja, zoiets.
0: De croissant. De croissantje.
2: De grisant.
3: Maar dan had je dus een winkel en dan hadden ze dan alleen maar die spullen. Maar in alle kleuren heb je het, hè? Want ik heb een soort klassieke rode kleur.
0: Dit is
3: maar
0: echt
3: ze hebben
0: classic.
3: Het ook in... ze hadden het toen ook in de kleuren van de film Wicked.
2: De kleuren van de film.
3: Roze en groen.
2: Roze en groen.
0: Maar dat is toch lelijk, jongens.
3: En dan ook de pannen en de schalen.
0: Echt waar, van de croissant waren al die...
3: 18-delige schalen.
2: Dure scheisse, niet te doen.
3: Zo'n braadpan of zo is dan, weet ik veel. Ik weet niet eens eigenlijk wat het kost.
0: Hij is heel duur.
2: Dat is 300 euro.
0: Ja, dat is echt ongelooflijk.
3: Maar dat is zo'n mok natuurlijk.
2: Kan je wel zeggen, mag je het merk niet noemen, maar dit is niet bepaald reclame. Het is gewoon heel duur.
0: Het is heel duur, maar het zijn wel heel mooi.
3: Kan
0: jij die mok ook gebruiken om één brownie in te maken? Zo'n cakeje in magnetron?
2: Oh ja.
3: Wat is dit? Wat ben jij in één keer allemaal aan het bedenken? Is mijn mok afblijven? Ik drink de thee uit.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love.
1: De sportexpert van NH, Stefan Brandhorst.
0: Ja, en The Thing I Love is dat ik nu mag gaan praten met de sportexpert om het sportweekend alvast voor te gaan bespreken met Stefan Brandhorst. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het WK is nog altijd in volle gang. En dit weekend weten we wie de wereldkampioen is.
2: Ja, dat klopt, want we hebben zondag de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Ja, het is natuurlijk een ontzettend lange WK geweest. Hè, met het langste WK ooit. Heel veel wedstrijden, maar er gaat toch echt een einde aankomen. Maar wel met, denk ik, een ongekend spannende finale. Hè, want gaat het Messi worden die zijn tweede wereldtitel op rij pakt? Liet het in de halve finale nog zien dat hij echt nog van wereldklasse is.
0: Maar, ja, dat waren twee fantastische voorzetten. Hè?
2: Ja,
0: ongelooflijk.
2: Ja, die pakte wel even die Argentijnen bij de hand. En die nam ze ook echt mee in dat hele gevecht. Vecht en maakte, denk ik, het verschil in die wedstrijd. Maar ja, aan de andere kant, we hebben Spanje. En dat ze geoliede machine geeft niets weg in de halve finale. Dacht iedereen, Frankrijk gaat wel door. Maar ja, nou, Spanje echt gewoon helemaal top. Zonder schoppen en slaan, moet er ook bij gezegd worden. Ja. Want dat hadden die Argentijnen wel nodig. Dus het zijn twee totaal andere stijlen van voetballen. En daardoor wel een hele interessante finale, denk
0: ja,
2: ik.
0: Ja, ik vind het mooi dat je dat zo zegt. Dat Argentinië heeft dus dat schoppen en het drama nodig. En dan Spanje is gewoon heel technisch, heel scherp. Maar wel twee zuidelijke landen. Wie schat jij hoger in voor de wereldkampioenschap?
2: Ja, weet je, het is toch een finale. Argentinië, dat is gewoon echt ontzettend gevaarlijk. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Want dat kan natuurlijk gewoon uit het niets kan het zich weer in die wedstrijd knokken. Maar Spanje heeft zoveel kwaliteit. En ik denk dat dat uiteindelijk wel de doorslag gaat geven. Zij voetballen heel makkelijk. Hebben pas in het hele toernooi 1 tegengoal gekregen. Maar ja, Argentinië heeft wel Messi. En we hebben gezien, die kan echt uit het niets opstaan. Wedstrijd openbreken of beslissen. Dus het wordt gewoon een mooie wedstrijd. Ja. Zondagavond 9 uur. Maar daarvoor is eerst nog de troostfinale. Die is zaterdag om 11 uur. Die gaat tussen Frankrijk en Engeland.
0: Oh ja, ook heel spannend. Mbappé tegen Kane. Oh mensen, ik weet niets van voetbal, maar met wereldkampioenschappen ga ik helemaal aan. Ik vind het zo geweldig.
2: Ja, mooi is dat, hè? Ja.
0: Goed, dan hebben we dus de langste WK ooit. Hè. Al die teams moesten ook reizen en allemaal gedoe en waterbreaks en zo. Maar zijn er nog andere voetbalwedstrijden? Wordt er nog meer gevoetbald? Iets met oefenwedstrijden bijvoorbeeld?
2: Ja, vandaag zelfs al.
0: Oh, wat dan?
2: Ja, Telstar.
0: Oh, wat goed.
2: Spelen

0: Je kent het wel.
1: Wat grappig, dit wist ik echt niet. Wat goed,
2: ja,
1: man.
2: Ja, dus is dat 63 ook steeds weer teruggekomen. Oh, en nou had de oude voorzitter al voorspeld van Telstar 63 jaar. Die spelen gewoon op dat moment in de Eredivisie. En dat zei hij natuurlijk een beetje gekscherend. Maar uiteindelijk heeft hij het dus goed voorspeld. En komend seizoen Telstar ook gewoon nog steeds in de Eredivisie. Dus ja, het is natuurlijk wel heel mooi dat dat allemaal zo samenkomt. Hè? Ook tijdens die open dag. Nou, dat wordt denk ik de grootste open dag ooit. Want jarenlang had de club niet eens een open dag. En ja, dit is wel het perfecte moment om toch gewoon het 63-jarig bestaan van de club te vieren. En die club Telstar, ja, die leeft toch wel echt meer dan ooit.
0: Ja, fantastisch. Nou, tot zover Telstar. Wat doen de andere clubs, Stefan?
2: Ja, die spelen gewoon oefenpotjes. AZ gaat naar België voor een oefenwedstrijd tegen Zulte Waregem. FC Volendam speelt tegen RKC, dat doen ze op de Veluwe. En Ajax dat oefent tegen Olympiakos. Achter gesloten deuren doen ze dat. En we zijn bij alle wedstrijden aanwezig dit weekend met NL Sport.
0: Hartstikke mooi. En dan de Tour de France natuurlijk, want de Tour wacht op niemand. Wat staat de renners dit weekend te wachten?
2: We gaan weer klimmen. Ah. Dat is ook wel weer eventjes leuk. Hè? Na een paar dagen sprinten komen de renners nu aan in de Vogezen. Dat is in het oosten van Frankrijk. En vandaag volgt er een rit met wat heuveltjes. En zaterdag en zondag, dan komen de echte bergen weer om de hoek kijken. Zondag een mooie aankomst bergop. Dan zal er ongetwijfeld het een en ander gaan gebeuren. En ja, dan is het natuurlijk kijken, hè, wat gaan die toppers doen? Hè? Kunnen die elkaar nog gaan aanvallen? Worden de verschillen kleiner? Krijgen we misschien een nieuwe drager van het geel? Mm-hmm. Nou, als je kijkt, Tadej Pogacar, die nu in het geel rijdt, de leider in het algemeen klassement, ja, die heeft een voorsprong op Jonas Vingegaard. Ja, die is meer dan 3 minuten.
0: Dus... Zo, dat is veel.
2: Ja, en dat nu al, hè, in de Tour. Dus laten we hopen, als zeg ik dan als sportliefhebber... Ja. Dat die verschillen wel iets kleiner worden. Want dan wordt het gewoon nog heel spannend, die laatste Tourweek. Maar als Pogacar zich eventjes heel druk gaat maken dit weekend... Ja. Dan zou die ook zomaar al beslag kunnen leggen op die gele trui. Maar in ieder geval, het worden mooie ritten.
0: Geweldig, zeg. Is er nog kans ergens op een Nederlandse overwinning?
2: Dan zou dat vandaag moeten gebeuren, okay. Die Nederlandse... etappe-overwinning. Dit is namelijk wel een etappe voor Mathieu van der Poel. Die gewoon echt heel sterk is. In zijn eentje kilometers lang keihard weg kan rijden bij de rest. Ja. En van der Poel die won natuurlijk al een etappe deze Tour. Dus je zou kunnen zeggen, die weet wel een beetje hoe het moet. En vandaag met die heuveltjes. Het zou zomaar kunnen dat Mathieu van der Poel vandaag... een etappe wint. Dus ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten.
0: Hartstikke
2: met de radio aan of voor de tv. Het zou zomaar kunnen gebeuren.
0: Hartstikke goed, Stefan. Dankjewel. Ja, er is dus geen NA Sport meer op de televisie, hè? Vanwege de zomerstop. Maar voor alle regionale sportnieuws kun je gewoon terecht op de app, de site, de Facebookpagina en Instagram natuurlijk, nhsport.nl. Stefan, maak er een heel mooi sportweekend van, hè?
2: Gaan we doen.
0: Dankjewel.
3: De sportexpert van NH, Stefan Brandhorst.

0: Piep voor help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via piepvoorhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One. Van Vodafone.
5: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja. En waarom staat er dan booty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Ik ben Tineke en ik kom uit Heilo.
10: Ik ben Els en ik kom uit Zaandam.
11: Ik ben Francine uit het mooie Haarlem.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Twee minuten over 8:30 in Lange Reis is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Vakbond FNV gaat in september meerdere keren actie voeren. Er komt waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Dat zegt de voorzitter van de vakbond, Hans Spekman. Zei hij gisteravond in het televisieprogramma Goedenavond Nederland.
15: Maar het is niet omdat we het leuk vinden, maar omdat het moet. Want het kabinet luistert niet, beweegt niet, voert wel ruzie onderling. Maar mensen zijn daarvan de dupe. En dat zijn mensen in allerlei sectoren. Dus er gaan acties plaatsvinden in verzorgingshuizen, in ziekenhuizen. Dat zijn geen stakingen, want zij willen de patiënten natuurlijk niet de dupe laten zijn. Plaats in de treinen, in de havens en bij de overheid.
14: Ja, vorige maand werd er ook al gestaakt in het OV. Toen reden er 4 uur lang geen trein in het land. Nu zou het dus gaan om een langere staking, een heel etmaal. Aanleiding voor de acties zijn de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet wil de uitkeringen voor langdurig zieken en werklozen namelijk inkorten. Plannen om natuurgebieden op Texel af te sluiten voor mensen vallen slecht bij de inwoners van het eiland. Uit onderzoek blijkt dat het grote aantal toeristen het ecosysteem daar op de Wadden in gevaar brengt. Maar ja, Texelaars die zijn bang dat hun eigen tradities als pieren steken, oesters rapen en watlopen ineens op de tocht staan.
16: Het gaat ons allemaal aan. Je denkt nu nog van het is misschien alleen maar dat gekke haventje van Sil. Maar het gaat over het hele gebied. En het Waddengebied is voor alle Texelaars belangrijk.
17: Ja, uiteindelijk dat de gebieden gewoon open blijven. Maar mochten er wel gebieden gesloten gaan worden, dat we wel gewoon mee kunnen praten welke gebieden dan.
14: Nou, de Texelaars komen nu in actie. Ze hebben zich verenigd in de stichting Wij Zijn de Wadden. Hun petitie is al meer dan 20.000 keer getekend. Vanavond is er een informatieavond. De politie maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid van waarschijnlijk onschuldige bewoners van een huis aan de Bos en Lommerweg in Amsterdam-West. De woning werd namelijk vorige week beschoten en begin deze maand werd er ook nog een bom geplaatst bij de voordeur. Maar deze week bleek dat de politie denkt dat het om een vergissing gaat. Als uiterste redmiddel heeft de politie nu een grote tekst op de voordeur geplakt, een grote poster eigenlijk. Daar staat op, let op, Agi de Somaliër, die woont hier niet. De politie heeft begin deze maand wel 3 mannen al aangehouden in de zaak. Wie Agi de Somaliër dan precies is, nou ja, dat kan de politie niet vertellen. De veroordeelde kunstrover Douglas W. mag kleding met als logo van de gestolen helm uit het Drents Museum blijven verkopen vanuit de gevangenis. Hij heeft een webwinkeltje opgestart, maar er is geen wettelijke basis om dat te verbieden. Dat stelt de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, werden Kamervragen over gesteld. Douglas W. uit Heerhugowaard is veroordeeld voor die kunstroof uit het Drents Museum. Dat deed hij vorig jaar. Maar in de gevangenis richtte hij dus een kledinglijn op met daarop een afbeelding van die helm die hij gestolen had. Dat is allemaal nogal controversieel, maar niet te verbieden dus. En op verschillende plaatsen in het land heeft Rijkswaterstaat de openingstijden van sluizen aangepast om verzilting in Noord-Holland tegen te gaan. Door de droogte staat het grondwater nu zo laag dat zout zeewater het binnenland instroomt. Ja, het zoute water doet veel kwaad, vertelt de dijkgraaf.
18: Dat levert niet overlast voor je over, maar vooral schade op. Schade aan de natuur, schade aan bijvoorbeeld de bollen in de bollensteek. En dat willen we voorkomen, dus de keuze. Schade voorkomen betekent overlast accepteren voor de recreatievaart.
14: Ja, dat betekent dus dat je met je eigen zeilbootje wat minder vaak door de sluis bij Sparendam kan, bijvoorbeeld. Die wordt veel minder gebruikt, want dan stroomt er dus uiteindelijk niet meer dat zoute water uit de zee het achterland in. Het is behoorlijk droog de laatste tijd. De laatste keer dat Rijkswaterstaat dat met die sluizen allemaal aanpaste, die openingstijden, dat is 4 jaar terug. Dus,
13: zo.
14: Het is alweer even geleden. Maar goed, er is wel dus allemaal beleid voor.
13: Nou, dat is hartstikke mooi. Frank, ik ga even aan Jan Visser vragen hoe
14: het
13: zit.
14: Is.
13: Ja, precies.
14: Dat zou ik maar eens even doen.
13: Dankjewel, Frank.
14: Of op nanieuws.nl.
13: En ik zei het al, want Jan Visser, die weet natuurlijk hoe het zit, Jan, qua droogte. Gaan we nog een heel klein beetje regen verwachten dit weekend of later?
19: Ja, een heel klein beetje regen, hoor. Ja, dat is echt misschien midden volgende regen. Week. Woensdag, dan is er een wat grotere kans op regen. En daarna, zeg maar, waar we het gisteren ook al over hadden, richting 26, 27 juli die tijd.
13: Ja.
19: Maar voor de rest, vandaag is er nog weinig aan de hand, hoor, wat de neerslag betreft. Er kan een bui ontstaan in de loop van de dag, maar daar blijft het ook bij. Waar we nu wel mee te maken hebben momenteel, zijn wolkenvelden van de Noordzee, die inmiddels een groot deel van de provincie hebben ingenomen, zou je kunnen zeggen. Het oostelijk deel van de provincie zit nog wat in de zon, maar al met al dus de rest bewolkt. En vanmiddag een mix van bewolking en zon, misschien een enkele bui dus. En ja, lagere temperaturen. Temperatuur die komt wel boven de 20 graden uit, dat wel. Door 22 tot 23 graden, misschien in het Gooi net 24. Maar die hoge temperaturen van de laatste tijd, die zijn een beetje voorbij voorlopig. Okay. De wind die waait uit het noordwesten en is matig aan de kust en op het IJsselmeer in de loop van de dag af en toe vrij krachtig, windkracht 5. Nou, morgen trekt een zwak front over onze omgeving en dat gaat gepaard met wolkenvelden, waaruit soms een klein beetje wat regen valt, wat lichte regen.
13: Okay.
19: Beetje wat, wat miezerig, wat druilerig. Ja.
13: Daar wordt niet, zeg maar, alles zo nat en vochtig van dat zeewater niet binnenkomt, hè?
19: Nee. Dan moet je echt wekenlang moet je weer gewoon van tijd tot tijd storingen hebben die langdurig regen veroorzaken. En dan gaat het grondwaterpeil weer stijgen. En dan is alles wel weer voorbij. Maar daar zit het lang niet naar uit.
13: Okay.
19: Verder morgen temperaturen 20 tot 21 graden. Soms nog een fractie lager. Dus wel even wennen dus, hè.
13: Ja.
19: En koel is een groot woord, maar toch even verkoeling, zeg maar. En de wind is noordwestelijk en matig aan de kust en op het IJsselmeer in de loop van de dag vrij krachtig. Nou, zondag wordt een dag met droog weer, wat wolkenvelden, ook af en toe zon en een vergelijkbaar temperatuurniveau. En dat zien we eigenlijk ook de eerste helft volgende week, maar Francis, temperaturen zo rond of ietsje onder normaal, af en toe wat zon. Een afgewisselde bewolking. En we hebben het steeds te maken met een noord- tot noordwestelijke stroming boven het Noordzeegebied. En woensdag zou een storing dan wat meer regen kunnen veroorzaken. Dus
13: het is nog even afwachten. Maar het is in ieder geval iets koeler. Het is niet meer die zonnebrand op je huid waar we het laatst over had. Is het zo? Hoe noemde je dat nou ook weer zo mooi? Je zei dat dat het zo op je huid fikt.
19: Ja, die zonkracht.
13: Zonkracht, dat is het. Maar dat is dus aan het verminderen. Nou, in ieder geval, dankjewel Jan. We zijn weer op de hoogte en we spreken elkaar later, hè?
19: Ja, dat gaan we doen.
13: Dankjewel.
19: Dag.

0: Zondag komt hij in actie voor Argentinië. Messi. Maar dit was Lola Jong.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Ja, op locatie. Onze verslaggever Samantha is op een historische wandeltocht, als ik het goed heb. Waar hang je uit, Samantha?
3: Ja, goedemorgen. Ik ben in Amsterdam. En inderdaad, historische. Ik zou kunnen wandelen of fietsen. En dat staat allemaal, wordt het aangeboden via een website. Wie er van alles van af weet, is Frank van Lieshout. Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, voor de mensen die achter hun computer zitten, welke website is het dan trouwens?
4: Het is aan de Amsterdamse grachten. En je kan ook gewoon aan de grachten.amsterdam invoeren in Google. En dan kom je er vanzelf op.
3: Nou, dan hebben we dat gedeelte, dat hebben we al achter de rug nu. Want het mooiste gedeelte zit natuurlijk in het wandelen zelf. In de historische verhalen die kademuren, bruggen en sluizen vertellen in Amsterdam. Wij stonden net bij de Scharrebiersluis. Een prachtige brug. En ook een sluis daaronder. Direct maar even eerlijk zijn. Er werd daar gewerkt. Dus we zijn maar naar een andere brug gelopen. Maar het leuke ervan ook is, we hebben al een stuk van die wandeling gedaan. Laten we beginnen bij die Scharrebiersluis. Alleen die naam al.
4: Ja, de Scharrebiersluis, dat betekent eigenlijk, het was een sluis. Dus daar moesten schepen even wachten totdat ze geschud kunnen worden. Dat was een schutsluis. Dan gaat het verschil in waterniveau. Dan ga je de sluis in en dan ga je omhoog of omlaag. En dan kun je de gracht opvaren. En ze moesten daar dus even wachten. En dan gingen ze een biertje drinken. Alleen konden ze alleen een goedkoop biertje krijgen. En dat was scharrebier. Dat was eigenlijk aangelengd bier met water aangelengd, zodat ze daar minder accijns over hoefden te betalen. Daar komt die naam vandaan.
3: Ja, en die brug, die ziet er ook al prachtig uit.
4: De Scharrebiersluis, ja, dat is heel mooi, strak, groen in de lak. Want die is een aantal jaar geleden is die helemaal gerenoveerd. Het is een hele mooie, oude ophaalbrug van staal. Met smeedijzeren hekken en gietijzer. Het ziet er heel prachtig uit. En het is heeft ook nog hekken, dat verkeer moet wachten en de brug open kan. Want het ligt ook op een hele belangrijke doorvaartroute voor scheepvaartverkeer die naar de Amstel gaan.
3: En ik heb net via die website dat stuk geluisterd. Want het werkt zo, je gaat wandelen, je gaat fietsen. En dan stop je bij die bruggen of die kademuren. En dan hebben jullie die verhalen uitgezocht die ze kunnen vertellen. Wij zijn een stukje gelopen, hè? Van die brug, de ene brug naar de andere brug. Het is leuk, een dierennaam, Nijlpaardbrug. Hoe komt die dan aan die naam?
4: Ja, Nijlpaardenbrug. Het verhaal gaat dat een buurtbewoner beweerde dat hier over een brug die hiervoor lag, dat daar de eerste Nijlpaarden voor Artis overheen zijn gekomen. Die zijn hier per schip aangevoerd en zijn over deze brug naar Artis gegaan. Want Artis ligt hier precies achter, dan loop je zo binnen. Dus daar komt de naam vandaan.
3: Ja, ik zie dat dan helemaal voor me, die Nijlpaarden over die brug. Er zijn hier meerdere dierennamen. De Ezelsbrug, Pelikaanbrug. Hebben die dan dezelfde geschiedenis?
4: Dat zou ik eigenlijk niet weten. Maar misschien heeft het ook te maken met de ontwerp van de brug. Dat was, als ik het goed heb, was het Sleebos of Sterenberg. Die zitten in dezelfde tijd ongeveer. Die heeft wel al die bruggen ook gebouwd. Zien er allemaal ongeveer hetzelfde uit ook. Mooie kleurtjes hebben ze ook. Het zijn mooie moderne ophaalbruggen eigenlijk, jaren 60. Die heeft al die bruggen gebouwd. Dus ik kan me voorstellen dat hij dacht, nou, we zitten in de buurt van Artis, we gaan daar wat dierennamen aan geven.
3: Ja. Het is bijna oneindig natuurlijk hoeveel verhalen er verteld kunnen worden. Zoveel bruggen en sluizen, maar ook kademuren zijn er natuurlijk. Is er ook één brug of een muur, de verhalen die ze gezien hebben?
4: Er is wel een brug, de Staalmeestersbrug. Daar is wel een gruwelijke moord gepleegd een keer. En daar werden ook wel gruwelijke restanten gevonden van die moord. De details zal ik jullie besparen, maar dat soort verhalen zijn er ook. En die staan ook in de tour.
3: Ook die zijn dan weer te beluisteren in die tour. Nou, we zijn al van bier naar een moord gegaan. Ik vind het allebei geen verhalen voor de ochtend, Francis. Nee. Er staan hier trouwens ook, inderdaad, als ik een rondje draai, ik zie links Artis liggen. Als we geluk hebben, horen we straks nog een leeuw brullen of een aap gillen. Anthropodoc, ook dat vertelt natuurlijk een verhaal. Nou, ik hang zo aan je lippen nog. Heel even kort dan dat Anthropodoc, Frank.
4: Anthropodoc betekent letterlijk tussenhaven. In de 19e eeuw, dus in korte tijd, is hier een tussenhaven gemaakt. Zodat schepen hier konden aanleggen. Zonder accijns te hoeven betalen over de goederen die ze hier stalden in de pakhuizen. Dat moest je accijns betalen als je wilde invoeren. Maar je kon het hier laten liggen. Je kon het dan doorvoeren naar een andere haven of naar een andere stad. Of je kon het de stad inbrengen en dan wel accijns betalen. Maar dat heeft maar even bestaan. Het was wel helemaal ommuurd toen. Je kon het dus niet in of uit. Je kon het in ieder geval niet uit met je goederen op slinkse wijze toch nog Amsterdam inbrengen. Dat werd voorkomen.
2: Ja. Nou, ja, wat geweldig. Een verhalen allemaal. Ja. Nog één keer de website, Frank.
4: Dat is aan de Amsterdamse grachten. En je kan intoetsen aan de grachten.amsterdam.
2: Nou, dan gaan wij ondertussen naar de Pelikaanbrug of de Ezelsbrug. Ik weet het nog niet, Francis. Maar wandelen ga ik wel deze ochtend in Amsterdam.
0: Echt te gek hoor, Samantha. Want ik woon zelf in Amsterdam. En ik heb van door jou, en het is mijn buurt, ik wist dit allemaal niet, echt weer heel veel geleerd. Echt te gek.
2: Leuk hè, dus we kunnen jou ook al wandelend aantreffen. Misschien wel dit weekend in Amsterdam. Bij een van die bruggen of sluizen.
0: Dankjewel, Samantha. Wandel ze!

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2, hier bij NH.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
7: Met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
8: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
9: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
10: Ik ben Marianne uit Haarlem.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 9 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel staan automobilisten de laatste tijd om de haverklap vast voor de Velsertunnel. Daar rijden namelijk nu zoveel vrachtauto's dat de te hoge vrachtauto's er ook veel vaker voorkomen. 2 keer zoveel momenteel. Op verschillende plaatsen in het land heeft Rijkswaterstaat de openingstijden van sluizen aangepast. Dat heeft allemaal te maken met de lage waterstand, waardoor Noord-Holland dreigt te verzilten, zoals dat heet. Te veel zout in de grond. En vakbond FNV gaat in september staken uit onvrede over de bezuinigingsplannen van de sociale zekerheid. In verschillende sectoren moet het werk neergelegd worden, onder andere op het spoor. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn 2 mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De 2 inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
15: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
14: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-260-222.
16: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
17: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis 06-272-60-222.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
24: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
25: De ontbijttafel.
26: Met

0: zo grappig, want The Cure is eigenlijk doom and gloom. Maar in één keer heel vrolijk. Dat is zo hartstikke goed. Friday, I'm in love. En wie hem heeft aangevraagd, dat hoor je zo. Goedemorgen, welkom bij NA. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Dat betekent dat er dus voor jou ook altijd een plekje is om aan te schuiven. En voel je vrij, wees welkom. Ook al is het al 9 minuten over 9 op deze vrolijke vrijdagochtend.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Ja, en zo is het natuurlijk. 17 juli 2026. Het is zomer. Niet alleen Pieter, maar ook Anne heeft de voeten omhoog en helemaal niks. En we doen lekker welverdiende vakantie. Maar dat betekent dat wij de ontbijttafel goed gevuld houden. En wij zijn Suus voor redactie en productie. Suus, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: En onze eigen Frank is erbij. Goedemorgen.
2: En hier gaan natuurlijk ook de voetjes van de vloer.
0: Ja, zeker. Ja. Want we gaan natuurlijk lekker dansen. Theo had net The Cure aangevraagd. Friday, I'm in love. Perfecte plaat. Vrijdag, liefde, de zon. Het is heerlijk. Theo, sowieso.
3: Ja, lekker Theo.
0: Lekker Theo, kom maar lekker binnen met al die verzoekjes... die natuurlijk vrolijk moeten zijn. Nou ja, vrolijk moet niet, maar mag wel natuurlijk, hè?
3: Nee,
2: moet wel.
0: Moet. Ja, moet ja. Echt,
2: hè? Jij bent altijd zo aardig.
0: Nee, ben ik luister. Veel te aardig? Oké, oké.
2: Het moet niet, het mag wel. Nee,
0: ja, maar vrije keuze.
3: Kijk, ja. Mooie muziek is er al genoeg.
0: Ja.
3: Maar vrolijke muziek, kom er nog eens op. Kijk, en dat is hoe we dat... dat is wat we vandaag doen. Dus als jij denkt, deze is vrolijk... dan nog een stapje erbij, dan is hij goed.
0: Dan pas is hij goed, ja, op verzoekjes vrijdag.
2: En dan doen we de mooie muziek de rest van de week.
0: Ja, de mooiste muziek sowieso. Laten we maar gewoon gelijk van start gaan. Want dat waren we al eigenlijk met de Cure Friday I'm in Love. Maar ik zie bijvoorbeeld deze. Jan en Linda. Nou, dit is wel echt heel vrolijk, hoor.
2: Lida.
0: Oh, sorry, Jan en Lida uit Zwaag.
3: Ja.
0: En Pino D'Angio.
3: Dat is die blauwe vogel, hè?
0: Makela idea. En hij heeft zo'n hele mooie laag stem, deze Pino.
4: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato. E mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho

0: namelijk Giuseppe Chiarchia. Kwam uit Pompeji, nee, zeg maar, en rookte altijd. En vandaar dat hij zo'n hele zware stem had. Pino D'Angio, ma quale idea.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Ja, het is Verzoekjes vrijdag, dus kom maar door. 088-850-51-52. Jouw verzoekje mag je draaien. Ga ik voor jou draaien, sorry. Je mag het nummer draaien. Ja, ik zie Suus gelijk kijken. Frans, wat zeg je nou weer?
2: En go.
0: Oké, go. Want heel leuk, mooi en een liedje aangevraagd door Kootje. En deze vind ik echt... Nou, Kootje, ik ben je hier onwijs dankbaar voor. Johnny en Rijk.

0: De Bostella, dat is toch echt geweldig.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: En zo is het. Kom maar door. 088 850 51 52. En wat ontzettend leuk is, in Den Helder zit Pieter Staats. Dat is mijn oude buurman. En die zegt, joh, deze wil ik graag horen. L'amour toujours. Pieter Gezellig. Gigi D'Agostino. Leuk. Ik ben benieuwd hoe het met jullie is. En met de kinderen. Die zijn al groot geworden ook.

0: Lekker, Pieter Staats uit Den Helder. Dank je wel voor deze. Gigi D'Agostino.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: En zo is het. Verzoekjes vrijdag 088-850-51-52. Kom maar door met je absolute, heerlijke, vrolijke plaat. Want dat is het allerbelangrijkste op Verzoekjes vrijdag. Hij moet mega vrolijk zijn. En mega vrolijk is ook Sandra. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Francis.
0: Ah, wat gezellig, San.
2: Super gezellig om je zo te zien. En super leuk team ook dat je hier hebt. Ja,
0: ja, ik heb het is goed om even te laten weten.
2: Een vrolijke plaat in de aanbieding.
0: Oké. Ja, ik wilde eigenlijk zeggen dat ik jouw stem natuurlijk herken. Want wij kennen elkaar van Sublime, waar ik jaren DJ ben geweest. Dus ik ben heel blij jouw stem te horen. Even vragen, gaat goed?
2: Ja, gaat heel erg goed, Francis. Dankjewel.
0: Heel fijn om te horen. Maar je hebt dus een heel fijn plaatje aangevraagd voor een speciaal iemand. Wie is dat?
2: Dat is mijn schoonzus Corrie.
0: Oh.
2: Ja, Corrie is jarig vandaag. En samen met mijn broer Frans luisteren ze altijd naar Radio Noord-Holland.
0: Oh,
2: dus ik dacht, ja, het is verzoekjesvrijdag. Het is haar verjaardag. Dus gisteren had ik even mijn zoon gebeld. Ik zeg, Kwiet, zullen we wat aanvragen? Wat zullen we aanvragen? Hij zegt, ja, natuurlijk Tom Jones.
0: Oh.
2: Dus ik dacht, ja, she is a lady. Dus als jullie she is a lady van Tom Jones voor Corrie zouden kunnen doen, dan zouden we dat fantastisch vinden.
0: Komt-ie. Gefeliciteerd, hè?
2: Fantastisch. Dank je.

Fantastisch, toch? Gefeliciteerd, Corrie. Aangevraagd door Sandra. Ja, want het is nog steeds verzoekjesvrijdag, hè? En laat hem maar binnenkomen. 088 850 51 52. Dit is ook zo lekker. Gewoon omdat het zo lekker warm is. Omdat die zon zo fijn schijnt. Want we klagen natuurlijk een beetje soms. Het is te heet, het is te warm. Nee, nee, nee. Ook gewoon genieten. Die zon, die is gratis. En Buena Vista Shows Club, die viert het. Dit is Chan Chan.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Ik ben Paul en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Margreet en ik kom uit Amsterdam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Ruim 9:30 in Grosthuizen is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Beveiligers op Schiphol dreigen met nieuwe stakingen. Ze vinden de nieuwe situatie op het vliegveld onwerkbaar. Schiphol bracht namelijk eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven terug van 5 naar 3. Maar ja, sindsdien zijn er problemen met de roosters, zeggen de beveiligers zelf. Ze kunnen nauwelijks naar het toilet en er zijn te weinig vrouwen bij de poortjes. Zo lopen steekproeven onnodige vertraging op, zeggen de vakbonden. Die vakbonden stellen nu 8 eisen aan Schiphol en de 3 beveiligingsbedrijven natuurlijk. Zoals een hitteprotocol en een minimaal aantal vrouwen per security lane. Ze willen deze week nog met Schiphol om tafel. Automobilisten staan deze week massaal stil voor de Velsertunnel vanwege de werkzaamheden aan de A9, een stukje verderop. Al het vrachtverkeer in de Eimond wordt nu namelijk omgeleid via die Velsertunnel. Maar die is een stuk lager dan de Wijkertunnel. De hoogtemelder gaat nu 2 keer zo vaak af. Deze week was het al 30 keer raak. En dan gaat de hele snelweg daar dus dicht. Rijkswaterstaat had wel een toename verwacht. Maar zoveel? Nee. Dat is echt een verrassing voor ze, zeggen ze tegen het Noord-Hollands Dagblad. Ze kunnen er nu niet zo heel veel meer aan doen, zeggen ze. Over 3 weken zijn de werkzaamheden aan de Wijkertunnel klaar. Op verschillende plaatsen in het land heeft de Rijkswaterstaat de openingstijden van sluizen aangepast om verzilting, het zout worden van de grond, in Noord-Holland tegen te gaan. Door de droogte staat het grondwater zo laag dat zoutzeewater het binnenland in dreigt te stromen. Ja, en dat zoute water, dat doet veel kwaad, vertelt de dijkgraaf.
14: Dat levert niet overlast weer over, maar vooral schade op. Schade aan de natuur, schade aan bijvoorbeeld de bollen in de bollensteek. En dat willen we voorkomen, dus de keuze. Schade voorkomen betekent overlast accepteren voor de recreatievaart.
13: Ja, de sluizen bij Sparendam bijvoorbeeld, die worden vanaf vandaag minder gebruikt en minder geschud. En vanuit Utrecht komt juist meer zoetwater onze kant op. Ook komt er meer water uit het Markermeer om het zoute zeewater in Noord-Holland weg te spoelen. De politie maakt zich zorgen over de veiligheid van onschuldige bewoners in een huis aan de Bos- en Lommerweg in West. De woning die werd vorige week beschoten. En begin deze maand werd er ook een explosief geplaatst. Nou, een bloedlink natuurlijk en doodeng. Maar het gaat waarschijnlijk om een vergissing, denkt de politie. Als uiterste redmiddel heeft de politie nu een tekst op de voordeur geplakt. Let op, staat er. Agi de Somaliër woont hier niet. De politie heeft begin deze maand in de zaak wel 3 mannen aangehouden. Maar goed, daarna waren er dus weer aanslagen. Wie Agi de Somaliër dan wel of niet is, dat vertelt de politie niet. En vakbond FNV, nog meer stakingen, gaat in september actie voeren. Het komt waarschijnlijk een 24-uur staking op het spoor. Dat zegt vakbondvoorzitter Hans Spekman in het televisieprogramma Goedenavond Nederland.
15: Maar het is niet omdat we het leuk vinden, maar omdat het moet. Want het kabinet luistert niet, beweegt niet, voert wel ruzie onderling. Maar mensen zijn daarvan de dupe. En dat zijn mensen in allerlei sectoren. Dus er gaan acties plaatsvinden in verzorgingshuizen, in ziekenhuizen. Dat zijn geen stakingen, want zij willen de patiënten natuurlijk niet de dupe laten zijn. Plaats in de treinen, in de havens en bij de overheid.
13: Ja, en dan gaan ze staken, want ze zijn boos over de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid die het kabinet van plan is. Zo willen ze bijvoorbeeld een uitkering voor langdurig zieken en werklozen inkorten.
12: Ja, dat moet. Oké.
13: Ja,
12: kan je erover zeggen? Nee, ja, ik bedoel.
13: Wat kan je erover zeggen? Niet zoveel, denk ik.
12: Nou ja, in die zin dat de NS, en ik vind het belangrijk dat er natuurlijk meer geld komt. En alleen, ja, we mogen ook geen rugzakken meer op de stoel.
13: Nee, we mogen geen rugzakken op de stoel.
12: Snap je? Dat mag gewoon niet.
13: Nee, ben je helemaal een belaadtafel.
12: Zo is het.
13: Met je rugzak op de stoel. Nee. Een rugzak hoort op je
12: schoot.
13: Gek toch, voor een rugzak?
12: Ja, op je rug.
13: Nee. Kan je niet zitten?
12: Nee, zo is het.
13: Ja. De NS met je rare regels. Maar dit heeft dus niet zoveel te maken met de NS, nee, maar met de sociale zekerheid. Maar we hebben één zekerheid in het leven. Niemand snapt de NS. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
12: Frank, dankjewel. Hey, en ik ga even naar Jan Visser om te vragen hoe het is met het weer vandaag.
16: Het zijn de wolkenvelden, maar hier en daar schijnt ook de zon. En het blijft droog. Vanmiddag is er een kleine kans op een bui. Verder bewolking, af en toe ook zon. En het wordt 22 tot 24 graden. De noordwestenwind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer geleidelijk toenemend naar vrij krachtig. Morgen is het bewolkt weer met af en toe wat motregen. Wordt maximaal zo'n 20 tot 21 graden.

0: Heerlijk, Ingeborg. Dank je wel voor deze, want het is natuurlijk...
1: Verzoekjes Vrijdag.
0: Zo is het, Verzoekjes Vrijdag. Dit was natuurlijk Dexys, Midnight Runners en Come On Eileen. Ja, de berichtenbox die stroomt lekker over, want er komen fijne platen binnen. Hij moet natuurlijk hartstikke vrolijk zijn. Ik heb er eentje voor je klaarstaan. Die is, en dat is heel aardig, van Michel, die jaloers is... op mijn baard? Ja, Michel, vind ik hartstikke gezellig. Ik zit even naar je foto te kijken.
2: Zelf ook best wel
0: een
2: mooie baard.
0: Hij heeft een hele goede baard, ja. Hè? Ik snap er niks van. Maar goed, Michel, lekker kammen, veel olie erin. Dan gaat hij goed glimmen. Goeie baard, hoor. Meer baarden op de radio, zo is het. We gaan naar Zandvoort. De zon schijnt. De Pasadena Dream Band. Heerlijk. Nederlandse band. Want ze zingen over Zandvoort.

0: Niets is beter dan in Zandvoort aan de Zee te zijn. En zo is de Pasadena Dream Band. Dankjewel Michel op deze verzoekjes vrijdag.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ja, we moeten toch even praten, Suus. Gisteren ging er dus technisch iets mis. En daar heb ik echt slecht van geslapen.
2: Ja?
0: Ja, dat was echt niet fijn. Ik bedoel, tuurlijk kan het gebeuren dat als je dus kaasschaaf appt naar 088-850-51-52... de computer je uitkiest en dat je dan belt en drie keer kaasschaaf moet opnemen.
2: Ja, je zegt drie keer kaasschaaf. Drie keer kaasschaaf zeggen.
0: Dat is het. En dan vervolgens ging er technisch iets niet mis, want deze Jan-Pieter...
2: Er ging aan alle kanten iets mis.
0: Jan-Pieter zat in de auto, die klikte op zend en vervolgens ging het gewoon niet goed. Twee keer hoorden wij het maar. Ik heb nog terug zitten luisteren. Het was echt letterlijk piep. Toen
2: maar
0: zei hij,
2: en?
0: Nou?
2: En toen wisten wij even niet wat we hiermee aan moesten. En toen vroegen we het aan Frank.
3: Nou ja. Kijk, er zijn een paar dingen in mijn leven die ik misschien niet zo heel goed... een beroep dat ik niet zo goed zou kunnen uitoefenen.
0: Mm-hmm. Ja.
3: Een daarvan is politieagent. Omdat ik toch altijd denk, maak het ook uit. Rijd een keer 15 kilometer te hard.
0: Dat is het.
3: Zeg, als je maar niet botst, weet je wel zo. Volgende keer niet meer doen. En daar had ik eigenlijk meteen...
2: Ach,
0: spijt van.
3: Nee, meteen met die kaasschaaf ook. Denk ik,
0: gelukkig, ja. Nee, maar goed. We kregen daarna echt best wel veel luisteraars. Die zeiden, maar dat is niet eerlijk.
2: Het is ook niet zo.
0: Is het niet zo?
2: Ik vind het ook niet eerlijk. We hebben afspraak, je moet drie keer zeggen, punt.
0: Oké,
2: en
0: dus,
2: het maakt me niet uit waarom Suus,
0: jij
2: het verkeerd
0: bent echt
2: gaat.
0: Nu de scheidsrechter. We gaan rete streng zijn.
3: Nou, ik ga toch op vakantie.
0: Heb nu kaasschaaf naar 088-850-51-52. Kom op. Op de lijst. En wie weet word jij gebeld. Nu Paul Enka, Diana. Aangevraagd door Gerard. Want het is nog steeds...
1: Verzoekjesvrijdag.
0: En zo is het. Eén plaatje maar, hè. Dus kom snel binnen. 088-850-51-52. Om mee te doen aan de kaasschaaf.

0: Ja, wat er dan gebeurt, is dat je dan denkt... Oeh, Paul Enka is klaar. Maar Paul Enka, die dacht ik, die zing nog wel even door. Dat geeft helemaal niks, want het is natuurlijk tijd voor...
1: Hij is gaaf. Gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ja, wij zaten hier ook nog heel druk na te praten. Dat gebeurt er dan, dat Paul Enka aan het zingen is. Maar we zaten ook heel druk na te praten over het feit... dat die kaasgaaf gisteren dus uitging. En dat met maar twee keer. Dus we zijn nu heel streng. Suus is extra streng. Kort en goed, we gaan bellen. Toch, Suus?
2: Ja, moment. Ik moet nog heel even het systeem pakken.
0: Oh, heb je het systeem? Ja, want dat is, je kwam er dus op een lijstje.
2: Ja, maar er kwam last minder nog heel veel bij.
0: Oh,
2: kijk,
0: okay.
2: Nou komt het. Nou ja, goed.
0: Ja, dat is goed. Die gaat er ook nog bij, die laatste,
2: ja,
0: die zie ik.
2: Precies, dus dan moet
0: en nu gaat die in de computer.
2: Ja, oké, daar gaan we. Okay. Wacht.
0: Wacht even.
2: Ik giet nu het nummer in.
0: Oké, dan gooi ik nu de lijn open. Oh, het is toch echt wel een spannend onderdeel. Hè?
2: Dat, ja, nu vind ik het helemaal spannend.
0: En dat Paul Enka ook even stil was. Dat zijn ook van die dingen.
2: Oké, komt-ie.

0: Aardschaaf, kaarschaaf, kaarschaaf.
1: Jawel! Oh, oh, wat ben ik blij! Jemig, dit ging eind...
2: Ik ben ook blij dat het bijna weekend is, want ik kan dit fysiek eigenlijk
1: niet
2: aan.
1: Nee, het is zo zwaar. Maar oh, het gaat over ons, maar wie hebben we aan de lijn?
0: Lida uit Boven-Karspel.
1: Lida uit Boven-Karspel?
0: Ja.
1: Oh, Lida, ik ben zo blij voor je. Je hebt het echt eerlijk en terecht verdiend op dit, deze prachtige verzoekjesvrijdag. Heb jij verdiend de kaasschaaf? Hé, nou, gelukkig. Alles is weer goed.
0: Hartstikke leuk.
1: Heel fijn, Lida. Lida, het allermooiste is niet alleen dat jij nu die kaasschaaf hebt. Waar komt die te liggen trouwens? De ontbijttafel kaasschaaf?
0: In de Aanrechtlaan.
1: In de Aanrechtlaan. Oké. Okay. En heb jij een voorkeur voor een bepaald soort kaas waarmee je wil schaven?
0: Jong belegen.
1: Oh, heel lekker. Witte boterham, ja. Lekker veel boter. Jong belegen, lekker schaven, lekker. Lida, luister eens even. Omdat je niet alleen gewonnen hebt met de kaasschaaf en dat allemaal... mag je ook een liedje uitkiezen voor Verzoekjes Vrijdag. Wat wil je horen? Ik ga mijn best doen om het te vinden.
0: Even denken. Zomer in mijn bol van André Hazes.
1: Ik ga nu Hazes introduceren. Hazes.
2: Moet je even geen tinkfoutjes maken?
1: Ja, sorry, ik heb mijn bril niet op. Ik heb de zomer in mijn bol.
2: Ja,
1: ik
2: ben even aan het zoeken. Moet je wel goed zoeken, want je moet even op zomer in...
1: Ja, sorry, niet zo tegen mij doen.
2: Ja, er staan natuurlijk 800 nummers van Hazes in dit systeem. Dus daar vind je het nog niet.
1: Zomer. Ik ben aan het zoeken.
0: Ja.
1: Wacht even hoor. Zomer in mijn bol, zomer in mijn bol. Jemig, waarom duurt het zo lang? Even kijken hoor.
2: Omdat hij heet André Hazes Zomer.
1: André Hazes. Ik ben aan het zoeken, Lida. Komt eraan. En dan zomer. En als het goed is. Ja, dat systeem werkt toch anders dan je eigenlijk hoopt. Even kijken hoor. Dan zet ik hem even zo. Zo. Ik ben aan het zoeken. Hij komt. We zijn er heel druk mee bezig. Ja. Ik ga hem voor je zoeken en ik ga hem voor je vinden. Ook al gaat het me dat een rip uit mijn lijf kosten. En de rest van mijn dag aan stress. Dat is toch niet te geloven? Even kijken hoor. Er wordt aan beide... Lida, we zijn nog heel druk met je bezig. Oh, een beetje gaat bijna weg. Wat is dat toch ingewikkeld? Sorry? Het gaat me lukken. En anders draai ik voor jou iets anders.
2: Nee.
1: Nee, we blijven net slaan.
2: Staat in de... Ik kan ook niet winnen.
1: Ja, dat is bizar. We hebben gewoon André Hazes Zomer. Maar Lida, dat vind ik heel mooi. Die staat gewoon in het systeem. Waar is hij? Was hij dan? Ik heb de zomer. Ik heb de zomer in. Oh, verder. Ik ben een gokker.
2: Hoe kan het nou?
1: Ja, maar dat is hoek. Dat is een hoekje. Ja, dat is...
2: Ik heb hem. Oh.
1: Ja, we zijn nog steeds met je bezig, Lida. Je maakt het ons wel heel moeilijk, maar het gaat echt lukken. Het gaat lukken.
2: Hoe kan het nou?
1: Ja, ik heb hem. Lida, ben je er nog?
0: Ja, ik ben er nog.
1: Oké, nou, dat is hartstikke goed. Lida, ik ben heel blij voor je, want je krijgt niet alleen die kaasschaaf dus opgestuurd, maar ook deze.
0: Ja, dankjewel.
1: Oh, wat heerlijk, Lida. Fijn weekend.
0: Ja, doei. Goed, doei.

0: heerlijk. Verzoekjes vrijdag. Lida, dankjewel voor deze. André Hazes, zomer. Zo dadelijk Dennis Hoebe met Goedemorgen. Lekker blijven luisteren naar NH en genieten.
1: Zaterdagmiddag van 2 tot 5.
2: De Duizend van Driessen.
3: De Duizend.
2: De Duizend van Driessen.
1: Nummer 48.
4: We're all going on a summer.
3: Nummer 233.
2: Duizend van Driessen @nhradio.nl.
5: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.

0: De 1000 van Driessen.
1: Zaterdag van 2 tot 5 bij NH.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
5: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
6: Dit is een uittip.
7: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Bij Veldenhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Veldenhof, het comfort dat u verdient.
9: Ik ben Sarah en ik kom uit Hilversum.
10: Wij zijn Iet en Ger en wonen in Koog aan de Zaan, aan de Zaan.
11: Ik ben Lonneke en ik kom uit Amsterdam.
12: Hallo, ik heet Loes, ik kom uit Hilversum.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Nou, klokhekken kan die wel, die Francis. Het is precies 10:00. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Beveiligers op Schiphol dreigen met nieuwe stakingen. Ze vinden de nieuwe situatie op het vliegveld al maanden onwerkbaar. Schiphol bracht eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven terug van 5 naar 3. Maar sindsdien zijn er problemen met de roosters. Moet anders, zeggen ze. Door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel staan automobilisten nu om de haverklap stil voor de Velsertunnel. Want daar rijden nu veel te veel te hoge vrachtauto's. En moet de tunnel 2 keer zo vaak dicht als dat te verwachten was. En op verschillende plaatsen in het land heeft Rijkswaterstaat de openingstijden van sluizen aangepast. Het heeft allemaal te maken met de verzilting van de grond in Noord-Holland. Dat gaan ze tegen met zoet water. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
16: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn 2 mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De 2 inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken. En in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm, met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: ANWB Verkeersinformatie, dan op dit moment wordt er één vertraging gemeld op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen het knooppunt Rotterpolderplein en de Wijkertunnel. Daar zijn ze bezig met wegwerkzaamheden. Vertraging daar bijna 5 minuten.
0: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
20: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
19: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
20: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
22: Mam, waar is mijn zwemband?
23: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
24: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
21: Geeft ruimte. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
24: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
25: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
26: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All hoorde je. En zo is het bijna 9:15. Goedemorgen, je bent welkom bij Goedemorgen. En ik ga het zo meteen hebben over streamingdiensten bij de koffieautomaat. Onder het genot van een bakkie, zou ik willen zeggen. En ja, die streamingdiensten, we hebben ze eigenlijk allemaal wel. Hè, de meeste van ons in ieder geval. Een Netflixje of een Videoland of een Amazon Prime. Misschien wel een Disney Plus. Het wordt allemaal steeds duurder. En dat realiseren die streamingdiensten zich ook. Zij denken de oplossing te hebben gevonden door dan maar reclame te laten zien tijdens het kijken van je serie. En de vraag is dat wenselijk of niet? Ben jij bereid om de reclame te accepteren als je daarvoor iets minder kan betalen voor je streamingdienst? Daar wil ik het over hebben, dus denk daar vast over na. Als je daar een mening over hebt, meld je via 088-850-51-52. En voor de rest gaan we weer battelen vanmiddag. Twee liedjes tegenover elkaar. En aan jou de vraag, welke van de twee is de beste? En veel goede muziek, zoals muziek van de Small Faces. Lazy Sunday hoor je nu.
1: Goedemorgen.

luisteren, want we hebben allemaal wel streamingdiensten. Een abonnementje of twee is helemaal niet zo gek meer tegenwoordig. En als je daar je internetabonnement bij optelt, dan kom je toch best aan een bedrag per maand wat je moet aftikken om series of films te kunnen kijken. En ja, de streamingdiensten die worden steeds duurder. Ze maken ook steeds vaker eigen producties, waardoor zij zeggen dat het nodig is dat die prijs omhoog moet. En de oplossing zien zij in reclames. Dus dan zit je lekker naar je serie te kijken en dan wordt dat ineens onderbroken door een reclame. Is dat wenselijk of zeg je van dat moet echt niet kunnen? Daar wil ik het met je over hebben. De stelling luidt eigenlijk: ik vind het prima dat de streamingdiensten reclames uitzenden als daardoor de prijs naar beneden gaat of in ieder geval gelijk blijft. Wat vind jij daarvan? Ben je het daarmee eens of oneens? Laat het weten via 088-850-5152. 088-850-5152. Is het oké om af en toe je serie te laten onderbreken of je film door een reclame als daarmee de streamingdienst betaalbaar blijft? Laat het weten, praat erover mee. En wie weet kunnen we het er zometeen even over hebben onder het genot van een kopje koffie. Ja, daar hebben deze mannen een abonnement op, VOF de Kunst. Maar dit is een andere hit.

0: prachtig dit. Bill Withers bij NH, Lean On Me. Als het even tegen zit, dan kun je altijd op mijn schouder leunen. Dat is een beetje de strekking van dit liedje. Veo heeft de kunst, hoorde je ook nog. En Suzanne, het is tijd voor het laatste nieuws met Frank Boer. Komt er zometeen voor je aan. En we gaan het verder hebben over de streamingdiensten. Of het wenselijk is dat de reclame voorbij komt op zo'n streamingdienst om de prijs daarmee betaalbaar te houden. Daarover kun je meepraten 088 850 51 52.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
7: Ik ben Christina, oud Volendam.
8: Ik ben Chetin Sen, uit Zaandam.
9: Ik ben Anne, uit IJmuiden.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 10:30 geweest. In Hilversum is het momenteel 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Treinreizigers rond Haarlem moeten vanochtend rekening houden met veel vertraging. Na een incident ligt het treinverkeer daar plat. Ik praat erover verder met verslaggever Rob Wetenweer. Rob, goedemorgen. Jij bent daar bij Haarlem, het station.
12: Ja, goedemorgen Frank. Ik sta op het stationsplein, waar de hoofdingang van het station nu met rode linten is afgezet. Deuren zijn dichtgedaan. Er rijden in ieder geval tot 10:45 geen treinen. Het busstation, vooral de bussen die richting Amsterdam staan, daar staan lange rijen mensen te wachten om toch nog op de plek van bestemming te komen. Een klein uur geleden is er een ernstig incident geweest op spoor 3A op het station Haarlem. Daarbij is een persoon zeer zwaar gewond geraakt. Hij of zij is inmiddels naar het ziekenhuis gebracht. Het schijnt nogal heftig te zijn geweest. Er staan hier meerdere auto's van ProRail, van incidentenbestrijding. Ik werd ingehaald op weg naar het station door meerdere brandweerwagens. Ambulances waren ter plaatse. Al die hulpdiensten die beginnen nu langzaam maar zeker weer te vertrekken vanaf het station. Maar in ieder geval rijden er tot 10:45 dus hier geen treinen na een ernstig incident op het station.
11: En dan is de hele hoofdingang is dicht. Je kunt ook het station niet meer in dan dus?
12: Nee, er komen nog wel wat mensen uit de zijingang naar buiten. Maar bij de hoofdingang van het station, daar staan meerdere mensen van de spoorwegen en ProRail. Die hebben de deuren achter zich dichtgetrokken. En ik zag voor de incheckpoortjes van die rood-witte politielinten ook hangen.
11: Ja, gaat waarschijnlijk dus nog wel even duren. In ieder geval tot 10:45 geen treinen. Is dat een prognose die gehaald kan worden? Ja, daar kan jij niks over zeggen, denk ik.
12: Nee, dat weet ik op dit moment niet. Ik ben er ook nog maar net, Frank. Dus ik ga nu even op zoek naar een woordvoerder van de politie en van NS en ProRail om te kijken hoe lang dit inderdaad gaat duren.
11: Verslaggever Rob Wetenweerde was dat vanaf het stationsplein in Haarlem, waar het treinverkeer dus is stilgelegd na een ernstig incident van morgen vroeg. Waarschijnlijk in ieder geval tot 10:45 geen treinen van en naar Haarlem. Ander nieuws is er ook vandaag, want beveiligers op Schiphol dreigen met nieuwe stakingen. Ze vinden de nieuwe situatie op het vliegveld onwerkbaar. Schiphol bracht eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven terug van 5 naar 3. Maar sindsdien zijn er problemen, onder andere met de roosters. Beveiligers kunnen nauwelijks naar het toilet en er zijn te weinig vrouwen bij de poortjes. Zo lopen steekproeven onnodige vertraging op, zeggen de beveiligers en de vakbonden. Nou, die stellen nu 8 eisen, die vakbonden, aan Schiphol en de 3 beveiligingsbedrijven. Zo moet er een hitteprotocol komen en dus meer vrouwen bij de security lanes. Ze willen deze week nog met Schiphol om tafel. Anders dreigen er dus nieuwe stakingen. Automobilisten staan deze week massaal stil voor de Velsertunnel. Dat is opvallend, want er wordt namelijk gewerkt aan de A9, een stukje verderop. Maar al het vrachtverkeer in de Eimond wordt nu omgeleid via die Velsertunnel. En die is een stuk lager dan de Wijkertunnel in de A9. De hoogtemelder bij de Velsertunnel gaat nu 2 keer zo vaak af als vorige week. Deze week was het 30 keer raak. Rijkswaterstaat had wel een beetje een toename verwacht, maar niet zo'n grote, zeggen ze tegen het Noord-Hollandse Dagblad. En op verschillende plaatsen in het land heeft de Rijkswaterstaat de openingstijden van de sluizen aangepast om verzilting, het zout worden van de grond, in Noord-Holland tegen te gaan. Door de droogte staat namelijk het grondwater zo laag dat zout zeewater het binnenland in dreigt te stomen. En dat zoute water, dat doet veel kwaad, vertelt de dijkgraaf.
9: Dat levert niet overlast voor je ogen, maar vooral schade op. Schade aan de natuur, schade aan bijvoorbeeld de bollen in de Bollenstreek. En dat willen we voorkomen, dus de keuze. Schade voorkomen betekent overlast accepteren voor de recreatievaart.
11: De sluizen bij Sparendam worden vanaf vandaag dus minder gebruikt. En vanuit Utrecht spoelen ze juist meer zoetwater onze kant op. Ook vanuit Markmeer komt er meer zoetwater naar binnen. En zo moet al het zoute water dus weggespoeld worden. Nou, het is watermanagement, hè? De koning studeerde dat, geloof ik.
0: Ja, die weet er alles van. Misschien kunnen ze hem bellen voor advies.
11: Nou, inderdaad. Of misschien heeft hij dit advies gegeven. Hij heeft het in ieder geval een tijdje niet hoeven doen. Want de laatste keer dat dit gebeurde was 4 jaar geleden. Lekker baantje. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Frank. En meer nieuws van jou en eventueel over de situatie in Haarlem. In ieder geval vlak voor 11. En mocht er eerder een aanleiding zijn om daarop terug te komen, dan doen we dat zeker.
11: Absoluut.
0: Gaan we naar Jan Visser voor het weer. Jan, goedemorgen.
13: Dennis, goedemorgen.
0: Ik was een beetje verbaasd. Niet dat ik niet goed naar je geluisterd heb gisteren, want dat heb ik natuurlijk wel. Maar ik was toch een beetje verbaasd over het feit dat het ineens bewolkt was buiten.
13: Ja, de bewolking is wat toegenomen. En dat is niet overal, hoor. In het noorden van de provincie komt de zon er nog wel redelijk door. Maar ja, we hebben te maken met bewolking van de Noordzee, die rond een lage drukgebied in de bovenlucht, dat ligt bij de Wadden en dat trekt nu naar het noorden, komt die bewolking is vanaf het westelijk deel van de Noordzee tot onze provincie doorgedrongen. En ja, dat blijft eigenlijk zo. Niet dat het nou de hele dag zwaar bewolkt is, maar van tijd tot tijd kan het bewolkt zijn vandaag. Af en toe ook zon. Misschien dat er in de middag een buitje ontstaat. Maar veel zal dat niet zijn. En ja, dat heeft ook gevolgen voor de temperatuur. Het is nu op de meeste plaatsen toch wel 20, 21 graden. Aangename temperatuur. Maar we zijn de warmte van de laatste dagen toch wel echt kwijt nu, hoor.
0: Ja.
13: Voor 22 tot 24 graden maximaal vanmiddag. En de wind is matig uit het noordwesten aan de kust in de loop van de dag. En ook op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Nou, het weekeinde. Op zaterdag is er veel bewolking. En dan hebben we te maken ook met een zwak front. Er kan hier en daar een beetje regen vallen. Temperatuur 20 tot 21 graden. En de noordwestenwind matig en aan de kust vrij krachtig. Zondag droog weer, af en toe zon. En 20 tot 22 graden is een beetje hetzelfde niveau dus. Misschien wat lager zelfs nog hier en daar. Dus ja, het is even een verkoeling in het weekend. En eigenlijk volgende week duurt dat voort. Waarbij de regenkansen klein blijven, behalve op woensdag. Dan is er een wat grotere kans op regen.
0: Nou, dankjewel voor nu, Jan. En jij meldt je natuurlijk over een uurtje weer. Dan nog even de ANWB verkeersinformatie. Op dit moment 2 vertragingen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen het knooppunt Rottepolderplein en de Wijkertunnel door werkzaamheden. We hebben het er net over gehad. Bijna een half uur vertraging daar. En de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Heemskerk en de Wijkertunnel ook nog een keer 2 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: Ja, The Son of a Preacher Man hoorde je van Dusty Springfield. Een dame die ontzettend veel meegemaakt heeft in haar leven. En uiteindelijk ook wel heel erg veel succes heeft gehad. Dit was een van haar grote hits. The Son of a Preacher Man hoorde je hier zo bij NH. Programma Goedemorgen, daar luister je naar tot 12 uur. Ik draaide ook nog Mark Knopfler, natuurlijk de bekende stem van Dire Straits. Je hoorde What It Is. Inmiddels 10:45 geweest. We hebben het over de streamingdiensten. Dat ze steeds duurder worden. En dat de streamingdiensten daar wel een oplossing voor hebben gevonden. Namelijk, je wordt af en toe getrakteerd op een stukje reclame. Terwijl je naar je serie of naar je film zit te kijken. En de vraag is dat wenselijk? Of is dat juist heel erg irritant? Het voordeel ervan is, zeggen de streamingdiensten, we kunnen de prijzen een beetje betaalbaar houden. En laten we eerlijk zijn, als je 2 of 3 streamingdiensten hebt en een internetabonnement, dan ben je toch best een bedragje per maand kwijt. Of zeg je van, we betalen er al voor. Waarom zouden we dan ook nog reclame moeten krijgen? Nou ja, dat is waar het over gaat. Tijdens het drankje bij Dennis, bij de koffieautomaat, of het theetje met Roebeetje, je mag het zelf invullen hoe je het wil. Er komt veel binnen via 088-850-51-52. Karin die zegt bijvoorbeeld, eens een paar reclames vind ik prima als het abonnement daardoor goedkoper wordt. En Peter die zegt, ik ben het er helemaal mee oneens. Ik vind het niet kunnen, want ik betaal al en ik wil dus geen reclame zien. Monique die zegt, als het een paar euro per maand scheelt, dan neem ik het graag voor lief. En Henk de Wit die zegt, de streamingdienst was juist ooit reclamevrij en dat was juist het voordeel. Daarom heb ik ooit een abonnement genomen. Dan hebben we nog Bianca die zegt, zolang het niet om de 5 minuten reclame is, dan is het om wel te doen. En Theo die zegt, ik betaal liever iets meer voor rust. Ja, dat is natuurlijk ook wel een mogelijkheid, dat de prijzen nog meer omhoog gaan en dat je daardoor de reclame weet weg te houden. Frank die zegt, reclame haalt me uit een film, dus ik vind het ontzettend irritant. En Linda die zegt, als je meerdere streamingdiensten hebt, dan is het bijna niet meer te betalen. Dus misschien is het inderdaad een goed idee om het dan te onderbreken met reclames. Johan die zegt, het voelt gewoon toch weer een beetje als gewone televisie als je streamingdienst wordt onderbroken door een reclame. Nou ja, ik denk dat de meeste mensen niet per se zitten te wachten op een reclame, maar als het inderdaad qua prijs wat euro's oplevert per maand, dan zijn er toch ook best wel wat mensen die het wel voor lief nemen. We gaan afwachten hoe het zich gaat ontwikkelen, maar ik heb het vermoeden dat steeds meer diensten een keuze aan gaan bieden. Wel reclame, prijs iets lager. Geen reclame, prijs iets hoger. Frank, nog eventjes tot slot. Ja, ik weet dat jij midden in dat Haarlem-verhaal zit, want er is natuurlijk veel gaande daar op station Haarlem en je bent er ook helemaal bovenop om ons op de hoogte te houden. Maar toch even, om je er even uit te halen.
1: Ja, doe maar.
0: Ben jij bereid om iets meer te betalen om geen reclame te krijgen tijdens je streamingdienst, of zeg je, joh, laat die reclame lekker komen?
1: Nee, ik vind het dus heel irritant. Ja.
0: Jij vindt het ook irritant?
1: Ja, ik betaal er al voor, dan wil ik niet nog een keer die reclame hebben. Dus ik wil of een gratis streamingdienst met reclame, of dat, nou ja, de premium ervaring zonder.
0: Ja.
1: Weet je wel? Dus ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Bij deze denk ik dat je door deze stem en door deze mening in de meerderheid bent.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Dus dankjewel. En iedereen die gereageerd heeft via 088, hartelijk dank voor het reageren. Maandag hebben we weer een nieuw gesprek bij de koffieautomaat. En dan een heel ander onderwerp.

0: Jason Mraz. En is het nou een dreigement of een belofte? In ieder geval, hij belooft dat hij altijd van jou zou zijn. I'm yours. Zometeen nog een uur van Goedemorgen. Blijft erbij.
1: Zaterdag.
2: Helemaal
1: NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
2: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
1: Met jou leven. Nick Velderman.
2: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
1: Helemaal NH. Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
2: Helemaal NH. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
1: Helemaal NH. Helemaal NH.
2: NH.
1: Zaterdag.
4: Van 5 tot 7.
1: Op de radio bij NH.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
7: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
8: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
9: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
11: Ik ben Sam en ik kom uit de Saarstreek.
12: Ik ben Chantal en kom uit de binnenstad van Horen.
13: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
14: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 11 uur, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, beveiligers op Schiphol dreigen met nieuwe stakingen. Ze vinden de nieuwe situatie op het vliegveld onwerkbaar. Schiphol bracht eerder dit jaar namelijk het aantal beveiligingsbedrijven terug van 5 naar 3. Maar sindsdien zijn er problemen met de roosters. Dat moet echt heel snel anders, vinden ook de vakbonden. Na een ernstig incident rijden er voorlopig geen treinen van en naar Haarlem. ProRail verwacht dat dat minimaal tot 1 uur vanmiddag duurt. En een oplettende buurvrouw heeft vannacht een woningbrand voorkomen in Hoofddorp. Ze hoorde het brandalarm bij de buren, maar die waren op vakantie. Ze twijfelden geen moment en belden de brandweer. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn 2 mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, in grote delen van het land is het nog zonnig, later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De ANWB Verkeersinformatie, dan op dit moment 3 vertragingen gemeld. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein en de Wijkertunnel door wegwerkzaamheden 9 minuten. A9 Alkmaar Amstelveen tussen Heemskerk en de Wijkertunnel ook nog een keer 3. En de laatste, de A22 Beverwijk Velsen tussen Beverwijk en de Velsertunnel door een te hoog voertuig. Daar een vertraging van 16 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
3: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
14: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
15: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
17: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
15: Nog niet helemaal dus.
17: Tja, die administratie. Toevallig tips?
15: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
17: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
15: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
22: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
23: Hoppa!
22: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: 3-sterren-slot.
22: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
24: Goedemorgen.
25: Met Dennis Hoebee.

0: Lekker stukje country van Stella Lefty, Boston hoorde je. Vader is oprichter van het bekende Groupon. En ja, dat gaf haar misschien ook wel een klein beetje een kruiwagentje om het te gaan maken in de muziekwereld. Leuk liedje dit, Boston hoorde je. En daarvoor draaide ik ook nog Mr. Blue Sky Electric Light Orchestra. Inmiddels 10:15. En als je de hele week al geluisterd hebt naar het programma wat normaal gesproken door Bart Slim gepresenteerd wordt, dan weet je dat we even geen wat moeten op de toeter doen de komende weken. Maar in plaats daarvan een battletje, een muzikale battle. Twee liedjes van één en dezelfde artiest tegenover elkaar. En aan jou de vraag, welke van de twee is eigenlijk de beste? Vandaag een Australische groep die ja, toch wel een beetje de Australische Eagles worden genoemd. Ik heb het over de Little River Band. Twee nummers van de Little River Band tegenover elkaar. En aan jou dus de vraag, ja, welke van de twee ga ik zometeen helemaal draaien? Dat wordt degene die de meeste stemmen krijgt. En stemmen, dat doe je heel simpel door even een appje te sturen naar 088-850-51-52... met daarin de voorkeur van jou, dus welke je het leukste vindt. Het gaat tussen deze twee nummers. We beginnen met deze, Help It's On Its Way van de Little River Band. En die klinkt zo. Leuk liedje natuurlijk. Hij staat tegenover dit prachtige nummer. I'll be home on a Monday. The Little River Band dus. Dit is keuze 2. I'll be home on a Monday. Somewhere around noon. Welke moet het gaan worden? Welke ga ik helemaal draaien? Laat het weten. Nogmaals 088-850-51-52.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

Kenzie draaide ik ook in San Francisco. We zitten midden in de Little River Battle. Little River Band Battle. Twee liedjes van de Australische band tegenover elkaar. I'll Be Home on a Monday en Help It's on Its Way. Op dit moment gaat Home on a Monday aan kop, maar je kunt je stem nog even uitbrengen, dus laat het even weten. Via 088 850 51 52. Welke van de twee

0: Grand Funk Railroad, You're Some Kind of Wonderful. En Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor hoorde je. Midden in de Little River Band Battle. Twee liedjes van de band tegenover elkaar. Help It's on its Way en Home on a Monday. En op dit moment gaat Home on a Monday nog steeds aan kop. Je hebt ongeveer nog een minuutje of 10 de tijd om je stem uit te brengen. Welke van de twee vind jij het beste? Je mag ze nog even snel horen. Even heel snel dan, deze. Dit is Help It's on its Way. En die klinkt zo. En dit is Home on a Monday. En dat is natuurlijk ook een waanzinnig mooi liedje. En die klinkt zo.
1: I'll be home on a Monday, somewhere around noon.
0: Nou, laat maar weten welke moeten gaan winnen wat jou betreft. Meeste stemmen gelden 088 850 51 52.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Ik ben Rieke uit het mooie Amsterdam.
12: Ik ben Corrie en ik kom uit Haarlem, Schalkwijk.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 11:30. In Grosthuizen is het momenteel 23 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Treinreizigers rond Haarlem moeten vanochtend rekening houden met veel vertraging. Na een incident ligt het treinverkeer daar stil. Ziet verslaggever Rob Wetenweerde, die voor het station staat op het stationsplein in Haarlem dus.
15: Waar de hoofdingang van het station nu met rode linten is afgezet. Deuren zijn dichtgedaan. Het busstation, vooral de bussen die richting Amsterdam staan, daar staan lange, lange rijen mensen te wachten om toch nog op de plek van bestemming te komen.
14: Ja, want er rijden dus helemaal geen treinen. Dat duurt volgens ProRail in ieder geval tot 1:00 vanmiddag. Tot die tijd moet alles dus met de bus. Vanochtend was daar een ernstig incident op het perron. Er werd iemand aangereden. Veel mensen zagen dat gebeuren. Beveiligers op Schiphol dreigen met nieuwe stakingen. Ze vinden de nieuwe situatie op het vliegveld onwerkbaar. Schiphol bracht eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven terug van 5 naar 3. Maar ja, sindsdien zijn er dus problemen met de roosters. Beveiligers kunnen nauwelijks naar het toilet, zegt de vakbond. En ook zijn er te weinig vrouwen bij de poortjes. Dat is vervelend, want zo lopen steekproeven, het fouilleren en zo, onnodig vertraging op, zeggen de vakbonden. Vakbonden stellen nu 8 eisen aan Schiphol en de 3 beveiligingsbedrijven. Ze willen bijvoorbeeld een hitteprotocol en een minimaal aantal vrouwen per poortje. Ze willen deze week nog om tafel bij Schiphol. Automobilisten staan deze week massaal stil voor de Velsertunnel. En dat is opvallend, want er wordt gewerkt aan de Wijkertunnel, aan de A9, een stukje verderop. Maar nu moet al het vrachtverkeer in de Eimond, dus via die Velsertunnel. En die is een stuk lager dan zijn grotere broertje in de A9. De hoogtemelder gaat nu 2 keer zo vaak af als in een normale week. Deze week was het al 30 keer raak. Dat betekent dus dat de Velsertunnel 30 keer dicht is geweest. Rijkswaterstaat had wel een toename verwacht. Maar zo erg, nee, dat hadden ze ook niet voorzien, zeggen ze tegen het Noord-Hollandse Dagblad. Ja, en vakbond FNV gaat in september meerdere keren actie voeren. Er komt waarschijnlijk een 24-uur staking op het spoor, zegt voorzitter Hans Spekman.
16: Maar het is niet omdat we het leuk vinden, maar omdat het moet. Want het kabinet luistert niet, beweegt niet, voert wel ruzie onderling. Maar mensen zijn daarvan de dupe. En dat zijn mensen in allerlei sectoren. Dus er gaan acties plaatsvinden in verzorgingshuizen, in ziekenhuizen. Dat zijn geen stakingen, want zij willen de patiënten natuurlijk niet de dupe laten zijn. Plaats in de treinen, in de havens en bij de overheid.
14: Ja, vooral ook op het spoor dus, dat ga je merken. Vorige maand werd er ook al gestaakt in het openbaar vervoer. Toen was het 4 uur en nu gaan ze dus waarschijnlijk 24 uur het werk neerleggen. Nou, waarom willen ze dat nou allemaal? Dat zijn de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Daardoor zegt de vakbond, dat moet klaar zijn. We gaan actie voeren. En dat recht heb je in Nederland, hè? Twee lekker staken.
0: Ja, leuk. Voor de reizigers ook.
14: Ja, heel irritant natuurlijk. Maar ja, het is wel een manier om aandacht te vragen.
0: Ik had het er vanmorgen met iemand over die zei tegen mij, misschien moeten wij als reizigers gewoon een keer 24 uur gaan staan.
14: Oh ja.
0: Gewoon dat die treinen leeg rijden. Dat ze dan denken, wat is hier aan de hand?
14: Dat is een goed idee.
0: Dat is toch een goed idee?
14: Ja, ik vind het een goud plan. Waarom hebben we dit nooit eerder bedacht?
0: Nou, ik vond het ook een briljant idee. Misschien moeten we het gaan uitvoeren.
14: Precies. Ik ga ook staken. Ik zeg helemaal niks meer.
0: Precies. Bij deze. Nee, ga nog even door.
14: Kunnen we niet. Meer nieuws in de app. Ah, ik hield het toch niet vol. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Frank. En meer nieuws straks vanaf 12 uur. Jij een goede vakantie gewenst. Ja, want volgens mij ga jij lekker 2 weken eventjes doen waar je zin in hebt. Of zijn het er 3?
14: Ik ga zelfs 3 weken staken.
0: 3 weken staken, man.
14: Heerlijk.
0: Nou, wat heerlijk zeg. Geniet ervan, Frank. En tot snel weer. Of je mooi weer meekrijgt, dat horen we nu van Jan Visser.
17: Vandaag is het vaak bewolkt, maar zo af en toe schijnt ook de zon. En het blijft waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. De temperatuur loopt op naar waarden omstreeks 22 tot 24 graden... en de wind is matig aan de kusten op het IJsselmeer... af en toe vrij krachtig uit het noordwesten. Zaterdag is het tamelijk bewolkt met soms wat lichte regen of motregen. Het wordt niet warmer dan 20 tot 21 graden... en er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten.
0: Ja, dan nog de ANWB Verkeersinformatie. 7 vertragingen, totale lengte 12 kilometer. Je hoort de 3 opvallendste. De A7 Horen richting Heerenveen tussen Wieringenwerf en Breesanddijk. Daar doe je er 5 minuten langer over. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen het knooppunt Rotterpolderplein en de Wijkertunnel. Daar hebben we het net over gehad. 3 minuten vertraging. En de laatste, de A22 Beverwijk-Velsen tussen Beverwijk en de Velsertunnel. 6 minuten vertraging. Heel veel sterkte als je vaststaat.

Hoorde je bij NH en Venus. En ik draaide Rod Stewart ook nog. En Young Turks, hij heeft wat gezondheidsproblemen. Moet af en toe aan de beademing. Maar is dan ook flink over de 80. Maar weet nog wel stadion na stadion te vullen met zijn shows. En dat doet hij goed. Hopelijk kan hij dat nog heel lang blijven doen. Young Turks hoorde je hier zo bij NH. Bijna tijd voor de uitslag van de Little River Band Battle. Twee liedjes van de Little River Band tegenover elkaar. Help It's On Its Way en Home On A Monday. Nog steeds gaat Home On A Monday aan kop. Je kunt nog één liedje je stem uitbrengen. Dat doe je via 088 850 51 52. De meeste stemmen gelden. Hoor je zometeen na Damiano David welke het gaat worden.

Nou, hoe vaak ik dit liedje ook hoor, hij blijft leuk. Damiano David, Tyla en Nile Rodgers, Talk To Me. En dan is het nu tijd voor de uitslag van de Little River Band Battle. Help It's On Its Way en Home On A Monday mochten het elkaar tegen elkaar uitvechten. Vandaag mochten het tegen elkaar opnemen en met elkaar uitvechten. En er zijn heel veel appjes binnengekomen via 088-850-5152. De meeste die kwamen binnen voor deze. En dat is dan ook de winnaar van deze Little River Band Battle. Home On A Monday. Iedereen die gestemd heeft, dankjewel. Radio hard aan voor dit prachtige liedje uit Australië.

0: prachtig. The Little River Band en I'll Be Home on a Monday bij NH.
1: Goed geslapen?
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: John, wat ga je doen?
3: Oh, wat leuk.
4: John, wat ga je doen?
3: Dit is heel bijzonder.
4: John, wat ga je doen?
3: Ga ik nog even zitten.
4: John, wat ga je doen?
0: Ja, June die is er. Die staat ook in het hokje hiernaast te praten met Frank. Waarschijnlijk om een goede vakantie te wensen. Maar uiteindelijk zie ik er hier nog niet de studio binnenkomen. En nou, daar komt ze aan, daar zul je er hebben. Met de koptelefoon, nee, nog niet in de hand, maar wel met Pim Pampet. Dus daar kunnen we in ieder geval van uitgaan. Dat gaat zo meteen gespeeld worden. Ja, June, fijn dat je er bent.
3: Ik was in gesprek met Frank Boer.
0: Dat heb ik net verteld.
3: Moet ik afscheid van nemen, ja. Want die jongen die is 3 weken op vakantie.
0: We gaan hem, missen.
3: Moeilijk.
0: Ja, we gaan hem missen met z'n allen. Maar we hebben hem wel bij deze een fijne vakantie gemeld en
3: Zeker.
0: Gewenst. Wat ga jij doen zo meteen na 12?
3: Nou, het is heel leuk. Ik heb Monique Smit in de uitzending. Ze heeft
0: Gezellig.
3: Een nieuwe single, daar is één. En voor de rest hebben we weer een heel mooi optreden in het Concertgebouw. En wil ik even een kwestie straks in de groep gooien.
0: Ja,
3: jij zoekt iets, Maarten, zijn er niet.
0: Oh.
3: Ik heb last van afzakkende sokken.
0: Afzakken? Ja. De eerste elastiek eruit.
3: Ze kruipen onder mijn voeten.
0: Oh, jeetje.
3: Ik gek van.
0: Ik heb er wel een oplossing voor, hoor.
3: Ja? Geen sokken dragen.
0: Nieuwe sokken.
3: Ja.
0: Gewoon nieuwe sokken. Okay.
3: Maar ik wil straks even vragen aan luisteraars. Heb je dat ook, dat je enkelsokjes altijd afzakken?
0: Ja. Oh ja. Ja, dat is inderdaad wel een dingetje. Ja. Ja, die gaan altijd onder je hak.
3: Gek van.
0: Ja, dat is inderdaad een probleem. Nou, misschien is daar een leuke huis.
3: Er zijn erge dingen in het leven, maar dit stoort me.
0: Nou ja, het is vrijdag. We moeten het ook niet al te zwaar maken vandaag. Dat lijkt me ook wel prima. En Monique Smit, dus die kennen we natuurlijk van Blijf je vanavond bij mij.
3: Zeker, en die heeft
0: een
3: nieuwe zomerhit.
0: Ja, oh, wat leuk zeg. Nou, daar kijken we met z'n allen naar uit. Zometeen dus na 12 juni tot 2 de vrijdageditie. En tot die tijd heb ik nog een liedje van Lisa Stansfield. En dat nummer dat heet Change. Graag tot maandag.

0: 60.
1: En 80 Muziekmiddag.
2: Met William van der Locht.
3: Zondag van 2 tot 5 bij NH. Dit is een uittip.
4: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
3: Dit was een uittip.
5: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
6: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Dit is een uittip.
8: Ontdek Beestboel. Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
3: Dit was een uittip.
9: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
10: Ik ben Henny Huisman-Schagen en kom uit het mooie Wochen.
11: Ik ben Frans en kom uit het mooiste Pankras.
12: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Uur precies, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Na een autobrand vannacht aan de Brouwersvaart in Haarlem is een paar uur later opnieuw brand uitgebroken in diezelfde straat. Na een ernstig incident rijden er voorlopig geen treinen van en naar Haarlem. ProRail verwacht dat het op minimaal 1 uur vanmiddag gaat duren. En een oplettende buurvrouw heeft vannacht een woningbrand weten te voorkomen in Hoofddorp. Ze hoorde het brandalarm bij de buren, maar die waren op vakantie. Ze twijfelde geen moment en belde de brandweer. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
17: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
19: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
20: geeft ruimte.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Nu tot 50% zomerkort.

0: 9 minuten over 12 en dit programma heet inderdaad Jong tot 2 met als gast vanmiddag Monique Smit. We duiken in de wereld van het concertgebouw. We spelen Pimpampet. En we brengen even een persoonlijke kwestie van June ter sprake.
1: Ja.
0: Is het raar dat ik het zo zeg?
1: Nee hoor, het is okay. Wat het is. Zeker.
0: Ik had een beetje ruzie met mijn voeten vanochtend.
1: Met je voeten?
0: Ja.
1: Okay.
0: Heel boos wat zich afspeelde in mijn schoenen.
1: Wat dan?
0: Nou, ik heb dan van die enkelsokjes.
1: Ja.
0: Met dan gewoon zo'n rubberen randje, zodat ze niet afzakken.
1: Oh, ja.
0: Ze zakten af, jongen. Niet te doen. Dus ik had, ik denk iets van 40 passen gelopen. En toen zaten die sokken al onder mijn voeten.
1: Oh, ja. Dat is
0: irritant. Ik kan daar niet tegen.
1: Snap ik.
0: Ik word er helemaal gek van. Heb je dat ook wel eens?
1: Ja, ik heb geen enkel sokjes. Ik heb hoge, witte sokken.
0: Maar
1: ik
0: had van de week.
1: Dat is in. Dat is heel sportief natuurlijk. Ik had van de week ruzie met mijn voeten. Waardoor mijn hele voeten kapot zijn.
0: Wat dan? Wat heb jij gedaan dan?
1: Ik ging mijn hond in de douche doen. En dan ga ik altijd samen met hem in de douche. Maar ja. Ik had nog mijn boxershort aan. Dus ik ging een beetje schudden met mijn heupjes. Dat die boxershort een beetje zo naar beneden. Maar dat lukte niet. Dus ik wilde hem nog even met mijn voet wel wegtrappen. Het laatste stukje.
0: Oh ja, dat laatste stukje. En toen trapte hij tegen
1: het badkamermeubel aan.
0: Dat is heel slecht.
1: 2 tenen onder het bloed.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Pleistertje erop, Mickey Mouse pleister.
1: Precies.
0: Dus dat is opgelost. Ja, ik heb dat helemaal door.
1: Ja.
0: Oké, maar de afzakzoekjes, ben je daarmee bekend?
1: Die heb ik niet. Nee, nee.
0: Nee, niet?
1: Maar geen aanraden dus.
0: Ik heb ze uitgedaan.
1: Oké, lekker.
0: Hier zijn mijn afzakzoekjes.
1: Wat een kleine sokjes, lijkt wel babysokjes.
0: Nee, maar dat rekt mee. Hier zijn mijn afzakzoekjes.
1: Ja.
0: En hier is dan, de mensen die meekijken op televisie, hier is dan dat rubberen randje.
1: Ja, maar dat werkt dus niet.
0: Dat werkt van geen meter.
1: Oh.
0: Dus,
1: zijn ze niet te groot dan toch?
0: Nee, want dit is 39,40, dat heb ik.
1: Oh.
0: Dus dat rubberen randje, dat doet helemaal niks. Ik zal toch werkelijk niet de enige zijn op de hele wereld met afzakzokken. Laura, met een volle mond van de rotirol.
2: Ik heb net een zo'n in mijn mond.
0: Geeft niks, lieverd.
2: Okay.
0: Maar oké, zeg maar niks dan.
2: Mag ik praten met mijn mond vol? Wacht, ik wil heel snel
0: slikken. Nee, zeker niet met je volle mond. Maar...
2: Het is weg.
0: Ja, oké. Heb je ook last van afzakzokjes?
2: Ja, ik ken echt die frustratie. Dat je gewoon 2 stappen hebt gezet en dat hij dan tot halverwege je voet er ergens kleeft. En je voelt het ook bij elke stap.
0: Oh, het is echt vreselijk. Los jij dat op? Wij vrouwen onder
2: elkaar. Door passief-agressief mijn schoen uit te trappen en dat sokje weer omhoog te hijsen.
0: Ja, maar dat heb ik dus vanochtend al 3 keer gedaan.
2: Ja, dat is vreselijk.
0: Er zijn ergere kwesties in de wereld, ik snap het, maar dit is even hetgeen mij bezighoudt. Maar ik heb het opgelost, want ik heb er boven even de groep gegooid bij de collega's. Ik zei, jongens, ik word hier gek van.
1: Ja.
0: Nou, zei Edgar van Zanten, hele lieve collega. Hij zei, kom jij maar eens even mee.
1: Oh.
0: En nu heb ik blauwe sokken. Iets wat hoog. Maar dit zijn werkelijk NH-sokken.
1: Nou, wat leuk. Laat eens zien.
0: Ja, wacht even hoor.
2: Mooie been op tafel.
0: Ja.
2: Dat is een ziek idee.
1: Ja, weet ik.
2: Zo, daar gaat ze, June.
0: Precies, maar...
2: Wat doe jij nou, June?
0: Camera dit zien.
1: Wat leuk.
0: Er zit een molen op.
2: Heel leuk.
0: Ja. Er zit een molen op en het NH-logo.
2: Oh, ze zijn heel leuk.
0: En een huisje. En ze zijn gewoon heel leuk.
2: Echt goede sokken.
1: Dat hebben wij gewoon hier.
2: Wat doe jij nou?
0: Ja.
2: Je gooit hem bijna in je nek.
0: Ja, ik ben wel op zich wel lenig.
2: Zo.
0: Maar kijk, zo dit.
2: Hotsie, nou.
0: Ja, maar het mooie is nu dat we ook een paar van deze sokken mogen verloten.
2: Oh, heel tof.
0: En als het de collega's lief aankijkt, misschien nog wel meer paar. Maar in ieder geval 1 paar. Dus eerst even de sokkenkwestie. Heb je ook last van afzakkende sokken? En hoe agressief word je daarvan? En als je een goed verhaal hebt erbij, dan kunnen we een paar sokken verloten.
1: Oké.
0: Hoe vind je het?
1: Ik vind het top. Ik ga de wereld voor me open.
0: Ben je
1: ik wist
0: onder
1: niet
0: de
1: dat
0: indruk?
1: We sokken hadden.
0: Wist ik ook niet. Edgar van Zanten, kusje, want ik heb dankzij hem deze sokken.
1: Oké.
0: Ik weet niet wat ik ervoor moet doen. 088 850 51 2.

0: met Bianco en Yeah Yeah. De kwestie van de afzakkende sok doen wij vandaag op vrijdag 17 juli. Dit is Nella. Dag Nella. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hi.
1: Hallo June.
0: Wat zit er aan je voeten?
1: Nou, ik had ook van die rotsokken.
0: Ja.
1: En toen kreeg ik een advies van mijn schoondochter.
0: Ja.
1: En ik kan, er staat alleen maar een naam op.
0: Okay.
1: Maar het zal het merk zijn, dus ik kan het spellen. Dan heb ik niet het merk helemaal gezegd.
0: Nee, nou je mag één keer het merk noemen, maar niet vaker.
1: Oké. Okay.
0: En je mag ook niet zeggen dat het de allerbeste, de mooiste en de meest ideale zijn. Dus doe het merk maar één keer.
1: Gip, grap. Met een B aan het eind.
0: Oké, hartstikke goed. En die heb jij dus in de kast liggen of zitten die nu aan je voetjes?
1: Oh, die zitten aan mijn voeten en ik heb vanmorgen 4000 stappen gelopen. Geen probleem.
0: Oh, dat willen we horen. Dankjewel,
1: Nella. Ja, dat willen we. Ik heb ze in het wit en in het zwart.
0: Oh, wat keurig. En waar heb jij die 4000 stappen afgelegd?
1: Ja, in Bad Oevedorp.
0: Oh, wat lekker. Ideaal wandelweer is het, hè?
1: Oh, heerlijk. Oh, gelukkig niet zo warm.
0: Nou,
1: het
0: hartstikke goed.
1: Oké.
0: Dankjewel, Nella.
1: Oké.
0: Goed zo.
1: Doei.
0: Dag.
1: Doei.
0: En dan gaan we van Bad Oevedorp gaan we denk ik naar de kop van Noord-Holland. Althans, dat denk ik. Suzanne, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Jun.
0: Waar woon je?
2: Ik woon in Julianadorp.
0: Oh, dat is mooi.
2: Ja,
0: dat lijkt me ook prachtig daar.
2: Ja, het is het ook.
0: Ja.
2: Het is schitterend weer en het is echt strandweer.
0: Oh, wat goed, wat heerlijk. En heb jij ook last van de afzakkende sok?
2: Ja, vooral de jeugdherinnering van vroeger.
0: Oh, wat dan?
2: Nou, je moest keurige kniekousen aan met Pasen. Vanaf Pasen was het geen majo's meer, maar kniekousen. En mijn oma kon heel goed breien, dus die maakte mooie kniekousen met gaatjes erin.
0: Ja.
2: Alleen als ze één keer in de was waren geweest, dan zakte ze bij mij altijd af.
0: Och, wat erg. En hoe deed je dat dan?
2: Nou, elastiekjes eromheen.
0: Oh, serieus? En knelde dat niet af?
2: Ja, precies. Dat knelde natuurlijk. Dus dat begon te kriebelen en te jeuken. En dan elke keer weer zat je eronder te... Nou ja, dan kreeg je van je moeder weer even standje.
0: Ja.
2: Netjes blijven.
0: Oh ja?
2: Ze horen aan te blijven tot de zomer. Dan krijg je korte sokjes.
0: Ach, wat schattig.
2: Ja.
0: Oh,
2: ja.
0: Dus er waren ook echt sokkenregels.
2: Ja, ze waren sokkenregels, ja.
0: Wat grappig. Nou, wat leuk om te horen. Dankjewel. En heb je daar een trauma aan overgehouden? Draag je nu geen sokken?
2: Nee, nu je het zegt, denk ik eraan. Maar nu draag ik alleen maar korte sokken, nooit meer kniekousen.
0: Nee, en zakken die af?
2: Nou, soms een beetje, maar ik heb er niet zo'n hekel aan, hoor.
0: Nee, gelukkig. Ja, maar als ze echt onder je voet gaan zitten. Maar goed, het is leuk om het er even over te hebben, met z'n allen.
2: Ja, zo is het.
0: Ja, toch?
2: Zo is het.
0: Dag, Suzanne.
2: Veel plezier nog.
0: Jo, dag. Maarten.
3: Jij wilde appjes weten, denk ik.
0: Zeker.
3: Ja, Corrie die deelt een verhaal, want die heeft iets soorts gelijk. Die heeft die sokjes ook. Ze zegt zeker bij warm weer zakken ze af. Ze moest ooit een presentatie doen van werk en was meer met die sokken bezig dan met de presentatie.
0: Dat kan zo afleiden ook.
3: Ja, Tom dan, ja, die wil heel graag die NH-sokken winnen.
0: Oh.
3: Hij heeft het namelijk bij het afzakken van de sokken in, die als hij laarzen draagt. En daar denkt hij dat deze sokken bij gaan helpen, die NH-sokken.
0: Oh, wat grappig.
3: Ja, er worden wat charretels aangeboden, of dat geen idee is.
0: Charretels,
3: ja, dan hou je de boel omhoog.
0: Oh.
3: Ja, is ook nog sexy.
0: Jeetje, man. Oh.
3: En wat heel opvallend is, zonder te veel merken te noemen, is dat eigenlijk heel veel mensen gewoon merken noemen van de gewone winkels die we allemaal kennen, die allemaal niet zo heel duur zijn. Dus ik denk gewoon overal wat sokjes kopen en dan maar proberen.
0: Ik vind dat een hele goede raad.
3: Ja, ik ook.
0: Mooi, nou, dan doe ik daar. Maar dus moet je wel even onthouden waar dan die desbetreffende sok vandaan komt. Want als ze allemaal wit zijn of allemaal zwart, dan heb je natuurlijk geen idee.
3: Dan schrijf je het erop.
0: Met
3: een viltstift.
0: Slimmer. Hey, hartstikke goed. We gaan de sokken gewoon verloten.
3: Ja.
0: Dus zo gaan we dat doen. En wie weet dat we volgende week nog een paar sokken weg kunnen geven. Misschien wel twee paar. Nou, dat zien we wel. In ieder geval, de sokken van vandaag die worden verloot. Mooi, toch?
3: Heel leuk, ja.
0: Ze zitten lekker, hoor.
3: Ja, ik ben jaloers.
0: Ik denk dat het van mijn salaris wordt afgetrokken. Denk je niet? Hartstikke goed. Dank jullie wel voor de vele tips via...

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris.

0: Een Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Ik ben Boris en ik kom uit Amsterdam.
4: Hoi, ik ben Karin Bloemen en ik kom uit Broek in Waterland. Noord-Holland dus.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Een minuut voor 12:30. In huis is het 23 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Na een autobrand vannacht aan de Brouwersvaart in Haarlem is een paar uur later opnieuw brand uitgebroken in dezelfde straat. Rond 5 uur vloog een parkeerautomaat in brand vlakbij die uitgebrande auto. De brandweer had het vuur snel onder controle en voorkwam verdere schade. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting en bekijkt ook of beide branden misschien iets met elkaar te maken hebben. Een 23-jarige automobilist uit Hoorn is gisteravond met zijn auto in de sloot beland aan de Heemraad Witweg in Oostwoud. Het ongeluk gebeurde rond 9:30. De bestuurder raakte niet gewond, maar testte na het ongeval wel positief op drugs. De man is aangehouden. Uit bloedonderzoek moet nog blijken om welke drugs het precies gaat. Treinreizigers rond Haarlem moesten vanochtend rekening houden met veel vertraging. Na een aanrijding lag het treinverkeer stil. Dat zag verslaggever Rob Wetenweerde.
8: Waar de hoofdingang van het station nu met rode linten is afgezet. Deuren zijn dichtgedaan. Het busstation, vooral de bussen die richting Amsterdam staan. Daar staan lange rijen mensen te wachten om toch nog op de plek van bestemming te komen.
7: De NS meldt dat de treinen inmiddels gewoon weer rijden. Automobilisten staan deze week massaal stil voor de Velsertunnel vanwege de werkzaamheden aan de A9, een stukje verderop. Al het vrachtverkeer in de Eimond wordt omgeleid via die Velsertunnel, maar die is een stuk lager dan de Wijkertunnel. En de hoogtemelder gaat er nu dan ook 2 keer zo vaak af. Deze week was het 30 keer raak. Rijkswaterstaat had zo'n grote toename niet verwacht, zeggen ze tegen het Noord-Hollands Dagblad. En een alerte buurvrouw heeft vannacht erger voorkomen bij een woningbrand aan de Boslaan in Hoofddorp. Ze hoorde rond 1 uur de rookmelder van haar buren afgaan, maar die zijn op vakantie. Dus ze belde direct de brandweer. Die had het vuur gelukkig snel onder controle. Tijdens het blussen werd ook de kat van de bewoners nog gevonden en gelukkig ook veilig naar buiten gebracht. Het dier is ongedeerd, wordt tijdelijk elders opgevangen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
6: En dan moet je dus echt zo'n rookmelder hebben, hè? Want ja, het is echt gewoon geweldig.
7: Moet je nagaan, dit had zo anders kunnen aflopen.
6: Hoewel, als je dat ding, als de batterij leeg zijn, dan gaat hij af en toe af, hè? Dan denk je, jeetje, wat een verschrikkelijk geluid. Maar nu is het dus gewoon echt gebleken.
7: Ja.
6: Dat is gewoon daadwerkelijk effect heeft.
7: 100%.
6: Mooi. Dit was het.
7: Dit was hem.
6: Ja. Hartstikke goed. Dan gaan we naar Jan Visser voor het weerbericht. Dag Jan, goedemiddag.
9: Dag jongen, goedemiddag.
6: Hoeveel rookmelders heb jij in huis, Jan?
9: Een stuk of 5, geloof ik, toch?
6: Oh, joh, ja. Dan hangen ze echt in ieder vertrek, of niet?
9: Ja, dat klopt wel zo'n beetje, ja.
6: Ja, veilig gevoel. Jan, hoe staat het met het weer?
9: Ja, het weer, het is een beetje wisselend. We hebben wolkenvelden, maar af en toe prikt ook de zon erdoor. Dat was het beeld tijdens de ochtend. Dat is ook het beeld voor vanmiddag. En het blijft waarschijnlijk vrijwel overal droog. Er komen nu wel een paar buien tot ontwikkeling in het noordoosten. Maar bij ons dus droog weer. Met mix van zon en wolken. Temperaturen zijn wel wat lager dan de laatste dagen. Maar toch altijd nog behoorlijk aangenaam. De 21 tot 22 graden. Hier 23, 24 wordt het nog vanmiddag. En de wind is meest matig. En die waait uit het noordwesten. Kan langs de kust geleidelijk gaan toenemen. Geldt ook voor het IJsselmeer. Naar vrij krachtig. Windkracht 5. Ja, en dan in het weekend dan zitten we tussen een hoge drukgebied ten westen van Ierland in en een lage drukgebied boven Scandinavië. Dat betekent voor ons land een noord- tot noordwestelijke stroming. En daarmee wordt minder warme polaire lucht aangevoerd. En dat gaat morgen gepaard met vrij veel bewolking. Kan soms ook wat motregen vallen. Lichte regen, motregen. En niet dat het iets beschiet, stelt heel weinig voor, maar toch af en toe een natte lucht zou je kunnen zeggen. En een temperatuur die op 20 tot 21 graden gaat uitkomen. Dus nog wat lager dan vandaag. En een matige en aan de kust een vrij krachtige noordwestenwind. Op zondag hebben we af en toe zon, blijft droog. En het wordt opnieuw zo rond de 21 tot 22 graden noordwestenwind. En dat is eigenlijk ook het beeld voor volgende week. Weinig verandering, June. Temperatuur komt in de middag meest uit. Zo rond de 21 tot 22 graden. Mm-hmm. En er is af en toe zon en het blijft meest droog. Op woensdag na, we hadden het er gisteren over, dan neemt de kans op regen toe. Als je kijkt naar de berekeningen, ja, er zijn uitschieters tot 15, 20 millimeter, maar dat is niet echt de verwachting. Ik denk dat we zo als spekkoper zijn als er zo'n 5, 6 millimeter valt.
6: Oké, dat is behoorlijk.
9: Ja, dat is, ja. Ja, dat is tenminste wat, hè.
6: Maar het is ook wel nodig, hè?
9: Ja, het is zeker nodig, ja.
6: Zo is het ook wel. Hartstikke goed, Jan. De luchtdruk in de weerspraak.
9: 1014 momenteel. Als jullie u niet lag te heten, hebt ge nog gans augustus om te zweten.
6: Ja, nou, dan moeten we maar even zien of dat gaat gebeuren.
9: Ja.
6: Hey, dankjewel, tot over een uur.
9: Ja, dag.
6: Goed zo. Dag, fijn weekend.
9: Hetzelfde.
6: Joi. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen het knooppunt Rotterpolderplein en de Wijkertunnel. Daar wordt gewerkt aan de weg. En het zorgt voor een vertraging van 7 minuten.
10: Let's go, girls.

0: Shania Twain, A Man I Feel Like a Woman.
1: NH. NH. June tot 2.
2: Speel de pim. Bam.
3: June tot 2.
2: Pim.
3: Pim Bam Pet.
1: June tot 2.
4: Speelt Pim Bam Pet.
0: Dit is Pim Bam Pet en de selectievraag komt. Ik was een klein beetje afgeleid, Maarten.
5: Ja.
0: Voorzitter van de jury is een beetje moe, denk ik.
5: Ja, ik had een zware nacht.
0: Wil je erover praten?
5: Nou, ik zal het heel kort doen. We hebben twee honden. Eén daarvan is aan de diarree. En Jeroen, mijn vriend.
0: Eet smakelijk, hè, van de mensen die mee eten.
5: Ja, daarom doe ik het kort. Ja. Die stond erin vannacht. Nee, toen die naar de wc ging. Dus die maakte die schreeuwde alles bij elkaar. Gadverdamme. Dus toen stonden we te dweilen om 3 uur s'nachts.
0: En toen heb jij zo'n voetjes gewassen van Jeroen?
5: Nou, ik doe veel, maar dat niet.
0: Nee, niet zo'n voeten wassen?
5: Nee, ik stond erbij en ik keek ernaar.
0: Maar is de hond nu ziek? Een van de beide honden?
5: Zielig, ja.
0: Weet je welke hond het is?
5: Ja, Harvey, de kleine.
0: Stond dat erbij?
5: Nee, als ik hem uitlaat, dan gaat hij wel 3-4 keer. Dan weet je genoeg.
0: Oh, jeetje.
5: Het loopt en het loopt.
0: Oh, nee, stop maar. Oké. En dan komt nu de selectievraag van Pim Pambeet. Dat heeft te maken met de organen van een hond. Nee, niet van dat alles. Enorme drukte op de snelwegen. Is dit al een zwarte zaterdag? Nee, nog niet, want dat is later in juli. Is het wel een zwarte zaterdag?
5: Nee, de eerste.
0: Ja. En het laatste weekend van juli is dan de zwarte zaterdag. En volgens mij is dat dan, weet ik veel, 31 juli, 1 augustus. Nee, niet weg dat de selectievraag van vandaag wel te maken heeft met wat vind je op de weg? Wat vind je op de snelweg? Dit is namelijk de week van de actuele vragen.
5: Ja.
0: Dus wat zie je op de snelweg? Stel, je gaat op vakantie, dan kijk je om je heen. En dan denk je, oh ja, John, dit zie ik op de snelweg. Het is de S van Simon. 088 850 51 52. Dus wat zie je op de snelweg om je heen? Maar dat betekent dat ik nog de andere vragen ook moet bedenken.
5: Zeker, en actueel dat ze moeten zijn.
0: Echt waar? Oh, wat is streng vandaag.

0: Der Kommissar van Falco. Wat kijk je moeilijk?
1: Ja, vind het apart nummer.
0: Ja.
2: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Ach ja, we hebben de selectievraag gesteld. Want aanstaande zaterdag wordt het hartstikke druk. Heel veel mensen gaan weer op vakantie. En de selectievraag was de volgende. Wat vind je op de sneeuwweg met de S van Simon?
1: Nou, in de winter sneeuw, slippenpartijen, sneeuwkettingen, een stopbord, strepen, snelheid, duivels, sirenes, een smurrie, slakken en een stopteken.
0: Jeetje, smurrie, slakken, stopteken.
1: Ja.
0: Ja. Jeetje, goede letter eigenlijk.
1: Heel goed.
0: Met wie gaan we spelen?
1: Met Lily en met Chantal.
0: Ja, dag Chantal, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hi, heb jij een rijbewijs?
3: Ja.
0: Oh, je moet wel even nadenken. Is die verlopen?
3: Ja. Nee, dat niet hoor. Maar ik was even op televisie aan het kijken naar jullie programma. Dus,
0: Hoe zien we eruit vandaag?
3: Goed, positief.
0: Oh, lekker.
1: Ik lief.
0: Oh, het is wel mooi, hè?
1: Ja.
0: Ja,
1: punt voor Chantal.
0: Zeker, Chantal heeft al gewonnen. Nee, Lily, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Dag, Lily. Wat was jouw antwoord?
4: Ik zeg stralende mensen.
0: Stralende mensen vind ik ook positief.
1: Ja.
0: Ja. Heb jij een rijbewijs, Lily?
4: Nee.
0: Nee? Oeh, dus je hebt nog nooit een kilometertje gereden.
4: Nou, ik ben wel bezig geweest vroeger, maar dan hebben we een vreselijk ongeluk gehad.
0: Oh, nee.
4: Ik niet zelf, en dan ben ik bang geworden.
0: Nou, dat snap ik. Dan denk je, ik ga niet achter het stuur.
4: Nee.
0: Oké, Chantal, ik had jouw antwoord eigenlijk nog niet gehoord.
3: Ik had de scooter.
0: De scooter op de snelweg. Ja, hartstikke goed. Lily en Chantal, jullie mogen proberen te winnen van elkaar.
3: Oké, is goed.
0: En dan probeer ik actuele vragen te stellen.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Moeilijk hoor.
1: Ja. Kom maar door.
0: Bij ons op de website staat een berichtje over een man uit Hoorn, 23 jaar. Die is gisteravond met zijn auto in het water beland. Dat is niet zo handig. Hij bleef ongedeerd, maar was wel onder invloed van verdovende middelen.
1: Oké.
0: Dat is niet zo slim.
1: Gezellig artikel. Ja,
0: heel positief artikel, want het gaat goed met hem.
1: Oké, gelukkig. Ja, okay. Mooi.
0: Dus nu is mijn vraag, wat vind je in de sloot?
1: Leuk.
0: Wat vind je in de sloot? Niet dat hij de tijd gehad heeft om daarnaar te kijken. Maar wat vind je in de sloot met de B van Bernard?
3: Bermbloemen.
1: Ah. Ja, nou ja. Ja, er zit toch van die bloemetjes.
4: Ik heb ze wel in de sloot hangen, ja.
1: Deels in de sloot, ja. Ik vind het best mooi. Ja hoor, punt voor Lily. Jij vindt het niks, hè?
0: Nee, ik vind niks. Ik vind boterbloemen vind ik wel leuk.
4: Ja, maar die bloemen die hangen bij mij echt in de sloot, hè. Die groeien daar een beetje in de berm.
0: Ja, maar ik zit niet op de stoel van de jury. Dus
1: ja, maar
4: ik
1: ben het wel met Lily eens. Langs de rand van het slootje heb je altijd wel wat leuke bloemetjes. Ja.
0: Oké, goed. Mooi. Dan gaan we naar vraag nummer 2. Er is ook een geldtransportauto gisterochtend beland. In Uitgeest op zijn kant in de sloot.
1: Weer in die sloot?
0: Ja, andere sloot.
1: Okay.
0: Oh, raakte niemand gewend. En het was dus, er is heel veel politie, moest daar gewoon naar je hulp verlenen.
1: Ja.
0: Dus nu dacht ik aan de vraag, een beroep.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Ja, leuk.
0: Ja, het is allemaal een beetje anders. Ja. Kost me heel veel moeite. Dus een beroep. Wordt het de P van politie? Nee, het is de F van Ferdinand. Dus een beroep met de F.
1: Een fruitteler. Ja, Lily, dat is zeker een beroep. Punt voor Lily.
0: Oké.
4: Moest wel even nadenken.
1: Ja, dat is lastig.
0: Nee, ik moest ook weer nadenken over de volgende vraag. Want dat zit ik hier allemaal op het laatste moment te doen. Dat is niet handig, Joen. Maar ik heb nog een vraag.
1: Oké. Wie is er nu in de sloot beland?
0: Nee, iets anders.
1: Oké.
0: Overvallers hebben namelijk gisterochtend een tankstation in Beverwijk overvallen.
1: Wat een ellende gebeurt er hier in de
0: provincie. Ja, maar het is echt waar. De politie is op zoek naar 2 verdachten.
1: Oké.
0: Mijn vraag is de volgende.
1: Wat kan je zoeken?
0: Wat kun je kopen in een tankstation?
1: Oh, okay.
4: In een wat? In een tankstation.
0: Wat kun je kopen in een tankstation? Het is de L van Leo.
4: Leesmateriaal.
1: Een beetje vaag is dat nog.
4: Leesboek.
1: Een leesboek. Ja, verkoop je leesboeken in de tankstation?
0: Ja, grote tankstations hebben leesboeken.
1: Nou, opnieuw een punt voor Lily.
0: Oh, jeetje.
4: Ben je Chantal?
3: Nog hoor, op de achtergrond.
0: Oké, goed, gaan we. Vraag nummer 4. Er zijn op dit moment geen treinen van en naar Haarlem. Dat heeft te maken met een aanrijding. Het is allemaal wel...
1: Het is dood en bederf.
0: Het is allemaal heel negatief. Het gebeurt wel.
1: Ja.
0: Dus het treinverkeer van en naar station in Haarlem ligt dus stil. Het schijnt wel weer te rijden. Of het echt rijdt, horen we straks wel van onze nieuwslezer. Wat zie je in de trein?
1: Ja.
0: Dus wat vind je in de trein? Kan van alles nog wat wezen.
1: Kom op, Chantal, je kan het.
3: Ja.
0: Chantal?
3: Ja?
0: Let op. De M van Marie. Dus wat zie je in de trein met de M van Marie? Chantal, wie zit er achter het stuur? Wie zit er achter het stuur? Chantal.
3: Conducteur?
0: Nee, die rijdt niet.
1: Die andere.
0: Die andere.
4: Machinist.
1: Ja. Het was Lily. Ja, punt voor Lily.
0: Oh ja, oké.
1: Het zijn ook moeilijke letters in vraagcombinaties. Dus
4: je
1: ik snap jou hoor, Chantal.
4: Aparte inleiding.
0: Dank je. Ik ben blij dat je ze heel bijzonder vindt, want er komt er nog één. In Nederland is het, ons land dus, maar ook in onze provincie, is het hartstikke warm en droog, alarmerend droog. En er komt misschien een watertekort.
1: Jeetje, dat is er toch al?
0: Ja, dat is er al. We zitten op niveau 2.
1: Ja, ja, dat las ik gisteren.
0: Noem een water in Noord-Holland.
1: Oeh.
0: Dus dat is een plas of een sloot of een kanaal of een zee. Dus noem een water in Noord-Holland. Het is de K van Karel.
3: Alkmaar?
0: Nee, de K van Karel.
4: Het kanaal.
0: Ja, kanaal. Ja, maar welk kanaal?
1: Ik zou het ook niet weten.
4: Ja, Noord-Holland kanaal, maar goed.
0: Ja,
4: nee, dat is niet goed.
1: Ik weet het ook niet.
0: Ik ben ook aan het denken, hoor. Even kijken.
1: Ik vraag Google, die weet alles.
4: Ja, ga je even googlen.
1: Ja, het kennen we meer.
0: Oh, ja, ja. God Maarten.
1: En de Keizersgracht in Amsterdam.
0: Ja, dat bedoel ik. En Maarten heeft niet gewonnen, maar wie heeft er wel gewonnen, Maarten?
1: Lily heeft gewonnen, maar Chantal, je hebt het goed gedaan. Je hebt je best gedaan.
3: Ja, dank u wel. Nee. En ik wil diegene ook bedanken voor de tegenpartij gefeliciteren.
0: Dankjewel. En diegene heet Lily. Hartstikke goed. Chantal, dankjewel. En we zwaaien nog even naar jou via de televisie.
3: Ja, is goed.
0: Goed zo. Doeg.
3: Doeg.
0: Doeg. Nou, Lily, je hebt gewonnen. Of wil je nog een leuke actuele vraag?
4: Nee, maar ik moet zo lachen. Je hebt allemaal inleidingen dat ik denk van... Mijn god, waar haal je het vandaan?
0: Ja.
4: Het is allemaal actueel.
0: Nou, ik heb het hier staan op de website.
4: Ik heb met die boa in de BH.
0: Oh ja, dat was gisteren. Oké, blijf aan de lijn. Dag.

0: tekst en uitleg.
1: Mijn lieve dames en heren, nächste zondag is tekst en uitleg ganz gevuld met Duitse muziek. Auf Wiedersehen.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
5: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
7: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
8: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
9: Ik ben Joshua uit Heilo.
10: Ik ben Emeline uit Alkmaar.
11: Ik ben Hans-Peter uit Enkhuizen.
12: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
13: Mijn naam is Walter Lagerwey en ik woon in Hoofddorp.
14: Ik ben Jip uit Amsterdam-Oost.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: NH. NH. Eén precies, de belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Oosinga. Laura, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Een boot met een lading cement is vannacht beschadigd geraakt na een aanvaring met de Hollandse Brug in Naarden. Bij een autobrand vannacht aan de Brouwersvaart in Haarlem is een paar uur later opnieuw brand uitgebroken in dezelfde straat. En een oplettende buurvrouw heeft vannacht een woningbrand voorkomen in Hoofddorp. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. En daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan €11, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel Jasper. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen het knooppunt Rotterpolderplein en de Wijkertunnel. 8 minuten vertraging heeft te maken met werkzaamheden.
0: Dit is een uittip.
19: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
2: Dit was een uittip. Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
20: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
21: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
22: geeft ruimte.
23: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
24: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
23: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
25: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
26: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
27: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
28: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
26: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
29: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
30: June tot 2.

0: 9 minuten over 1. We gaan het even hebben met een hele leuke dame over haar carrière. Want ze gaat werkelijk als de brandweer. Monique Smit, volgeboekt door het hele land. Succesvolle shows, zoals bijvoorbeeld de Amsterdamse Zomer. En mega populair onder jong en oud. Nou, naast Klap op de Vuurpijl komt ze ook nog met onlangs een nieuwe single. En die heet Niet naar huis. Maar daar gaan we ook niet. Monique Smit, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Hi. En lieve Monique, het gaat allemaal hartstikke goed met je volgens mij.
1: Het gaat echt enorm goed, ja. Ja, dat Niet naar huis is letterlijk op mijn lijf geschreven. Want ik ben nooit meer in huis.
0: Nee, maar is je gezin niet zo blij mee?
1: Ja, die weten niet beter. Ze weten ook waar we het voor doen. En straks gaan we weer heerlijk op vakantie met z'n allen. En tussendoor gewoon lekker hard werken. Ja. Dat is ook alweer een mooi voorbeeld aan mijn kinderen.
0: Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Is dit een beetje dan eigenlijk het jaargetijde waarvan je het helemaal moet hebben?
1: Nou ja, eigenlijk denken we al een paar jaar, dit is het beste jaar. En nu, gekker kan het toch niet worden. En ieder jaar wordt het eigenlijk toch weer gekker en beter. En dat we denken, maar hoe dan, weet je? Dus het is echt, het is fantastisch. De laatste jaren staan we echt op de allermooiste podia. En ik moet je eerlijk zeggen, ik wil graag die kleinere dingen, die doen we er ook nog steeds bij. Want ja, daar haal je toch ook nog steeds het meeste energie uit. En een beetje één op één contact met het publiek kunnen hebben en zo,
0: ja,
1: weet je?
0: Ja.
1: Dus ik vind het prachtig dat ik het allemaal mag doen.
0: Ja, moet je er heel veel moeite voor doen, Monique, of hoeft dat niet meer?
1: Voor het optreden?
0: Ja?
1: Nee. Kijk, je moet wel fit zijn, je moet in conditie zijn, vind ik. Ik bedoel, ik beweeg heel veel. Je hebt artiesten, die staan een hele optreden lang stil. Maar ik ben wel echt...
0: Je gaat als een dolle.
1: Zolang ik op het podium sta ik te springen, denk ik.
0: Dus, ja, precies. Ik volg je op Instagram en dan zie ik die filmpjes. Denk, god meid, jullie rent van links naar rechts, van voor naar achter. Dan spring je nog eens een keer 2 meter de lucht in. Dat is echt niet te geloven.
1: Ja, ik ben wel goed aan het sporten om dat allemaal bij te houden. Ja.
0: Hey, maar nu even naar de titel. Hè? De titel heet Niet naar huis. Ben jij eigenlijk dan helemaal geen huismus? Of toch wel een beetje? Nee, niet?
1: Nou ja, ik kan wel een huismus zijn. Maar over het algemeen, ja, ik hou gewoon van mijn werk. En ik vind werken heel fijn. En ik heb de mooiste baan van de wereld, zeg ik altijd. Er komen altijd mensen op plekken waar mensen zin hebben in een feestje. Dus we zijn altijd gezellig.
0: Ja.
1: Maar als ik eenmaal thuis ben, ik kijk deze maanden tel even niet mee. Dan ben je gewoon echt bijna elke avond ben je weg.
0: Ja.
1: Maar dan als het dan straks in oktober, als dan die kermis en die feestcentrum een beetje aflopen. Dan, kijk, de weekenden blijven natuurlijk altijd wel doorgaan. Maar dan kan ik door de week in ieder geval weer een paar avonden thuis zijn.
0: Ben je weer een beetje
1: dan
0: moeder.
1: Dan kan ik al echt gaan bingwatchen, hoor. Dan zit als die kids dan in bed liggen, dan kunnen wij heerlijk gewoon lekker series kijken, haartje aan.
0: Maar voorlopig
1: lekker op tafel.
0: Ja, maar voorlopig even geld verdienen.
1: Ja, dat zit er nog eventjes niet in. Ja.
0: Hey, nou kom je met deze single en die heet Niet naar huis. Je geeft ook een beetje een kijkje in jouw leven.
1: Ja,
0: ja, waarom wilde je dit zo graag delen?
1: Nou, kijk, wij krijgen de hele tijd door krijgen wij liedjes opgestuurd van mensen. Iedereen wil nu voor je schrijven en dat is natuurlijk fantastisch. Maar ik ben ook zelf in het team gaan zitten en ze zeiden, wat wil jij? En ik zeg, op dit moment zijn we gewoon zo lekker aan het toeren. Mogen we zoveel mooie dingen doen. Ik zeg, ik zou wel de mensen een beetje een inkijkje willen geven in mijn leven. Wij zijn ook al een paar keer benaderd voor een Real Life Show.
0: Ja, nou, kom maar op. Ga je dat doen?
1: Ja. Nee, ik ga dat dus niet doen.
0: En waarom niet?
1: En dat heel bewust, omdat ik mijn kinderen daar heel graag van buiten wil houden. Kijk, wat ik nu deel op de socials, dat is een beetje in overleg met mijn kids. Niet te veel, vaak in de stories, maar 24 uur te zien en ze zijn er weer af.
0: Ja.
1: En voor de rest zijn het vaak alleen maar foto's die zij zelf ook leuk vinden. En ja, kijk, weet je, die oudste die gaat nog niet dit jaar, maar die gaat volgend jaar naar de middelbare school. Met de social media vertegenwoordigd, denk ik, nee, ik doe dat mijn kinderen niet aan.
0: Nee, zou je het zelf wel willen?
1: Nou, kijk, ik was zelf ook 14 toen wij in huis de zoon van Jan kregen.
0: Ja.
1: Ik heb daar een mooie carrière aan overgehouden. Maar ja, toen had je nog niet die socials zoals je het nu hebt.
0: Nee.
1: Dus in deze tijd zou ik dat mijn kinderen die misschien een leven in de spotlight niet willen, niet aandoen.
0: Nee, maar dat kan het ook best een beetje gevaarlijk zijn. Toch?
1: Ja, precies. Ja. Ja. Dus daarom dacht ik met de videoclip laten we dan dan hebben we het zelf, dan hebben we de regie in eigen handen. En dan laten we wel zien hoe ik wegga, hoe ik mijn kinderen gedag zeggen. Je ziet ons echt thuis, best op pad gaan, meerdere keren. De ene keer zit mijn man naast me, de andere keer met mijn geluidsman. Het is altijd verschillend.
0: Ja, het zijn allemaal leuke mannen. Ik hoorde je net even zeggen over vroeger, toen inderdaad die soap speelde.
1: Ja.
0: Had jij als kleine Monique toen gedacht dat je hier nu zou staan?
1: Nee, dat niet. Zeker niet. Maar het grappige is dat ik nu wel eens... ik ben laatst nog een oud leraar tegengekomen. Die zei, vroeger als er wat met jou was op school... Want ik was, laten we zeggen, niet altijd het braafste meisje van de klas.
0: Nee.
1: Niet in de basisschool, hè, maar even over de middelbare school.
0: Ja.
1: Ja, en die zeiden dan, maar jij zei toen al, ik word toch wel beroemd. Dat ik echt denk, oh god, heb ik dat echt gezegd, weet je? Maar... ik wilde wel graag... Ik was altijd helemaal fan van Britney Spears en van de Spice Girls.
0: Oh ja, grote voorbeelden.
1: Ja, dus ik wilde heel graag een Spice Girl worden. Dat was, maar goed, ja. Ik ben is dan wel geen Spice Girl geworden, maar het is wel hetzelfde leventje.
0: Nou ja, wel dezelfde kleur.
1: Maar dan in Nederland.
0: Als een van de Spice Girls. Ja, precies.
1: Ja,
0: zijn er nog dromen voor jou, Monique? Of,
1: Zijn er nog dromen? Jeetje, echt op dit moment leef ik mijn droom.
0: Ja?
1: Ik leef echt mijn droom, ja.
0: Niet we staan een keer je eentje, Ziggo Dome of AFAS?
1: Nee, dat is geen ambitie van mij. Nee. Kijk, ik sta in de AFAS, hè. Ik sta 27 september sta ik weer in de AFAS. Met de kindershow, met de grootste mini-disco van Nederland.
0: Ja.
1: En met hele leuke gastartiesten. En dat is echt van 0 tot 10 jaar, zeg maar. Vorig jaar was hij helemaal uitverkocht. Nou, dit jaar staan we er weer. Ja, dat is fantastisch. Kijk, en misschien dat we over 2 jaar zeggen... omdat het is wel de bedoeling dat we dit gewoon ieder jaar weer gaan doen... dat we er dan nog een avondshow bij gaan pakken. Dat zou kunnen, maar ja.
0: Zover is het nog niet. En als Vroger jou belt voor volgend jaar als een gastoptreden... tijdens de toppers...
1: Dan moet hij snel zijn, want mijn agenda van volgend jaar die loopt ook alweer vol.
0: Ik zal hem even appen. Ik wens je een hele fijne vakantie, en ik hoop wel dat je vakantie gaat.
1: Ja, we zijn nu alweer aan het werk en we moeten tot maandagavond nog even doorwerken. En dan rijden we maandagnacht gelijk verder, want mijn kids gaan dus maandag met mij mee, de laatste show en mijn man.
0: Ja.
1: En dan rijden we gelijk door.
0: En durf je te zeggen waar naartoe?
1: Oh ja hoor, maar we gaan toeren. Duitsland, Oostenrijk, Italië. Dus,
0: heerlijk. Ja, heel veel plezier. Wij draaien je nieuwe single en die heet Niet naar huis. Nou, dat geldt dan voor volgende week als je op vakantie bent. Maar dan ga je nog lang niet naar huis.
1: En voor alle mensen die luisteren, die misschien op vakantie gaan. Hele fijne vakantie. En ik zou zeggen, voorlopig niet naar huis.
0: Nee, precies. Dag Monique.
1: Dankjewel, doei.
0: Dag. Monique Smit.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe!
0: Geeft ruimte. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Ik ben Harry en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Tieneke en ik woon in de zonnigste stad van Nederland, Den Helder.
9: Ik ben Vins en ik kom uit Assen-Delft.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: 1 minuut voor 1:30. We gaan naar Haarlem en er is het 23 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Laura Osinga. Laura, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Een 49-jarige man uit Loosdrecht is veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur... waarvan de helft voorwaardelijk, vanwege zijn gedrag tijdens een protest tegen een asielopvang. Hij beledigde agenten en bedreigde volgens de rechter de gemeente met brandstichting.
13: De belediging die heb ik niet ontkend. Maar de bedreigingen die ontken ik nog steeds. Alleen ik word veroordeeld voor bedreiging. En dat is niet anders. De straf die ik heb gekregen, die vind ik passend. En ik vond dat de rechter dat gewoon netjes heeft gedaan.

0: man zegt niet te kunnen garanderen dat hij zich in een vergelijkbare situatie altijd zal beheersen. Na een autobrand vannacht aan de Brouwersvaart in Haarlem is een paar uur later opnieuw brand uitgebroken in dezelfde straat. Rond 5 uur vloog daar een parkeerautomaat in brand, vlakbij dus die uitgebrande auto. De brandweer had het vuur snel onder controle en voorkwam gelukkig verdere schade. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting en bekijkt of beide branden met elkaar te maken hebben. Een alerte buurvrouw heeft vannacht erger voorkomen bij een woningbrand aan de Boslaan in Hoofddorp. Ze hoorde daar rond 1 uur de rookmelder van haar buren, die op vakantie zijn, en belde direct de brandweer. Die had het vuur snel onder controle. Tijdens het blussen werd ook de kat van de bewoners gevonden en veilig werd die naar buiten gebracht. Het dier is ongedeerd, wordt tijdelijk ook elders opgevangen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Een vrachtschip met cement is vannacht tegen de Hollandse brug bij Naarden gevaren en dreigde daarna ook te zinken. Door de aanvaring liep de boeg flinke schade op en stroomde er water het schip binnen. De schipper wist het schip op een zandbank bij Almere vast te zetten. De brandweer pompte urenlang water weg en de lading cement wordt nu overgeladen, zodat het schip later kan worden geborgen. En heb je toevallig nog wat spaargeld over? Bijna het hele zuidstrand van Zandvoort staat namelijk te koop. De 4 strandpaviljoens Bodhi Beach, Mani Beach, Paal 69 en Outpost worden daar samen aangeboden voor zo'n kleine 3,5 miljoen euro. De huidige eigenaren willen niet zeggen waarom ze het verkopen. De strandtenten zijn ook los te koop en de grond blijft eigendom van de gemeente Zandvoort en wordt gehuurd. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
1: Maar deze 4 strandtenten zijn dus in 1 pakketje te koop.
0: Ja, dus als je nog 3,5 miljoen euro ergens in je achterzak hebt zitten.
1: Maarten, wat heb jij?
2: Nou, minstens de helft.
1: Nou, dan had je dit jaar wel kunnen trouwen.
2: Ja, inderdaad.
1: Het zit er niet in, hè?
2: Nee.
1: Het zitten voor ons gewoon de mensen niet
0: in. We dromen nog even door.
1: Ach, precies.
0: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
1: Helemaal goed. Dan gaan we naar het weerbericht. En dat is gelukkig gratis, althans bij ons op de radio. Hier is Jan Visser.
3: Vanmiddag laat de zon zich van tijd tot tijd zien, maar er zijn ook wolkenvelden. Het blijft waarschijnlijk vrijwel overal droog. Temperatuur komt uit op 23 tot 24 graden. En de wind is matig uit het noordwesten aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond is het eerst helder, later op de avond en de komende nacht neemt de bewolking toe. Blijft droog. Morgen vrij veel bewolking en soms een beetje regen of motregen. Wordt maximaal 20 tot 21 graden en de noordwestenwind die er morgen staat is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ik sluit daarmee aan de A10. Het knooppunt Watergraafsmeer richting het knooppunt Nieuwe Meer tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens. 10 minuten vertraging. De A10, het knooppunt Koenplein richting het knooppunt Nieuwe Meer tussen Zeeburg en Amstel. 5 minuten, dat heeft te maken met...

0: De Jets en Why Not Me.
1: Is er nog iets te doen?
0: Deze zomer in het Concertgebouw in Amsterdam zijn de zomerconcerten van de Vriendenloterij. En er is een compleet aanbod aan verschillende genres muziek. Ik kijk even uit naar het concert op 30 juli aanstaande om 8 uur in de Grote Zaal. Het Jeugdorkest Nederland staat dan op de planning. En ik heb de dirigent aan de lijn, Jurjen Hempel. Dag Jurjen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dag. Hoe gaat het met het Jeugdconcert Nederland en met de kwaliteit van dit jaar?
2: Ja, dat blijft me elk jaar weer verbazen hoor, hoe goed die jongelui zijn.
0: Ja.
2: Dat is echt ongelooflijk.
0: Daar zit echt al...
2: Soms denk je wel van de kwantiteit wordt iets minder, maar de kwaliteit gaat alleen maar omhoog.
0: Ja. En dat zorgt er wel voor dat jij je geen zorgen hoeft te maken over de toekomst.
2: Nou ja, maar dat is een persoonlijk genoegen natuurlijk, om je zorgen te maken over de toekomst. Ja. Nou, nee, kijk, dat heeft meer te maken met de... Ja, een soort persoonlijke ergernis. De achterloosheid waarmee er over cultuur gesproken wordt.
0: Ja.
2: En in politiek zit natuurlijk geen stemmen in cultuur. Je kan roepen wat je wil, dat maakt niet uit. En dan, maar dus dat merkt ook als je dan destijds in 2012... 2011 Halbe Zijlstra, die gewoon rigoureus de Zeist eroverheen trekt... komt gewoon nooit weer terug. En dat is jammer, voor een miniem beetje geld.
0: Ja. Ja, dat zorgt toch wel voor heel veel armoede binnen de cultuursector.
2: Ja, ook veel werkloosheid natuurlijk. En de concerten worden steeds duurder, want ze worden steeds kariger. Er zijn steeds minder. Ja, dus economisch natuurlijk dan wordt het voor iedereen lastiger.
0: Ja, ja, maar de zalen moeten, vol, want we moeten er allemaal van proeven. Jullie komen met mooie werken op 30 juli dus in het Concertgebouw in Amsterdam. Rachmaninov, hè, wat gaan jullie daarvan spelen?
2: Nou, wij spelen zijn misschien overbekend hoor, maar dat soort muziek kan je niet vaak genoeg horen. Dat is zijn tweede pianoconcert.
0: Ja.
2: Dat is een totale kraker van een stuk. Het geweldige meeslepende muziek. En we zijn ontzettend, maar echt ontzettend blij dat Natalia Mühlstein, die vorig jaar nog in de...
0: Ze is pianiste, toch?
2: Pianiste, die vorig jaar nog in de finale van het Prinses Elisabeth, Koningin Elisabeth Concours in Brussel stond.
0: Ja.
2: Samen met de latere winnaar Nicola Meeuwse.
0: Ja.
2: Ja, dat is natuurlijk ongekend talent. En daar zijn we heel blij mee dat ze met ons kan en wil spelen.
0: Oh, die heb je weten te strikken.
2: Ja.
0: Ja, nou, wat goed.
2: Meteen wat... vragen.
0: Ja, mooi. En zij neemt dus plaats achter de vleugel.
2: Ja.
0: Maar er zijn nog meer werken die jullie gaan spelen die avond.
2: Ja, we spelen... het jeugdorkest, het hit van alle tijden. Het Berlioz, Symphonie Fantastique. Een hallucinant stuk over iemand die hotel de botel verliefd is op een mooie vrouw die hij ziet tijdens een dansvoorstelling. En haar in verschillende scènes met zo'n mooi leidmotief, heet dat, hè? Zo'n thema wat de hele tijd terugkomt.
0: Oh ja.
2: En dat is een prachtig stuk. Heel energiek, heel fantasierijk. En zeker als je berekent dat het 3 jaar na het overlijden van Ludwig van Beethoven geschreven is...
0: Zo.
2: Kun je bijna niet voorstellen wat een rijkdom die Frans dacht. En we spelen ook nog een stuk van een Nederlandse componiste. Ja. Maaike Nas heet ze.
0: Oké. Okay.
2: Dat is een tintelend en verfrissend grappig stuk.
0: Ja.
2: Dat heet Down the Rabbit Hole. Dat is natuurlijk een uitdrukking uit... Alice in Wonderland.
0: Oh ja, tuurlijk.
2: Waarin dat meisje in het konijnenholletje verdwijnt... omdat ze door een konijn uitgedaagd wordt.
0: Ja, dat hebben we allemaal gezien als kind.
2: En vanaf dat moment gaat het allemaal mis.
0: Ja.
2: Maar het is heel grappig. En er zit een begeleidings... Hoe heet het? De Beatles hebben ook zo'n liedje, hè? Lucy in the Sky with Diamonds. En er zit een deuntje in.
0: En het komt en terug in het stuk.
2: Precies, en dat gebruikt zij, maar dat dan wel als tante muisjes, bij wijze van spreken.
0: Ja, mooi.
2: Nou, leuk.
0: Ja, leuk. Ik wens jou een hele boeiende avond. We hebben het over 30 juli om 8 uur in het Concertgebouw. Jurjen, dank je wel. En de groeten aan iedereen van het Jeugdorkest Nederland. En het is dus kwaliteit om trots op te zijn.
2: Absoluut.
0: Dankjewel. Dag.
2: Dankjewel, hè.
0: Dag. En we mogen een paar kaarten weggeven voordat het concert. Dat gaan we inmiddels doen. via de telefoon en de appjes, omdat ik zie zo binnenkomen. Wees er op tijd bij. 088-850-51-52. Jeugdorkest Nederland staat dus in het Concertgebouw. En we mogen een paar kaartjes verloten en val je buiten de boot. 1 belletje naar het Concertgebouw. Maar dan moet je ze zelf kopen.

0: Andrew Golden, June tot 2 op NH. Thank you for being a friend.
1: Is er nog iets te doen?
0: Ik weet niet wat jij doet, maar ik kijk zondag naar de grote finale van het WK. En dan heb ik het over de wedstrijd. Uiteindelijk de finale. Argentinië tegen Spanje. Ja, dat kun je doen gewoon thuis op de bank. Je kunt het doen in de kroeg. Maar je kunt het ook doen met allerlei mensen om je heen. In een van de Pathé-theaters in onze provincie. En trouwens ook in de rest van het land. Pieter Verhoeven, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dit gaat een enorme happening worden dus. Zondagavond 9 uur. Wat kan ik verwachten?
2: Wat kun je verwachten? Je kan samen met vrienden, met familie, met wie je dan wil en een hoop onbekenden, kun je de WK-finale beleven in de bioscoop. Op, ik denk, het grootst mogelijke scherm.
0: Ah, man, fantastisch. Maar dan krijg je dus fans van Argentinië en Spanje allemaal bij elkaar in één vak.
2: Dat kan. Ja, we hebben eerder wedstrijden van Nederland zelf al onder andere laten zien. Of van Curaçao. Nou ja, toen waren het voornamelijk fans van één team. Nu kan het van beide teams zijn, maar ja, de sfeer is altijd gewoon gemoedelijk en gezellig. En dat verwacht ik zondag ook.
0: Ja, 13 Pathé-theaters in het land doen eraan mee. De grote finale van het WK. Er is een ellenlange pauze, hè? Van 25 minuten in de rust. Met de optredens van Justin Bieber, Madonna en Shakira. Ik neem aan dat, gewoon, dat je daar ook allemaal van mee kunt genieten. Wordt het echt een show.
2: Zeker. Ja, nee, dat is absoluut. Ja, nee, en in onze bioscopen laten we vaker andere dingen beleven dan film. Ja. Zoals nu sportwedstrijden en zo hebben we ook heel vaak concertregistraties. Maar nu komen die twee eigenlijk samen. En kan je zowel een sportwedstrijd als een concertregistratie in één keer meemaken.
0: Ja, haal je extra bier in huis in de Pathé-theaters?
2: We hebben altijd voldoende, nou, niet alleen bier, maar lekkere drankjes in huis. Dus dat hoort erbij, denk ik, bij een voetbalwedstrijd.
0: Ja,
2: een hapje en een drankje, dus dat kan zeker.
0: Oké, maar stel dat er nou een verlenging plaatsvindt en penalties. Ik bedoel, de theaters gaan niet op slot.
2: Nee hoor, nee zeker. De wedstrijd begint om 9 uur, dus normaliter zou zo'n wedstrijd 2 uurtjes later klaar zijn. Nu duurt het natuurlijk de rust al iets langer. Er kan verlenging inderdaad de stad opkomen, maar dan nog valt het gewoon binnen onze reguliere openingstijden. Dus we schoppen mensen niet de deur uit.
0: Nee, hartstikke goed. Wat kost het om te gaan kijken in een Pathé Theater?
2: Tickets zijn er vanaf €7,50.
0: Ja, moet er gereserveerd worden van tevoren?
2: Het loopt lekker vol. Ik heb net nog even gekeken en het is gezellig druk eigenlijk in alle bioscopen. Dus ja, er is nog wel plek, maar het loopt langzaamaan vol. Dus als je er zeker bij wil zijn, dan zou ik zeggen snel naar de website om een ticket te halen.
0: Ja. En in welk Pathé Theater kunnen we jou zien of heb je vrij die dag?
2: In Haarlem. Ik ben de theatermanager van Pathé Haarlem, dus daar zit ik.
0: Hartstikke goed.
2: Zeker.
0: Pieter Verhoeven, hem treffen we in Haarlem Pathé Theater, de grote WK van het voetbal, aanstaande zondag 9 uur. Maar Amsterdam-Noord doet er ook aan mee, zie ik hier staan op de lijst. Pathé Arena doet er aan mee. En ik heb nog een Pathé Theater in onze provincie, namelijk Zaandam. En ook daar is de wedstrijd te zien voor €7,50. Dus wil je daar naartoe, ga naar een van de sites van Pathé. En jij zit in ieder geval met een biertje en popcorn in je hand en zit jij te genieten van de wedstrijd. Voor wie ben je eigenlijk, Pieter? Ben je voor Spanje of voor Argentinië?
2: Ja, ik vind het lastig. Ik denk toch voor Spanje.
0: Ja, het is dichterbij, hè?
2: Ja, precies. Ja.
0: En ze spelen echt minder gemeen.
2: Dat weet ik niet. Maar ze hebben een andere mentaliteit, laten we dat zeggen.
0: Nou, de Argentijnen tegen de Engelsen. Toen dacht ik wel eens van, jeetje, kan dit allemaal? Maar goed, daar gaan we gelukkig niet over.
2: Ik denk sowieso dat het weer spektakel wordt.
0: Ja, dus, daar kijk ik naar uit. Een felle strijd. En dat spektakel is te zien dus in een van de Pathé Theaters. Dankjewel, hè?
2: Yes.
0: Goed zo, oké, dag.
2: Hoi.
0: Dag. Maarten.
3: Ja.
0: Veel plezier bij jij en ik, samen met Laura trouwens. Ik wil bijna vragen wie hebben we maandag te gast, maar dat komt anders maandag.
3: Ah joh, dat zien we dan
0: weer. Ja, precies. Fijn weekend. Dag.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravenlandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2, hier bij NH.
3: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
4: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020-422-1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Dit is een huidtip.
7: Ontdek Beestboel. Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
8: Dit was een uittip.
9: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
10: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
11: Hi, ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
12: Ik ben Reinoud uit Bussum.
13: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 2 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Laura Osinga. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Ooit had Den Helder als eerste overal duo-afvalbakken, maar nu verdwijnen ze. Rapper Joey AK is na een jarenlange celstraf weer op vrije voeten. En een oplettende buurvrouw heeft vannacht een woningbrand weten te voorkomen in Hoofddorp. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
15: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 10 vertragingen bij ons in de provincie. Die krijgt ze langer dan 6 minuten. Dat zijn er maar 2. Het valt best wel mee. A8 Amsterdam richting Zaanstad tussen Zaanstad-Zuid. 8 minuten. En ook de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein en de Wijkertunnel. 8 minuten.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: En ik.
7: Met Nick Velden.

0: en haar met You Can't Hurry Love. Zo bijzonder goedemiddag Noord-Holland. Het is vrijdag 17 juli, bijna 10 minuten over 2. De hoogste tijd om te beginnen met jij en ik. Goedemiddag! En aan mijn rechterzijde, daar zit Maarten Vaarbe. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En links, daar zit Laura Ozinga.
2: Hallo.
0: Hoi, goedemiddag.
2: Vanaf goedemiddag.
0: Nu, elke vrijdag erbij, gezellig hè?
2: Ja, leuk hè?
0: Leuk hè. Nou, zorg afwachten voor ons. Want je hebt wel eens ingevallen en alle bieten gaan natuurlijk was direct op hè? Weet
1: ja,
0: je dat
1: wel?
0: Maar.
1: Zij lusten wel pap van.
0: Ja, dus we hebben extra besteld.
2: Yes. Nou. Het gaat allemaal op.
0: Dit is wel een hele switch hè, als we even terugkijken naar vorige week.
1: Ja.
0: Stonden we met bijna 30 graden, denk ik, op het strand.
1: Ja.
0: In Castricum.
2: Oh.
0: En we zitten nu min 10 in de airco.
2: In een vrieskist.
0: Ja.
2: Zonder daglicht.
0: Zonder dag. Het wordt een heel treurig verhaal deze week. Ja, dat is natuurlijk ook niet nodig, hè. Want we hebben gewoon een prima leuke uitzending vandaag, hoor. Echt ontzettend leuke dingen. Voordat ik vertel wat we gaan doen vandaag, ik heb een nieuwe aanwinst.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ik heb een nieuw koffiezetapparaat voor thuis gekocht.
2: Zo.
0: Zoveel werk te doen. Ik denk, ik moet goede koffie hebben.
1: Ja.
0: Zodat ik goed aan mijn werk kan beginnen.
1: Wat goed.
0: Er is alleen één ding.
1: Oh.
0: Apparaat is hartstikke duur.
2: Ja.
0: Echt stervens duur.
1: Verbaast me niks.
0: Als hij uitstaat, dan hoor je dus heel zachtjes, maar keihard. Gek van.
1: De hele dag.
0: Oh, ik word er gek van.
1: Wacht even, dit hoor je de hele dag.
0: Ja, het lijkt wel of er een beetje stroom lekt. Ik heb contact opgenomen met de klantenservice. Die zeggen, ja, dat is normaal. Als je ouder bent, hoor je dat ook niet. Het is een soort frequentie die... Maar even voorstellen, koffie gemaakt. Oh, ik word er heel... Als ik tv zit te kijken... Ik word er helemaal gek van.
1: Wat erg.
0: Ja, tips. Nieuw koffiezetapparaat kopen. Ik heb net een nieuwe.
1: Ja, inderdaad.
2: Terugbrengen, dat ding.
1: Ja.
0: Nou, zeg eens in koor. Misschien toch wel doen dan. Want is niet te doen, hè. Oei, oei, oei. Oké, nou, dat is een beetje mijn week, jongens. Hoe was dat voor jullie? Maarten?
1: Ik ben moe.
0: Ja, ik zie het ook wel aan je. Hoe komt dat?
1: Oh, dank je. Wrijf het dan nog even. Ja, slecht geslapen.
0: Alle clichés.
1: Zo hard gewerkt.
2: Zo druk.
0: Ben je nog steeds moe van het strand?
1: Weet je wat grappig is? Ik ga volgende week op vakantie en dan zie je altijd de week daarvoor.
0: Is altijd,
1: zijn altijd helemaal gebroken. Ja. Als ik over een maand op vakantie was, dan had ik me nu top gevoeld.
0: Ja. Dus ik heb altijd al 2 maanden van tevoren dat ik me helemaal kapot voel als ik op vakantie.
2: Ja, ik ga over 2 maanden op vakantie, ik ben ook kapot.
0: Laura, dus goede week gehad?
2: Ja, nou ja, maar wel ook veel gewerkt en veel vroege diensten.
0: Oké. Okay.
2: Dus,
0: Maar voor de rest helemaal prima.
2: Ja, verder helemaal goed.
0: Oké, jongens, leuke show vanmiddag. We hebben Jesse de Koning in de uitzending. Upcoming artiest. Nederlands is helemaal terug van weg geweest, hè. Het is helemaal in, hè.
1: Zeker.
0: Doet zijn nieuwe liedje live. We spreken even met Emma Heesters.
1: Oeh.
0: Heeft een nieuwe single, Hartebreker.
2: Ja, tof.
0: Ik ben even benieuwd of zij iemand zijn hart gaat breken of dat het andersom gaat gebeuren. Want het is natuurlijk een tijdje terug, is haar relatie overgegaan.
1: Ja.
0: Ben wel benieuwd of het liedje dan over haar gaat of dat zij nu iemand
1: Een
0: hart gaat breken.
1: Het is een bloedmooie vrouw, dus ze kan krijgen wat ze wil.
0: Nou, spreken we ook even. En we spelen natuurlijk 2 van de 3.
1: Ook nog.
0: Ja, ook nog. Nou.

0: stylisten Jimmy Cliff bij NH met Reggae Night. En moet je eerlijk zeggen, over de zomernachten gesproken, ik heb heel weinig muggen gezien. Ik kan erbij liggen hoor, maar ik heb heel weinig muggen gehad.
1: Bij mij valt het ook mee, zeg je dan. Het valt mee met hoeveel muggen er zijn.
0: Normaal valt het mee. Ja, het valt mee, toch? Ja. Heb je het gemist, het spel? 2 van de 3?
1: Heel erg.
0: Nou, vorige week waren we op het strand. Was natuurlijk heerlijk.
1: Ja.
0: Maar er was geen ruimte om dit spel te spelen vorige week. Ja. Gaan we vandaag wel doen. We spelen zometeen 2 van de 3. De titel van het spel zegt het eigenlijk al. Beantwoord 2 vragen van de 3 goed in deze quiz. En winnen de fantastische prijs. Even terug naar 2 weken terug. Toen deed Diana mee, maar die won niet. Oh. Nee, die verloor. Luister mee. Wat is de hoofdstad van Duitsland?
2: Bonn?
0: Nee, helaas niet goed. Nee, ja, Duitsland is Berlijn de hoofdstad. Ja, kan natuurlijk gebeuren. Is geen schande als je verliest, hè?
1: Nee, ga er maar aan staan.
0: Daarom. Dus jij mag zo meteen meedoen met dit spel. Maak je kans op een ontzettend leuke prijs. Moet je antwoord geven op de volgende vraag.
1: Ja.
0: Zit je er klaar voor?
1: Ik ben benieuwd.
0: Komt-ie, hè? Aankomende zondag is de finale van het WK voetbal. Wie staan er in deze finale? Ik wil 2 clubs. Of 2 landen eigenlijk, hè? 2 landen wil ik horen.
1: Ja.
0: Ja. En kun je doorgeven 088-850-51-52. 088-850-51-52. Zondag is de finale van het WK voetbal. Wie staan er in deze finale? 2 landen. Zullen we 1 tip geven?
1: Nou.
0: Nederland is dit.
1: Nee, dat
0: kan niet, hè? Oké, goed. Doe lekker mee, hè?

0: bij NH met Man Eater. Omdat vanaf deze vrijdag Laura daar tegenwoordig elke vrijdag bij zit, dacht ik, oh, ik moet er iets voor verzinnen. Nou, ik heb dus voor Laura helemaal een liedje gemaakt. Ik heb het ook zelf ingezongen, jongens. Ja,
1: geweldig!
0: Ik heb een keer

0: gaan net als Yves Berens in de Ziggo Dome uitverkopen met dit liedje.
1: Nou,
0: Laura.
1: Dat is zo catchy.
0: Om de vraag te beantwoorden, Laura, wat zit er zometeen eigenlijk in het nieuws van half drie?
1: Den Helder begon ermee als eerste van Nederland, maar nu gaan deze afvalbakken zelf de prullenbak in.
0: Oh jeetje, nou ja, dat zometeen. En

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60 222.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Ik ben Aurora en ik kom uit Amsterdam.
6: Ik ben Jordi en ik kom uit Uithoorn.
7: Ik ben Robin en ik woon in het Rode Dorp.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Een minuut over 2:30 momenteel in Nieuwe Niedorp is het 23 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Oosinga. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Een 49-jarige man uit Loosdrecht is veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur... waarvan de helft voorwaardelijk, vanwege zijn gedrag tijdens een protest tegen een asielopvang. Hij beledigde agenten en bedreigde, volgens de rechter, de gemeente met brandstichting.
11: De belediging die heb ik niet ontkend, maar de bedreigingen... die ontken ik nog steeds. Alleen ik word veroordeeld voor bedreiging. En dat is niet anders. De straf die ik heb gekregen, die vind ik passend. En ik vond dat de rechter dat gewoon netjes heeft gedaan.
10: De man zegt niet te kunnen garanderen dat hij zich in een vergelijkbare situatie altijd zal beheersen. De persoon die vanmorgen is aangereden door een trein op het station Haarlem is buiten levensgevaar. Dat meldt de politie. De trein vol met reizigers kwam op spoor 3A in aanrijding met de persoon, waarna grote inzet van hulpdiensten volgde. Rapper Joey AK is na jarenlange celstraffen weer op vrije voeten. En dat laat hij zelf zien in een video op TikTok, waarin hij poseert bij een sportwagen met een stapel bankbiljetten. De 29-jarige Amsterdammer zat vast voor 2 ontvoeringszaken. In de Rookworst, de podcast, heeft hij de ontvoering altijd ontkend.
12: Wat niet waar is, is sowieso dat niemand is ontvoerd. Niemand is ontvoerd, er zijn geen kinderen ontvoerd, niks. De waarheid is gewoon dat het is iemand die ik ken, die ik zelf heel goed ken. Onze ouders kennen elkaar. En het is gewoon iets wat super veel uit de hand is gelopen.
10: Volgens het parool is hij onder strenge voorwaarden vrijgelaten. Zo zou hij een enkelband dragen en een gebiedsverbod hebben voor Amsterdam Zuidoost. Een vrachtschip met cement is vannacht tegen de Hollandse brug bij Naarden gevaren en dreigde daarna te zinken. Door de aanvaring liep de boeg flinke schade op en stroomde er ook water het schip binnen. De schipper wist het schip op een zandbank bij Almere vast te zetten en de brandweer pompte urenlang water weg. De lading cement wordt nu overgeladen, zodat het schip later weer kan worden geborgen. De duo-afvalbakken in Den Helder verdwijnen langzaam uit het straatbeeld. De gemeente was in 2020 nog de eerste in Nederland met deze bakken, waarmee afval op straat gescheiden kan worden en dus gescheiden ingezameld wordt. Maar in praktijk belandt veel afval in het verkeerde vak. En daarom worden de bakken nu vervangen door gewone afvalbakken voor restafval. De gemeente zegt dat afvalscheiden vooral thuis het beste werkt.
9: Ik snap nu pas wat het is. Het is eigenlijk gewoon 1 bak met een scheiding in het midden of zo.
10: Nee, het zijn er 2 en die staan met de rug tegen elkaar aan.
9: Toch? Maar je moet ze dan in 1 vervoeren.
10: Er staan er twee. Je moet dan zeg maar de juiste dingen in de juiste bak gooien.
9: Ja, oké. Okay.
10: En dat werkt dus niet. Dus nee. Ze gaan nu niet meer. Ze stoppen dus met dat scheiden op straat. Dat moet je nu eigenlijk gewoon thuis gaan doen.
9: Want zoals ik thuis bijvoorbeeld heb bijvoorbeeld een bak voor het restafval. Ik heb dan een bak voor het plastic.
10: Wat goed.
9: En ik heb een bak voor het groen. Ik heb 3 prullenbakken staan er bij mij.
10: En hoe gaat dat scheiden bij jou?
9: Zelf niet zo goed in het scheiden, hoor. Moet je ook eerlijk zeggen, je moet ook wel scheiden tegenwoordig. Wat ze gedaan hebben bij mij, vroeger kwam restafval 1 keer in de 2 weken.
10: Ja.
9: Dat is dus nu 1 keer in de 4 weken. Eén keer in de 4 weken.
13: Dat gaat stinken.
9: Dan denk je van, oké, dan doen we dat 1 keer in de 4 weken. Plastic dus ook 1 keer in de 4 weken. Maar denk je dat het goedkoper is geworden? Betaal nog meer ook. En ze komen minder. Is het belachelijk? Ik word helemaal boos voor je.
13: Ja, dat is helemaal bang.
9: Nou, die bakker is op een plek waar de zon niet schijnt, hè? Ja. Maar het is toch niet normaal?
13: Nee,
9: 4 weken
13: niet.
9: Met zo'n restafvalbak.
13: Ja.
14: Gelukkig even, blijf je kalm.
9: Ja. Even situatieschets. Stel je voor dat je dus kinderen hebt met luiers. Ja, snap je nu? En de zonnetje schijnt erop.
13: Gadver.
9: Ja, dat kan toch niet?
14: Nee, dat is niet goed.
13: Nou, kom lekker in Hilversum, want dan heb je gewoon van die bakken... kun je gewoon zo je chip ervoor doen en dan kun je gewoon gooien wat je wil.
9: Oh, heerlijk.
13: Geen limiet, het kost niks.
9: Geen limiet, het kost niks. Ja. Ik kom naar Hilversum. Ik heb het helemaal bedacht. Oké, de duo-bakken worden het ook niet. Iedereen in Hilversum.
14: Ja, dat is enige optie. Kom
13: maar hoor.
9: Okay. Oh, Laura, dankjewel hè.
14: Ja, meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
9: Nou, maar dat is nog wel gratis. Gewoon lezen hè, bij ons, nanieuws.nl. Dan het weer met jouw visser Jan. Goedemiddag.
15: Goedemiddag Nick.
9: Hallo.
15: Vanmiddag laat de zon zich van tijd tot tijd zien, maar er zijn ook wolkenvelden. Het blijft waarschijnlijk vrijwel overal droog. Temperatuur komt uit op 23 tot 24 graden. En de wind is matig uit het noordwesten aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond is het eerst helder, later op de avond en de komende nacht neemt de bewolking toe. Blijf droog. Morgen vrij veel bewolking en soms een beetje regen of motregen. Wordt maximaal 20 tot 21 graden en de noordwestenwind die er morgen staat is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig.
9: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 10 vertragingen bij ons in de provincie. Je krijgt ze langer dan 10 minuten. Dat zijn de tweede A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen. 17 minuten. En ook de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein. En de Wijkentunnel daar 14 minuten.

0: met Betty. Betty, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, ik hoor dat jij in de auto zit, Betty.
1: Ja, ik zit nog steeds in een rijdende file.
0: Oeh, maar hij rijdt wel, dat is positief. Je moet maar zo denken, er is niks met jou aan de hand. Je komt rustig. Ga je naar huis ondertussen of wat ga je doen?
1: Ik ga mantelzorgen bij mijn moeder in de buiten.
0: Oh, dus je hebt wel een ontzettend mooi doel, toch?
1: Zeker, dat doe ik al heel lang.
0: We gaan met jou meespelen, tenminste jij gaat meespelen met mij. Dat kan, hè? Je belt handsfree.
1: Ja.
0: Heel goed. Nou, we spelen zo dus 2 van de 3. De titel van het spel zegt het eigenlijk al. Beantwoord 2 vragen van de 3 goed in deze quiz. En win een fantastische prijs. Je hebt 10 seconden de tijd voor elke vraag. Beantwoord je de vraag dan niet binnen de tijd, is die fout. Snap je dat, Betty?
1: Helemaal.
0: Dan gaan we beginnen. En voordat we beginnen wil ik wel nog even antwoord op de volgende vraag. Zondag is die finale van het WK-voetbal. Wie staan er in de finale?
1: Argentinië en Spanje.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Dan gaan we nu beginnen met de eerste vraag. Hoe heet het kasteel dat in Muiden ligt?
1: Sorry, ik verstond de vraag niet.
0: Oh, daar komt u nog, ja. Hoe heet het kasteel dat in Muiden ligt?
1: Muiden Slot.
0: Ja, hartstikke goed. Wat is de naam van het programma dat June iedere middag bij ons presenteert op de radio van 12 tot 2? Nee, dat is niet goed. Het was ooit June tot 12, maar het is natuurlijk veranderd, want ze zit tegenwoordig tot 2 uur. Dus is het June tot 2 geworden.
1: Oké.
0: Okay. Laatste vraag. Dus je hebt nog een kans, hè? Niks aan de hand, Betty. Geen paniek. Daar komt hij. Wat is de hoofdstad van Italië?
1: Rome.
0: Ja, hartstikke gefeliciteerd. Nou, je had het toch goed, hè? Ben je wel eens geweest in Rome, Betty?
1: Ja.
0: Was het mooi? Moet ik er ook heen?
1: Ja, nee, dat was echt heel mooi.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ik ga het overwegen met een twijfel. Nou, blijf aan de telefoon, dan komt Maarten zo meteen bij je. En dan win je een fantastische prijs. Dankjewel, Betty. Yeah.

0: Casper de Simpson bij NH met Solid. Ja, we hadden het over luiers net even. Tenminste, het ging over de prullenbakken, de kliko's die hier voor de deur op staan. Den Helder stopt.
1: Ja, Den Helder.
0: Met de duo kliko's.
1: Ja.
0: En toen vertelde ik dat bij mij thuis tegenwoordig 1 keer in de 4 weken restafval wordt opgehaald. Geldt dus ook voor het plastic afval 1 keer in de 4 weken. En dat dat dus best wel kort is. Of tenminste, er zit een lange periode tussen voordat het een keer wordt opgehaald.
1: Ja.
2: Ja.
0: Nou, toen schetste ik een situatie. Stel je nou voor dat jouw buren, bijvoorbeeld luiers, in die prullenbak gooien. Nou, dat ruik je gewoon. Ja. Als het 30 graden is, dan ga je dat ruiken. Hier zegt dus iemand, Gerda zegt, hoi hoi, luiers kun je ook recyclen. Er zijn bedrijven voor ook wasbare luiers.
2: Ja.
0: Dat kennen ze mij nog niet. En dat, dat zou voor mij geen optie zijn.
2: Katoenen luiers gebruiken ze vroeger allemaal.
1: Vroeger,
0: Je kan ze ook uitwassen. Dat is inderdaad wel. Je kan die luiers kopen en dan uitwassen. Maar het lijkt me toch een beetje. Want was je dan, als die vol zit, meteen die luier? Of verzamel je dan al die luiers dan ook weer in een bak?
2: Ja, dat bedoel ik.
0: Want dat is natuurlijk ook een ding.
2: Ik denk wel, als je luiers een maand in de container staat, dan is het al verteerd als die vuilniswagen komt.
0: Verteerd?
2: Gewoon compost.
1: Compost.
0: Eigenlijk wat jij zegt, je kan het ook gewoon in je tuintje gebruiken.
2: Dat zou ik doen.
0: Groei er een keer wat leuke bloemetjes, hè?
2: Ja, het is mest.
0: Je moet ook niet zo, ik kan vrij klagerig zijn, hè? Maar als je mij een beetje kent, dan ben ik best wel een luxe poes.
2: Ja.
0: Die suikerbare Pampers is denk ik niet voor mij besteed.
2: Nee.
0: Wel bedankt voor de tip, Gerda.
2: Ja, bedankt.
0: Dat dan wel.
2: Nee, dank.
1: Ja, we doen er niks mee.
0: Lekker muziek draaien dan maar.
2: Ja.
0: Voordat ik vertel wat we zo meteen gaan doen.
2: Dat vind ik ook leuk.
0: Ja, oké. Okay. Wat is het? Wat kies je? Muziek eerst?
2: Ik kies toch wel even Jesse dat jij gaat teasen.
0: Oh, dat ik ga teasen. Oké, okay. En dan ga ik vertellen dat we zo meteen Jesse de Koning hebben. Die heeft een nieuwe single, doet hij live. Hij is aan het soundchecken momenteel. En ben ontzettend benieuwd hoe dat zo meteen gaat, toch?
2: Ja, leuke jongen.
0: Oké, okay. Eerst even een ander liedje nog dan.
2: Doe eens gek.

0: Helaas ook overleden, 25 juli 2021. Maar wat een muziek heeft hij gemaakt. West bij NH met Alane. Zometeen, het zal eens niet, de Voortops.
1: Sportcafé met Leo Driessen.
2: Luister naar mijn dochter en dan neem ik altijd op.
3: Ja, natuurlijk.
2: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
1: Leo Driessen in
4: NH Sportcafé.
5: Ook als podcast.
1: Morgen om 10 uur bij NH.
6: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
1: Dit is een uittip.
7: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
1: Dit was een uittip.
8: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
9: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
10: Ik ben Chantal Bos en kom uit Horen.
11: Ik ben Tom, ik woon in Oostland aan het mooie Twiske.
12: Ik ben Miek uit het mooie Krukjes.
13: Ik ben oma Joke uit Hoofddorp.
14: Ik ben Erik en ik kom uit Goorn.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Ondertussen 1 minuut over 3 belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Een 49-jarige man uit Loosdrecht is veroordeeld vanwege zijn gedrag tijdens een protest tegen een asielopvang. Chaos gisteravond op de N242 bij Heerhugowaard. De weg bleef door vele incidenten tot ongeveer 2 uur vannacht afgesloten. En rapper Joey AK is na jarenlange celstraffen weer op vrije voeten. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eterniet gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eterniet en de vrouw van een oud-werknemer. Volgens het OM is Eterniet schuldig aan doodslag, omdat dat hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dat verkeersinformatie van de ANWB. Er staan momenteel 9 vertragingen bij ons in de provincie. Je krijgt ze langer dan 10 minuten. Dat is er eigenlijk maar eentje. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp. Daar momenteel 9 minuten.
3: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
20: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
19: Sorry bo, het is beauty.
20: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
21: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: Drie sterren slot.
22: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
24: Jij en ik.
25: Met Nick Velderman.

0: Vorig jaar won hij een uit de hand gelopen talentenjacht in Café Het Bonte Paard in Laren. En hij kreeg zijn prijs, een gigantische beker was dat. Ben benieuwd of u hem nog heeft. Overhandigd door niemand minder Mr. Pop-Up Ad Visser. Dat is ontzettend leuk. En het is zover, nu heeft hij zijn eigen echte single uitgebracht. Tante Roos, dames en heren, bij ons Jesse de Koning!
1: Ja, ja. Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag, man.
1: Hey, hoe is het?
0: Heb jij die beker nog?
1: Zeker. Staat boven mijn bed.
0: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
0: Je moet eens vertellen, hoe is dat gegaan? Heb jij meegedaan voor de lol? Of was je echt serieus dat je dacht, ik moet nu doorbreken. Ik ga meedoen naar zo'n talentjacht.
1: Nee, het grappige is eigenlijk dat ik me had aangemeld. En toen was er niet op gereageerd. En toen heb ik Wesley opgebeld. Die heb ik echt misschien 2 keer gesproken toen.
0: Want Wesley is Wesley Bronkhorst.
1: Wesley Bronkhorst, ja. Okay. En die hebben me toen voor gezorgd dat ik eigenlijk erin kwam. En ja, uiteindelijk toch gewonnen. Dus ik ben
0: eigenlijk
1: heel blij.
0: Had het zomaar kunnen zijn dat je geen eens had meegedaan.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Je krijgt dus de prijs uitgereikt door Mr. Topop. Dat is Ad Visser. Hele grote naam. En Henny Huisman was de presentator.
1: Ja.
0: Is het dan ook, als je daar zo'n talentenjacht wint, dat je denkt, ik moet nu meteen even nummers uitwisselen, want deze mensen zijn belangrijke mensen. Ik wil het Ziggo Dome in.
1: Ja, ik had het wel moeten doen, maar ik ben het vergeten. Ja, sorry.
0: Ja. Stom, hè? Hoe is het? Hoe gaat het met je?
1: Ja, goed. Echt, het gaat heel lekker. We zijn lekker druk bezig. En bijna vakantie ook. Ja, mag wel.
0: Want dit is de eerste echte single die heb je uitgebracht. Dat heet Tante Roos.
1: Ja.
0: Hoe gaat zoiets? Hoe is er zoiets tot stand gekomen?
1: Nou, eigenlijk lag ik klaar voor een andere artiest. Binnen
0: ook
1: het label.
0: Al? Ja. Ja. Wees liever even gebeld, joh.
1: Nee, dat niet. Maar die vond het niet zo leuk.
0: Nee.
1: Voor hem. En dat snap ik ook. En bij mij paste de tekst, vond ik gelijk echt top. En ik denk, ja, dit is hem.
0: Ja, we kunnen vertellen wat het over gaat.
1: Ja, het gaat eigenlijk over een kroeg, Tante Roos. En daar kom ik dan graag. Maar de key is eigenlijk, het gaat over een vrouw. En die zie je op Instagram en op TikTok. En die is bij de duurste tenten, mooiste stranden.
0: Ja.
1: En ik kom gewoon in de kroeg voor mijn biertje. En ik kom in het stamcafé voor mijn bitterballetje. Voor dus mijn broodje kroket.
0: Ja. Eigenlijk is het de vrouw die veel te duur is.
1: Ja. Maar ze is wel mooi.
0: Volgens mij heb jij je vriendin meegenomen. Ja. Hoe is het? Slaat het op jezelf ook? Of valt het wel mee?
1: Nee, ze houdt wel van duur. Maar ze houdt ook gewoon van een normaal kroegje, hoor. Zeker.
0: Okay, gezellig, ja. En je bent ook nog, eigenlijk ben je loodgieter. Doe je dat nog steeds? Of is het zo van, mijn zangcarrière gaat zo goed.
1: Nee, het is nog steeds te combineren. Dat wel. Het is erg druk. Dus ik moet ook vaak vrijnemen. Is mijn baas niet heel blij mee.
0: Ja.
1: Maar goed, het gaat tot nu toe heel goed.
0: Leuk, man.
2: Maar dat is ook een leuke combinatie, toch? Dat je gewoon overdag daar staat in de keuken, een beetje die leidingen staat te verwerken en daarna op het podium.
1: Ja, ja, zeker, zeker. Ja. Het is ook best wel interessant voor de mensen. Vinden het echt wel heel leuk altijd.
2: Ja, goed. Leuk.
0: Nou, we gaan zo meteen naar je liedje luisteren. Ik ben wel benieuwd als je nu over jezelf moet zeggen. Waar zie je jezelf over 5 jaar?
1: Nou, dat zou wel prachtig zijn om gewoon in een voorprogramma te staan van een groot artiest.
0: Ja, maar dat is wel te doen, toch? Ik bedoel, je kent Wesley een beetje. Die fietst dat wel erin, denk ik, voor je.
1: Laat het hopen.
0: Helemaal goed, hè?
1: Toch?
0: Oké, dames en heren. Bij ons vandaag is Jesse de Koning. Doet zo meteen zijn nieuwe single. En die is echt ontzettend leuk geworden. Tante Roos, hoor je zo meteen. Dames en heren, een applaus voor Jesse.
1: Dankjewel.

Nou, fantastisch. Ja. Natuurlijk even een applaus voor Jesse de Koning. Hou hem in de gaten. Nieuwe single, Tand van Oze. Overal te streamen, Spotify, Deezer. En voor de grote namen. Binnenkort, binnen 5 jaar, staat hij het voorprogramma bij het Ziggo Dome. Misschien verkoop je het zelf wel uit, hè? Kan ook. Dames en heren, het is de vrijdagmiddag van NH met R.E.M. Dit is Losing My Religion.

0: dag. We hebben zometeen nog een verhaal voor je. Ja, heel spannend is dat. Het gaat er zometeen om. Is dat verhaal waar of niet waar? Nou, Maarten, het is deze week een verhaal, hè? Oh.
1: Oh, het is mijn verhaal.
0: Het is mijn verhaal. Nou, hoe het zit, hoor je zometeen. Eerst het nieuws van 3:30. Zometeen met Laura. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat zit er zometeen in?
2: Komt er dan misschien toch nog een muzikale hereniging van Nick en Simon?
0: Oh, dat zou ik zo leuk vinden. Och. Nick en Simon nog één keer op een paar. Is het vrijwillig of hebben ze geld nodig? Kan ook natuurlijk. Hè?
2: Je hoort het zo.
0: Oké, okay, zometeen meer. En lekker zomers. Los Lobos. Lobos. Lobas. Loba. Lobia. La Bamba. Hoor je zo.
3: Dit is een uittip.
4: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
3: Dit was een uittip.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
6: Ik ben Cindy en ik kom uit Haarlem.
7: Ik ben Herman en ik kom uit Lutjebroek.
8: Ik ben Samuel en ik kom uit Amsterdam.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: 4:02 momenteel in Amsterdam is het 23 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Een 49-jarige man uit Loosdrecht is veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk, vanwege zijn gedrag tijdens een protest tegen een asielopvang. Hij beledigde agenten en bedreigde, volgens de rechter, de gemeente met brandstichting. Hij legt uit waarom hij bij het protest was.
12: Omdat het natuurlijk gewoon een landelijk probleem is wat we hebben, wat we met z'n allen op moeten lossen. En Loosdrecht is op dat moment gewoon een middelpunt geweest van de landelijke frustraties. Nou ja, die belediging die kan ik natuurlijk nooit verantwoorden, want daar ben ik voor veroordeeld. Ik mag en moet dat gewoon niet meer doen. En ik wil dat ook niet doen. En nogmaals, de rechter zit wel in mijn achterhoofd.
11: De man zegt niet te kunnen garanderen dat hij zich in een vergelijkbare situatie altijd zal beheersen. Chaos gisteravond op de N242 bij Herugewaard. Eerst belandde een auto ondersteboven in een sloot. En terwijl de hulpdiensten daar bezig waren, botste een tweede automobilist op een politieauto die de weg had afgezet. Niemand hoefde naar het ziekenhuis, maar alsof dat nog niet genoeg was, reed later ook een bestuurder door de wegafzetting en kreeg hij een bekeuring. De N242 was door alle incidenten tot ongeveer 2 uur vannacht afgesloten. De persoon die vanmorgen is aangereden door een trein op station Haarlem is buiten levensgevaar. Dat meldt de politie. De trein vol reizigers kwam op spoor 3A in aanrijding met de persoon, waarna grote inzet van hulpdiensten volgde. Rapper Joey AK is na jarenlange celstraffen weer op vrije voeten. En dat laat hij zelf zien in een video op TikTok, waarin hij poseert bij een sportwagen met een stapel bankbiljetten. De 29-jarige Amsterdammer zat vast voor 2 ontvoeringszaken. In Rookworst, de podcast, heeft hij de ontvoering altijd ontkend.
13: Wat niet waar is, is sowieso dat niemand is ontvoerd. Niemand is ontvoerd, er zijn geen kinderen ontvoerd, niks. De waarheid is gewoon dat het is iemand die ik ken, die ik zelf heel goed ken. Onze ouders kennen elkaar. En het is gewoon iets wat super veel uit de hand is gelopen.
11: Volgens het parool is hij onder strenge voorwaarden vrijgelaten. Zo zou hij een enkelband dragen en een gebiedsverbod hebben voor Amsterdam Zuidoost. Een muzikale hereniging van Nick Schilder en Simon Keizer is niet uitgesloten. Dat zegt Nick in elk geval in een interview met Axt Live. Het duo Nick en Simon stopte in 2022. Maar volgens Nick is de band tussen de tweeën nog steeds goed.
14: De band is goed.
11: De band is goed. Een comeback zit er voorlopig niet aan te komen. Oh. Want hij richt zich wel echt op zijn solo-carrière. Maar toch zegt hij, je weet nooit wat er in de toekomst gebeurt.
15: Ik heb heel veel bands gevolgd in het verleden die zeggen, nee, nooit meer, nooit, niet, geen denken aan.
16: En toen gebeurde het wel.
15: Dus ik vind dat heel lastig. Je weet het gewoon niet.
11: Ja, het zou toch wel heel...
10: Ja, je moet ook nooit helemaal de deur dichtgooien, vind ik.
14: Ja, alleen deed dus Simon de deur dicht. Dus ik snap dat Nick dit zegt, maar vooral Simon moet dit gaan zeggen. Ja.
10: Maar kijk, wat eigenlijk Nick zegt, iedereen zegt dan altijd... dat gaat nooit meer gebeuren.
11: Ja.
10: En eindstand gebeurt het dus toch. En dan heb je altijd geroepen, ik ga het niet meer doen. En dan doe je het dus als toch.
11: Ja.
10: Dus dat is eigenlijk wat Nicky zegt. Die zegt, ja, ik ga niet zeggen dat het nooit meer bij elkaar... En ik verwacht ook wel, het zal misschien niet volgend jaar zijn... over 2 jaar, maar over... 10 jaar of zo. Dat ze
14: volgens mij klopt het wel. We dachten eerst dat ze echt ruzie hadden. Volgens mij is dat niet zo.
10: Hadden ze ruzie? Nee. Dat wist ik niet dat ze ruzie met elkaar hadden. Nee, volgens mij, kijk, je kan me voorstellen... als je zo lang met elkaar iets doet... dan kan het ook op een gegeven moment op zijn, hè?
14: Precies, ja.
10: Kijk naar Agda en de Munnik. Die hebben natuurlijk heel lang muziek gemaakt. Zijn toen een tijd uit elkaar geweest. Zijn nu weer bij elkaar. Ja. Die gaan bijna weer uit elkaar, hè? Zo gaat het natuurlijk tegenwoordig.
14: Ja, CD van jou, CD van mij.
10: CD van jou, CD van daar ging ik mis toen de tijd, hè? Ja. Ze wist het gewoon niet meer. Oké, Laura, dank je wel, hè?
11: Ja, jullie ook.
10: Meer nieuws in de... Sorry hoor, ik dacht dat je betaald kreeg voor het nieuws. Meer nieuws in de app.
11: In de app of op nnnieuws.nl.
10: Goed, het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
16: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag laat de zon zich van tijd tot tijd zien, maar er zijn ook wolkenvelden. Het blijft waarschijnlijk vrijwel overal droog. De temperatuur komt uit op 23 tot 24 graden. En de wind is matig uit het noordwesten aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond is het eerst helder, later op de avond en de komende nacht neemt de bewolking toe. Blijft droog. Morgen vrij veel bewolking en soms een beetje regen of motregen. Wordt maximaal 20 tot 21 graden en de noordwestenwind die er morgen staat... is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig.
10: De verkeersinformatie van de ANWB. Er staan momenteel 12 vertragingen bij ons in de provincie. Je krijgt ze langer dan 10 minuten, dat is er maar één. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Raasdorp en de Wijkertunnel 18 minuten.

0: met Finally.
1: Is het waar?
2: Of is het niet waar?
3: Is het waar? Of is het niet waar?
1: Nick vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Ja, je komt op een dag ontzettend veel nieuws en informatie tegen. En soms zitten daar dingen of berichten tussen waarvan je denkt, is dit nou eigenlijk wel waar? Dat is precies wat we nu gaan doen. We spelen waar of niet waar. Maarten, wat kwam jij tegen?
4: Ja, hou je vast. Er mogen geen close-ups en slow-motion beelden meer gemaakt worden van vrouwelijke atleten op atletiekwedstrijden.
5: Wat?
4: Het is een nieuwe richtlijn van de European Broadcasting Union die,
0: okay,
4: dus die beelden maken. Ja, die vrouwen die hebben vaak het idee dat ze geseksualiseerd worden. Er is zelfs een soort handleiding voor de cameramensen wat je dan wel en niet in beeld mag brengen.
0: Oh, is dat echt zo erg?
4: Ja, er wordt te vaak ingezoomd op de borsten en op andere.
0: Dit gaat dus zeg maar om de shots. Als er bijvoorbeeld een hardloopwedstrijd is of een atletiekwedstrijd, dat als de starthouding is en ze gaan door de knietjes, dan mag dus niet meer.
4: Dus dat, ja, niet te veel op die billen.
0: Oké. Okay.
4: Ja.
0: Maar als het nou per ongeluk, kijk, moet je wel heel eerlijk bekennen, ze hebben niet veel aan tijdens zo'n rondje lopen. Het is wel moeilijk om iets in beeld te brengen wat niet dan.
4: Ja,
0: toch?
4: Nou ja, wat ze zeggen is dus bijvoorbeeld in slow motion, nou, bijvoorbeeld dat dan het een en ander meebeweegt en
0: oh,
4: zo.
0: Ja.
4: En ze vragen zich af, wordt dat nou in het slow motion herhaald omdat dit nou verduidelijkt wat er aan de hand is tijdens het sporten? Of wordt dit nou een soort van, oh, dit is een mooi shot, want die vrouw staat er zo mooi op?
0: Goed, het verhaal is dus nu, is dit waar of niet waar?
4: Dat is de vraag.
0: Dat is de vraag. Kun jij beantwoorden? We zijn op zoek naar jou. Denk jij dat dit verhaal waar of niet waar is? Doe mee. 088-850-51-52. 088-850-51-52. En maak kans op een prachtige prijs. Het is de vrijdag van NH met Mr. Harry Styles. Dit is...

0: bij NH met Sweet Freedom.
1: Is het waar?
2: Of is het niet waar?
3: Is het waar of is het niet waar?
1: Nick vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Ja, je komt op een dag ontzettend veel nieuws en informatie tegen. Maar soms zitten tussen die berichten wel eens nieuws waarvan je denkt, is dit nou eigenlijk wel waar? Maarten, wat kwam jij tegen?
4: Ja, er mogen vanaf nu geen close-ups en slow-motion beelden meer gemaakt worden van vrouwelijke atleten op atletiekwedstrijden.
0: O jeetje, ja. We hebben ondertussen Donja aan de telefoon. Donja, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Hoi, voordat je zo meteen zegt of het waar of niet waar is, hoe is het met je, Donja?
5: Goed. Ik heb een hele goede uitslag gehad van het ziekenhuis.
0: Wil je dat met ons delen? Vraag ik altijd even, want het hoeft niet hoor.
5: Ja hoor.
0: Vertel, wat was er aan de hand?
5: Nou, ik heb nog heel lang vanaf mijn derde ben een kankerpatiënt.
0: O jeetje.
5: En het gaat nu in mijn genomen verder. Dat zijn goed aardige tumors.
0: Ja.
5: Maar dat is, ze hebben een scan gemaakt en er is niks te zien. Dus.
0: Nou, even.
4: Wat goed.
0: Nou, dan mag je heel blij mee zijn. Dan ga je goed het weekend in, denk ik, hè?
5: Ja, zeker.
0: Hartstikke mooi. Donja, we gaan even terug naar het onderwerp. Wat denk jij? Waar of niet waar?
5: Het is waar.
0: Nou, Maarten, zeg het maar.
4: Donja, je hebt het helemaal goed. Het is inderdaad waar.
0: Ja, Donja.
5: Ja.
0: Nou,
5: ja.
0: We weten wel als de kijkcijfers tegenvallen. Waar aan het licht, hè, dames en heren? Ja, is omdat het niet meer mag. Donja, maar het zal jouw zorg zijn, want jij wint een fantastische prijs. Ik ga even terug naar Maarten. Maarten, wat zit er in de prijzenpot?
4: Nou, lieve Donja, we gaan jou helemaal close-up in de slow motion filmen. Je krijgt een DVD thuis gestuurd.
0: Ja, in Blu-ray, hè? Ook toch? Ja, in Blu-ray. Dus we vragen je om het komende Hilversum. Dan gaan we die beelden voor je maken. Dat komt helemaal goed. Nee, Donja, we zitten natuurlijk een beetje te geiden. Weet je. Blijf aan de telefoon, kom Maarten zo meteen bij je. Die gaat een fantastische prijs aan jou geven. Goed, Donja.
5: Oké, dankjewel.
0: Nou, ga het weekend lekker vieren, hè?
5: Ja,

0: bij NH met 1 No Mountain High en af. Zometeen hoor je deze van Wham.
1: Zaterdag.
2: Helemaal
1: NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
2: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
1: Nick Velderman.
2: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
1: Helemaal NH. Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
2: Helemaal NH. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
1: Helemaal NH. Helemaal NH.
2: NH.
1: Zaterdag.
0: Van 5 tot 7.
1: Op de radio. Bij NH. Dit is een uittip.
4: Ontdek Beestboel. Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
1: Dit was een uittip.
5: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
8: Ik ben Jasper en ik kom uit Aalsmeer.
9: Ik ben Ludo uit Opdam.
10: Ik ben Mirjam uit Den Helder.
11: Ik ben Harme, ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Anna uit Purmerend.
13: Ik ben Christian uit Amstelveen.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: 1 minuut over 4 belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Dat krijg je van Laura Ozinga. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Twee mannen uit Amsterdam zijn aangehouden na een bedreiging met een nepvuurwapen in het Vondelpark. Rapper Joey AK is na jarenlange celstraffen weer op vrije voeten. En er is een tweede verdachte aangehouden voor de schietpartij in Wormerveer. Het gaat om een 18-jarige man uit Leiden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
8: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald, na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begin met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 11 vertragingen. Je krijgt de twee langste. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort West en Barneveld. 18 minuten. En de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Nee, sorry, andersom. Amstelveen richting Alkmaar. Ja, het zal je maar gebeuren. Tussen Knoopend Raasdorp en de Wijk en Tunnel. 11 minuten.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
18: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
19: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
21: En ik.
22: Met Nick.

0: Zo, goedemiddag Noord-Holland. Het is de vrijdagmiddag van NH. Ondertussen 10 minuten over 4. Wij bellen zometeen even met Emma Heesters.
1: Leuk.
0: Ja, leuk toch?
1: Ja.
0: Ik heb deze vrouw nog nooit gesproken, maar ik vind het zo leuk dat ik een keer aan de telefoon heb.
1: Ja, en zij is toch wel een beetje een nieuwe bekende Nederlander. Die is in één keer vanuit de niche toch mega groot.
0: Hè? Ja, ze is best wel, ze is enorm populair, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, ze gaat ook leuke dingen doen volgens mij.
1: Zeker. En ik heb er eens gezien met de toppers. Die vrouw kan dansen.
0: Nou, en dat ook. Maar weet je hoe intensief het is als je moet gaan dansen en dan ook nog zingen?
1: Ja, ik heb geen idee, want
0: wij kunnen
1: allebei
0: beide
1: niet.
0: wij zitten en praten. Dat is wel een verschil natuurlijk, hè? Nee, maar het is wel heel leuk. Ze heeft natuurlijk, ze is helemaal weer terug.
1: Ja.
0: En ze heeft het volgens mij ontzettend druk. Nieuw liedje, Harten Breken.
1: Oeh.
0: Ik ben wel heel benieuwd welke harten dit keer gebroken gaat worden. Want er worden wat harten gebroken tegenwoordig in BNR Wereld.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Wij zitten nog allemaal goed, hè?
1: Ja. Zeker.
0: Ja, zeggen we allemaal.
1: Dan, vannacht dacht ik wel, zag ik Jeroen weer. Die maakte me steeds wakker in de nacht. Toen dacht ik wel, nou, nog één keer. En,
0: ga op de bank.
2: Zet je eruit.
0: Ja, hoe is dat? Kijk, ik kan ook altijd wel zeggen, jij gaat op de bank. En vaak. Ik lig bijna nooit op de bank.
1: Jij ligt nooit op de bank?
0: Nee.
2: Als in je zet haar op de bank.
0: Ja, maar dat is best wel erg. Maar ook meer omdat, kijk, we gaan eigenlijk
2: maar
0: beide
2: gebeurt
0: niet.
2: Maar dit vaak,
0: nee,
2: dan?
0: Dus, nee, helemaal niet. Meer is bijvoorbeeld degene ziek is. Dus als je echt...
2: Als iemand heel ziek is, dan zeg je maar jij bent ziek. Dus jij gaat maar op de bank?
0: Nee, dat is ook niet. Het is meer met hoesten. Als ik een hoesten heb...
1: En dan moet ze op de bank.
0: Ja, dat is niet eerlijk eigenlijk, hè?
1: Of ga jij dan op de bank?
0: Ik moet er toch eens over nadenken.
2: Nee,
0: maar dit is... Kijk, uiteindelijk ga ik dan niet. Dan gaat niemand. En uiteindelijk gaat zij dan.
1: Dan
2: blijf jij gewoon doen. Boos worden op haar.
0: Hartenbreker, hebben we zo meteen een nieuwe single van Emma Heesters. Bij ons in de uitzending, hè?
1: Ja.
0: Goedemiddag, Noord-Holland. Starmaker bij NH. Damn, I think I love you. Hou van je, schatje.

0: bij en haar met Die Die. Ja, Emma Heesters die gaat als een raket. Ze staat weer volop op te treden en maakt deel uit van grote shows. Niet te vergeten, ze is ook in het najaar weer te zien in The Voice Kids. Daar is ze jurylid. En als klap op de vuurpijl lanceert ze ook nog eens haar nieuwe single Hart te breken. Dames en heren, aan de telefoon Emma Heesters!
1: Hey.
0: Emma, goedemiddag. Hoe is het? Zo leuk om een keer jou te spreken. Hoe is het met je?
1: Ja, gaat heel goed. En met jullie?
0: Ja, gaat goed met ons.
2: Nu zeker niet meer aan de lijn hebben.
0: Ja, het zonnetje in huis is Emma een beetje. Ja.
1: Oh, wauw. Wat een compliment. Wat lief.
0: Hoe is het? Is het fijn om weer muziek te mogen maken?
1: Ja, heerlijk. Ik vind het echt zo'n goede afstand van de zomer.
2: Ja, nou, en wat voor zomer is het?
1: Heerlijke single
2: plaat.
1: Girl summer noem ik het.
2: Single girl summer?
0: Oh jeetje. Oh, ja. Ja, want het gaat over hartenbreken hebben we het over, hè. En wij zaten hier wel onderling in de studio. Wat is het? Waar gaat het liedje over? Ga jij iemand zijn hart breken?
1: Ja, het is eigenlijk een beetje inderdaad andersom. Normaal gesproken hoor je toch altijd dat een man je hart breekt. Maar nu draaien we de rol een keer om.
2: Heel goed. Zo is het.
0: Maar dan moet je ook wel een beetje mee oppassen. Kijk, want ik ben natuurlijk ook een man. Ik heb ook gevoelens,
1: ja, hè. Tuurlijk. Ik ben eigenlijk natuurlijk heel lief, hè. Dat weten jullie ook.
0: Ja. Maar vertel, waar gaat het over?
1: Het gaat eigenlijk dat je merkt bij een man dat het toch een beetje een playboy is. Maar dat je bij jezelf denkt van ja, prima, want dat kan ik ook.
2: Heel goed.
1: Dus we spelen samen het spel, zeg maar. Daar
0: dus eigenlijk met andere woorden, je zet jezelf gewoon op nummer 1.
1: Ja, maar echt.
2: En is dat ook een beetje het type man waar je op valt, de playboys? Ik wel namelijk.
0: Oh, jee.
1: Misschien in het verleden wel, maar probeer er nu wel sneller doorheen te prikken.
0: Goed, is dat ook iets wat lukt dan, Emma?
1: Wat zei je?
0: Is dat ook iets wat lukt?
1: Jawel, ja. Maar ik moet ook nog een beetje mijn weg weer vinden, hè, in het single leven. Dus,
0: ja, maar kan me voorstellen. Ik zit nu momenteel bijna 14, 15 jaar in een relatie. Ik zou het best moeilijk vinden, denk ik. Ik
1: bedoel, dan 14, 15 jaar in een relatie zou ik ook moeilijk vinden.
2: Ja, ja, ik ook.
0: Ja, dat bedoel je natuurlijk niet. Maar ik kan me voorstellen. Kijk, als je dan uit elkaar bent, dan moet je weer iemand leren kennen. Dan ga je weer vragen, wat is jouw favoriete kleur?
1: Ja.
0: Heb je daar nog zin in?
1: Nou, nee, niet altijd. Maar ja, het zal toch moeten als je iemand weer wil leren kennen. Maar goed.
0: Ja.
1: Ik vind, ik hou meer van andere vragen dan wat iemands favoriete kleur is. Alleen, ja, je moet wel echt iemand weer helemaal leren kennen. Ja,
2: Maar heb je daar überhaupt nog tijd voor? Want je bent hartstikke druk. Ik zie je overal, bij de toppers, de Amsterdamse zomer geloof ik ook nog.
1: Ja, ik heb daar eerlijk gezegd nu ook niet zo heel veel tijd voor. En ik ben natuurlijk ook, ik heb zo erg geleerd hoeveel je tijd waard is. Dus ik spendeer het ook gewoon niet zo snel nu aan iemand anders, heel eerlijk gezegd, dan aan mezelf. Dus ik vind het gewoon belangrijk om nu aan mijn carrière te werken en gewoon lekker te genieten van alles. Dus ja, heel eerlijk, heb ik niet heel veel tijd om te daten. Maar goed, ik heb mijn ogen open.
0: Ja, dat is altijd, want als het komt, dan komt het natuurlijk. Zo is het ook.
1: Precies, ja.
0: Maar het hoeft niet jezelf op nummer 1 zetten. Dat is natuurlijk altijd goed en dat moet je ook zeker doen.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Is er tussen al die drukte nog wel een beetje tijd om vakantie te vieren ook, Emma? Of zit je deze hele zomer helemaal vol?
1: Nou nee, ik ga nog op vakantie, dus dat komt helemaal goed. En tussendoor pak ik ook gewoon lekker mijn rust. En ik vind natuurlijk wat ik doe heel leuk, dus ik krijg er ook energie van. Dus het zit allemaal wel goed.
0: Nou, we zien je ook echt maar opleven. Hè? We zien je ontzettend vaak voorbij komen op TikTok. En we zien echt dat je daar je zin hebt. En je doet het ook echt goed, hè?
2: En ik zie je op TikTok. Op TikTok zie ik jou dansen. Ik wil ook wat moe. Hoe heb je dat geleerd, dat dansen?
0: Maarten,
2: blijft een super leuk.
1: Ik zat, toen ik 4 was, zat ik al op ballet.
2: Oh,
1: dus
0: daar ga je, Maarten.
1: Zo'n dansmeisje, ja. Maar ja, je kan altijd nog beginnen.
0: Okay. Ja, nou, laat hem alsjeblieft zitten. Anders heb ik 6 weken geen Maarten meer hier in de studio. Maar je kan ook beginnen.
2: Ja, tuurlijk. Nee, maar dat is te zien, Emma, hoor. Want het ziet er hartstikke goed uit en hartstikke leuk. Ja, zeker.
1: Ik doe mijn best.
0: Nou, jij lekker dan genieten straks van je vakantie. Inderdaad, ja, volgens mij ook nog te zien bij de Voice Kids, hè. Dat staat allemaal wel, is dat opgenomen volgens mij?
1: Ja, we hebben het al opgenomen en we gaan ook het tweede seizoen weer opnemen. Maar het eerste seizoen moet inderdaad nog, althans wat ik dan als coach heb gedaan, dat moeten we nog op tv komen natuurlijk.
0: Ja. En het tweede seizoen, daar ben je dus, dat is helemaal rond, daar ben je voor gevraagd. Dat zien we dus ook weer terug.
1: Ja, het tweede seizoen ben ik ook weer van de partij.
0: Okay.
1: Ja,
0: nou, zullen wij gaan genieten van Hartenbrekers?
2: Zeker, we gaan dansen.
0: Ja, als je maar niet op die van mij staat, hè. Want dan, oi. Daar zie je ook een applaus voor Emma.

0: Level 42 bij NH met Something About You. Leuk hè, Emma net?
1: Heel leuk.
0: Oh, ja. Ze heeft het zo druk in het najaar, dus ook te zien in The Voice Kids.
1: Ja.
0: Tweede seizoen ook, bevestigd.
1: Zo, ja.
0: Maar ze moet nog, het eerste moeten we nog zien.
1: Ja, dat is een beetje een gek verhaal. Dat is opgenomen, maar nog niet uitgezonden.
0: John de Mol, hè. Cash natuurlijk, hè.
1: Geld
0: verzamelen. Van John de Mol gaan we naar Laura. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo. Het is ondertussen 16:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in?
2: Ja, een oud boekje met een groot geheim. Hilversum zoekt de familie achter een poesiealbum van bijna 140 jaar oud.
0: Dat zo meteen. En ook deze hoor je.

comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u 150 euro extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proef zitten.

0: de Binnenweg 104 in Heemstede. Veldrof, het comfort dat u verdient.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Ik ben Sandra, kom uit Heemskerk.
8: Ik ben Henk en ik woon in Sint Pancras.
9: Bonjour, ik ben Lucie Steen, schilder in Zandvoort.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Ondertussen 3 minuten over 4:30. Momenteel in Schorrol is het 23 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinka. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. 2 mannen uit Amsterdam zijn aangehouden na een bedreiging met een nepvuurwapen in het Vondelpark. Volgens een getuige werd iemand bedreigd met een wapen dat bijna niet van echt te onderscheiden was. De politie hield de mannen van 38 en 41 jaar kort daarna dan ook aan. En met behulp van een politiehond werd het nepwapen teruggevonden in de struiken. Het is inmiddels in beslag genomen. Er is een 2e verdachte aangehouden voor de schietpartij in Wormerveer. Het gaat om een 18-jarige man uit Leiden. De politie wil nog niet zeggen waar en hoe hij is opgepakt, omdat het onderzoek nog loopt. Dinsdagavond werd een woning aan de Elzenstraat beschoten met een automatisch wapen, terwijl in de buurt gewoon kinderen aan het spelen waren. Of deze zaak verband houdt met een explosie een dag later in Wormer, wordt nog onderzocht. De duo-afvalbakken in Den Helder verdwijnen langzaam uit het straatbeeld. De gemeente was in 2020 nog de eerste in Nederland met deze bakken, waarmee afval op straat gescheiden moest worden. Maar ja, deze in praktijk belandt veel afval in het verkeerde vak. En daarom worden de bakken vervangen voor gewone afvalbakken voor restafval. De gemeente zegt dat afval scheiden vooral thuis het beste werkt. Chaos gisteravond op de N242 bij Herugowaard. Eerst belandde een auto ondersteboven in een sloot. Terwijl de hulpdiensten daar bezig waren, botste een 2e automobilist op een politieauto die de weg had afgezet. Gelukkig hoefde niemand naar het ziekenhuis. Maar alsof dat nog niet genoeg was, reed later ook een bestuurder door de wegafzetting en die kreeg een bekeuring. De N242 bleef door alle incidenten tot ongeveer 2 uur vannacht afgesloten. En dan, de gemeente Hilversum is op zoek naar een familie. En ja, wel de eigenaar van een bijzonder poesiealbum uit 1889. Het album dook onlangs op in een nalatenschap. Maar de huidige bezitters die weten niet van wie het is. Weggooien vinden ze geen optie en daarom hopen ze dat een familielid zich gewoon gaat melden. Het album was 30 jaar geleden ook te zien tijdens een tentoonstelling in het toenmalige Goois Museum. Nou, hadden jullie niet een poesiealbum vroeger, jongens?
11: Nou, is een ander soort album dan het poesiealbum wat we zoeken in Hilversum, denk ik.
12: Uiteraard.
11: Nee, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, dat zeg ik wel eens vaker. Ik ben dus ook nog nooit in het Rijksmuseum geweest. Ik ben een cultuurbarbaar. Ik heb ook een hele collega schilder. Weet je, sommige mensen kunnen voor een schilderij gaan staan en die zien dan van alles. Hoe langer ze staan, hoe meer ze zien bewegen, hoe meer er komt.
13: Ja.
11: En hoe, ja, als ik ga kijken, ik vind het mooi. Maar
13: ja, herken ik wel.
11: Ik vind het moeilijk.
13: Ja.
11: Ben ik de enige die zo denkt? met schilderijen of met...
13: Nee, ik ben ook nog nooit in het Rijksmuseum. We moeten een keer samen naar het Rijksmuseum.
11: Oh, wacht even. Ik zeg al 100 keer dat ik nog nooit geweest ben. En allemaal uitlachen hier, maar jij bent de moeder. Ja. En nu geef je zelf toe dat je zelf ook nog nooit geweest bent.
13: Stil mijn mond, maar nee, we gaan samen naar het Rijksmuseum. Gezellig.
11: Oh, zullen we dat dan filmen en dan gaan we dat delen?
13: Ja.
11: Op internet.
13: Dat wordt een soap.
11: Ja, dat denk
13: Nick
11: ik ook.
13: Nick en Maarten in het Rijksmuseum.
12: En dan voor jullie influencers.
11: Ja. En dan geven wij dus commentaar op de schilderij wat we zien en wat wij daarbij voelen.
13: Nou, dat wordt een kort programma.
11: Ja, ik wil natuurlijk niet, dat moet ik wel even zeggen. Kijk, ik kan me voorstellen dat je het wel heel mooi vindt. Ik wil natuurlijk niet minachtig doen tegenover de schilderij. Ik heb alleen dat... Ik heb dat niet. Dat gen of dat ik dat van kunst heb.
13: Nee, nou, onze baas app trouwens al. Dit gaan we doen. Dit wil ik zien. Oh. Dit komt in productie.
11: TV-programma gemiddag, dames en heren. Oké, dankjewel Laura.
12: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
11: Dankjewel. Ik kon er weer vanaf dit uur. Het weer dan met Jan Visser. Goedemiddag.
14: Goedemiddag, Nick.
11: Hallo.
14: Vanmiddag laat de zon zich van tijd tot tijd zien, maar er zijn ook wolkenvelden. Het blijft waarschijnlijk vrijwel overal droog. Temperatuur komt uit op 23 tot 24 graden. En de wind is matig uit het noordwesten aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanavond is het eerst helder, later op de avond en de komende nacht neemt de bewolking toe. Blijft droog. Morgen vrij veel bewolking en soms een beetje regen of motregen. Wordt maximaal 20 tot 21 graden en de noordwestenwind die er morgen staat is matig aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig.
11: Ja, we spelen zometeen een nieuw spelletje uitgekookt en uitgekleed. Tenminste, nieuw. We spelen het al een aantal weken. Maar we gaan het zometeen weer doen. Aan jou de belangrijke taak om zometeen op te lossen wat voor liedje wij helemaal hebben uitgekleed. Dat zometeen eerste verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 12 vertragingen. Je krijgt ze langer dan 10 minuten. Het zijn er 2. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Raasdorp en de Wijken. Tunnel 13 minuten. En ook op de A10 de Ring. Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwemeer. Tussen Landsmeer en Amsterdam 14 minuten.

0: Playity bij NH met The Summer is Magic. Overigens vandaag even iets minder. Vinden we het erg dat de zon even iets minder is, jongens?
1: Nou, het is een beetje grauw.
0: Ja, het is een beetje grauw. Beetje zoals mijn persoonlijk.
2: Uitgekookt en uitgekleed.
0: Goed, we gaan een spelletje spelen. We hebben een liedje helemaal uitgekleed. We hebben hem helemaal ontleed en aan jou de belangrijke taak. Naar welk liedje zijn wij op zoek? Nou, dat kun je laten weten. 088 850 51 52. Maak je kans op een mooie prijs.
1: Ja.
0: Zullen we even luisteren naar het fragment van deze week?
1: Ja.
0: Er komt

0: jou zie lachen, dan weet ik wel dat het
1: te doen is. Hè? Helemaal uitgekleed. Nou, onderbroek en hemd zit nog aan, hoor.
0: Ja, we hebben de hoofdartiest eruit gelaten. Ja, voor de rest is het grotendeels wel hetzelfde gebleven.
1: Ja, het is gewoon de instrumentale versie. Okay.
0: Dus jij zegt, dit is veel te makkelijk.
1: Ja, dit weten mensen.
0: Oké. Ik zie het aan de telefoon. Ja, er wordt flink gebeld. Oké, laat het weten. 088 850 51 52. 088 850 51 52. Naar welk liedje zijn wij op zoek? Doe je mee? Maak je kans op een fantastische prijs? Is toch heerlijk zo voor het weekend, hè? Paul Jong,

0: Taylor Swift bij en haar Opel Light.
1: Uitgekookt en uitgekleed.
0: Nou, dat is precies wat we nu doen. We hebben een heel liedje helemaal uitgekleed, uitgeknipt. En daar hebben we iets van gemaakt. Ja, jij vindt dat het niet helemaal uitgekleed is.
1: Ik vind nog onderbroekje aan.
0: Ja, ik heb me makkelijk ervan afgemaakt eigenlijk, is dat wat je zegt.
1: Nou, dat zeg ik niet.
0: Oh, maar daar komt het wel op neer.
1: Wel op neer.
0: Ja, dat weet ik ook. We gaan even naar Irene. Irene, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hallo. Dag Irene uit Koog aan de Zaan, zie ik hier staan.
2: Ja, dat klopt.
0: Nou, vertel mij eens, Irene, als jij nu naar buiten kijkt uit je raampje, wat zie je?
2: Wat ik dan zie, ja. Een heerlijk zonnetje en een mooie tuin en een vlinder die voorbij gaat.
0: Een vlinder die voorbij, let op de details, hè?
1: Ja, mooi.
0: Ja, maar het klinkt wel alsof je het helemaal naar je zin hebt daar.
2: Absoluut,
0: nou,
2: ja.
0: Nou, hartstikke goed, Irene. Zullen wij nog één keer gaan luisteren naar het fragment?
2: Ja, dat is prima.
0: Nou, daar komt-ie.

0: Nou, Irene, was hij heel moeilijk vandaag?
1: Nee, als Queen-liefhebber niet, hè?
0: Nou, je hebt het al een beetje gezegd. En wat zoeken wij? Ja. Zeg het maar.
1: Another One Bites the Dust.
0: Van Queen! Ja, Irene! Hartstikke goed, gefeliciteerd. Je wint een fantastisch leuke prijs. Blijf even hangen, dan komt Maarten zo meteen bij je. En dan gaan wij jou helemaal blij maken.
1: Ja, zeker.
0: Maar als ik jou zo hoor, ben je eigenlijk al meer dan blij... want met een vlindertje die voorbij vliegt, jouw dag gaat niet meer stuk.
1: Nee hoor, nee, dat klopt. En trouwens sowieso niet hoor. Het is wel heerlijk.
0: Nou, dat is toch ook zo, hè? Zo is het ook, hè? Irene, mag ik jou bedanken en een heel fijn weekend wensen. Dan ga ik even Queen draaien ondertussen, goed?
1: Uitstekend. Okay. Heel fijn weekend.
0: Dag Irene, dag hoor.
1: Doei.
0: Zal we de volgende keer iets minder makkelijk ervan afmaken dan?
2: Ja.
0: Ja, ik zat een beetje in tijdnood, hè. Queen hoor je bijna. Another One Bites the Dust. Let's go!

0: Zometeen hoor je de Bee Gees. Oh ja, lekker hè. Stayin' Alive, hoor je zometeen.
1: De Muziekmiddag.
2: Iedere zondag.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
1: 1970.

0: 80.
1: En 80 muziekmiddag.
0: Met William van der Locht. Zondag van 2 tot 5 bij NH.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
7: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
8: Ik ben Tini uit Diemen.
9: Ik ben Annette uit Naarden en ik groet alle NH vrienden.
10: Ik ben Hans en ik kom uit het machtig mooie Middenmeer.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Twee minuten over vijf, belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Twee mannen uit Amsterdam zijn aangehouden na een bedreiging met een nepvuurwapen in het Vondelpark. Een 18-jarige man uit Deventer is in Delft aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een schietpartij in Amsterdam Zuidoost. In Hilversum zoekt de familie achter een poesiealbum van bijna 140 jaar oud. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 8 vertragingen bij ons in de provincie. Je krijgt ze langer dan 10 minuten. Dat is er maar eentje. De A9, Diemen, richting Amstelveen. Tussen knooppunt Diemen en Amsterdam Zuidoost. Momenteel 10 minuten.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
19: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
20: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: En ik.
22: Met Nick Velderman.

0: wil ik nog even meegeven als tip voor dit weekend. Stay alive. Hé, jongens, ah, een beetje rustig aan. Hè?
1: Alleen dit weekend?
0: Ja, en ook daarna. Zijn de Bee Gees bij NH. Vorige week stonden wij op het strand. En ik wil nog niet dat je verklapt wat wij gezegd hebben. Of tenminste wat jij gezegd hebt over mij, Laura.
2: Nee, ja,
0: hou er nog even voor ons, want dan gaan we straks even uitgebreid op terugblikken. Maar het was wel fantastisch, vorige week strand.
2: Was heerlijk. Dat is
1: zeker, ja.
0: Is lekker, hè. Genoten.
1: Ja. Heel erg genoten.
2: Ja, mega. Ja.
1: Jij ook?
0: Ja, nee, dit was echt heerlijk. Ik vond het heerlijk. Het strand was mooi. Het weer was natuurlijk goed. Ja, het was fantastisch.
2: Top,
1: wat gasten.
0: Ik snap alleen niet... toch even stoppen. Ik snap alleen niet zo'n A-artiest als ik... zo'n grote radiopresentator die dan helemaal in bakken weer geparkeerd staat. Ja, dat vind ik wel wat van.
1: A-artiest?
0: Nee, ik zit natuurlijk een beetje te grappen en te grollen. Het was heel gezellig.
1: Je hebt in bakken geparkeerd?
0: Ja, die parkeerplaats was zo groot. Ik stond helemaal achteraan. Hè?
1: Maar dat was gewoon een parkeerplaats op 50 meter afstand.
0: Nee, meid. Kijk, je moet dan een trappetje... je moet een trappetje op, trappetje af. Ja. Dat is allemaal wel een ding, hè?
1: Ach, kind.
2: Ja. Ja, je doet er nu heel lacherig over, maar ik heb na show gelopen.
0: Jij bent mijn klaagzang gehoord,
2: hè? Ik zou dat zeggen. Ik heb gewoon 10 minuten naar een zeikende Nick moeten luisteren. Dus wat dat betreft. En nu niks.
0: Ja. Maar die dag voor de rest was helemaal prachtig, toch? Ik bedoel, zeker. We hebben toch een heel mooie dag gehad aan het strand. Dat is top. Kun je overal nog terugluisteren via nnnieuws.nl. Daar vind je alles. Dus als je er zin in hebt, dan kun je dat gewoon even doen.
2: Leuk. Aanrader.
0: Ja. En wij gaan zo het weekend open.

0: en haar met Do You Really Want To Hurt Me? En over Hurt Me gesproken. Ja, ik wil even terug naar vorige week. Vorige week stonden wij op het strand. Castrum was prachtig, was mooi, hè?
1: Ja.
0: Maar de hele week moet ik al aan één specifiek ding denken. Ja, ik krijg het niet meer. Maar laten we even teruggaan naar dat moment vorige week. Ja, en dan kun je eigenwijs zijn en zeggen van ja, dat heb ik allemaal niet nodig. Maar het is toch belangrijk dat je dat wel doet.
2: Jij hebt ook precies hier, daar waar jouw inhammetje begint, zeg maar.
0: Een inhammetje? Oh, is
2: het even? Ik denk verkleinwoordje.
0: Oh ja,
2: inhammetje. Er zit ook echt zo'n lekker rode plek.
1: Ja, dat is niet gewend.
0: Nou, misschien moet ik even aan Maarten dan een adresje vragen waar ik dat inhammetje kan laten verdwijnen.
3: Ja, u begrijpt het, dames en heren. Het inhammetje.
0: Ja, de hele week denk ik al aan het inhammetje. En het viel me nooit zo op, hè. Tot ik gehoord heb vorige week dat ik een inhammetje had.
2: Ja, ik wist niet dat dit zo'n pijnlijk ding was.
0: Nou, dat wist ik ook niet, tot je het zei vorige week.
2: Ja. Nou, maar, ja.
0: Toen dacht ik wel meteen, ik zit er toch wel een beetje mee. Dus dat is misschien wel iets waar je onzeker over kan zijn.
1: Ben je onzeker over je inhammetje?
0: Ja, niet over mijn inhammetje. Want voor je het weet wordt het een hele grote inham. Haal ik er alles af, hè? Als het echt zo erg wordt.
1: Ja, zou je dat doen?
0: Nou, nog niet. Nou, nog niet, maar als het erg wordt...
2: Is ook nog lang niet nodig.
0: Meen dat ik ook zeggen vanaf jou? Want jij mag niks zeggen in dit onderwerp. toen dacht ik, misschien kunnen wij vragen aan hem. Waar voel jij je nou een beetje onzeker over? Of heb jij iets waarvan je denkt
1: van... Stel je kwetsbaar op.
0: Ja.
1: Ja.
0: Moet je wel doen dan. Durf jij dat te doen? Waar zou jij nou een beetje onzeker over kunnen voelen?
1: Nou, vanmorgen
0: jij
1: was ik vrij onzeker over mijn poriën.
0: Sorry?
1: Mijn verstopte poriën.
0: Nou, ik kan over veel dingen onzeker zijn, hè? Maar over dat soort dingen... waarom ben je dan onzeker?
1: Ik keek naar mijn neus, ik denk, ik zie wat stippen. En ik heb gelijk opgezocht, ik heb gelijk ChatGPT gevraagd. Ik zeg, hoe kom ik van mijn...
0: Nee, betrouwbare bronnen ook, hè?
1: Ja, en die heeft mij verteld allemaal behandelingen. Een CO2-laser, dus die moet ik...
0: Aangeschaft al.
2: Ja. Komt dat er ook nog bij?
0: Ja hoor, is al besteld. Dat is
2: niet te geloven.
0: Volgens mij is dat besteld.
1: Dat is nog niet besteld, maar het zit in gedachten.
0: Ja, ik heb dus dat innammetje, hijse poriën. Wat heb jij eigenlijk, Nora?
2: Mijn buik.
0: Deze vrouw sport
2: toch van die zwembandjes?
1: Nou,
0: jij moet niks zeggen. Want deze vrouw, begin van de uitzending... zit ze nog hele burger weg te eten. Daarvoor, die hele bitter garnituur is opgegeten bij de Laura. En ze sport niet. En moet je kijken hoe ze eruit ziet.
1: Om door een ringetje te halen.
0: En ik ben mijn inhammetje blijf maar sporten. Nou, laat het weten. 088 850 51 52. Waar ben jij nou een beetje onzeker over?

0: binnen met een stilte zitten tijdens dit liedje.
1: Ja, dat is
0: moeilijk,
1: niet
0: hè? Voor jou gemaakt, hè? Speciaal.
1: Ja, door jou gezongen zelfs.
0: Door mij gezongen zelfs, hè? Het kon er vanaf, hè? Factuur moet nog gestuurd worden, mensen. Wat zit er zo meteen in het nieuws, Laura, van 17:30?
1: Heb je toevallig nog ergens 3,5 miljoen euro slingeren? Dan kun je vandaag een flink stuk Zandvoort shoppen.
0: 3,5 miljoen euro?
1: Ja, ergens in je broekzak.
0: Ik denk gewoon in mijn tasje, hoor. Ik heb gewoon meegenomen vandaag.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Ik ben Amy uit het dynamische Beverwijk.
4: Berend, dit is Berend uit Hilversum.
5: Ik ben Karen en ik kom uit Purmerend.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Drie minuten over 5:30, momenteel in Heerhugowaard is het 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Oosinga. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Een 18-jarige man uit Deventer is in Delft aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost. Het slachtoffer werd maandagavond neergeschoten op de Karspoldreef en raakte daarbij gewond. De verdachte werd op straat opgepakt door een arrestatieteam. De politie onderzoekt zijn rol en is op zoek naar getuigen en beelden van de schietpartij. Twee mannen uit Amsterdam zijn aangehouden na een bedreiging met een nepvuurwapen in het Vondelpark. Volgens een getuige werd iemand bedreigd met een wapen dat bijna niet van echt te onderscheiden was. De politie hield de mannen van 38 en 41 jaar kort daarna aan. Met behulp van een politiehond werd het nepwapen teruggevonden in de struiken. En dat is inmiddels in beslag genomen. Er is een tweede verdachte aangehouden voor de schietpartij in Wormerveer. Het gaat om een 18-jarige man uit Leiden. De politie wil nog niet zeggen waar en hoe hij is opgepakt, omdat het onderzoek nog loopt. Dinsdagavond werd een woning aan de Elsestraat beschoten met een automatisch wapen, terwijl in de buurt kinderen aan het spelen waren. Of deze zaak verband houdt met een explosie een dag later in Wormer, wordt nog onderzocht. De gemeente Hilversum is op zoek naar de familie van een eigenaar van een bijzonder poesiealbum uit 1889. Het album dook onlangs op in een nalatenschap, maar de huidige bezitters weten niet van wie het is. Weggooien vinden ze geen optie en daarom hopen ze dat een familielid zich meldt. Het album was 30 jaar geleden ook te zien tijdens een tentoonstelling van het toenmalige Goois Museum. Heb jij nog wat spaargeld over? Bijna het hele zuidstrand van Zandvoort staat namelijk te koop. De vier strandpaviljoens Bodie Beach, Mani Beach, Paal 69 en Outpost worden samen aangeboden voor slechts 3,5 miljoen euro. De huidige eigenaren willen niet zeggen waarom ze het verkopen. De strandtenten zijn overigens ook los te koop. Nou, misschien biedt dat meer perspectief. De grond blijft eigendom van de gemeente Zandvoort en wordt gehuurd.
7: Maar toch is dit best bijzonder. Dit is best gek. Dat moet wat zijn.
8: Want ja, dat is toch raar?
7: Ja. Als je als alle vier tegelijk besluiten, we hoeven niet meer, we gaan verkopen, dan is er wat meer aan de hand.
8: Ja, zou je wel zeggen.
7: Ja,
8: lijkt het je wat om dan zo daar gewoon in zo'n tentje te gaan werken en een beetje de hele dag cocktailtjes aan iedereen?
7: Oh nee, ik zou het kopen en de anderen mogen er werken. Ja. Zo is het, hè? Ja.
9: Zou je nou Paul 69?
8: Ja.
9: Oh, die wil ik
7: ja.
9: wel.
7: Ja. Ja. Ja. Ik denk ook wel echt een tent die bij jou past. Ja, ja. Paal 69.
9: Klinkt een beetje erotisch.
7: Ja, vind ik ook wel, ja. Doe je dan ook een paaldans en zo?
9: Ja, ik maak er denk ik soort nachtclubs van.
7: Ik vind wel wat voor jou.
9: Ja, ik ook
7: maar
9: wel.
7: Maar er is toch best verdacht als ze alle vier tegelijk te koop worden aangeboden.
9: Ja,
7: dan moet er iets zijn met die grond of dat het binnen zoveel jaar misschien wel weg moet of zo.
8: Ja. Ja, nee, ja, inderdaad.
7: 1,5 miljoen.
8: Nou ja, ze liggen wel op het meest afgelegen stuk van Zandvoort.
7: Ja, dat snap ik. Met die paal 69 het vers zeker, hè?
8: Ja. Ja. Nee, ja, dus ja, het is natuurlijk seizoensgebonden. Misschien
7: ja, dat is
8: dat
7: ook
8: een.
7: Waar, ja.
8: Hè, dus, ja. Dus vanaf februari.
9: Maar hoeveel zijn je nou? 4,5 miljoen?
7: 3,5.
8: Voor
7: ze alle vier.
9: Vier stranden, jeetje, ja. Wat een geld.
7: Krijg je korting als je er meer koopt? Dat denk ik wel.
9: Hier voor de prijs van 3?
7: Ja, nou ja, dat denk ik wel. Oké, ik heb het niet even 1-3 die liggen. En het is ook niet echt voor mij weggelegd, denk ik, een strandtent hoor.
8: Nou, dan lekker blijven doen wat je nu doet.
7: Ja.
8: En dat doe je ook hartstikke.
7: Nou, dankjewel.
9: Oh.
7: Ja, ik zou even goed te maken.
8: Ik ben wat goed aan het maken.
9: Dat vind ik lief.
7: Dat inhammertje. Blijf hangen hoor.
8: Niet minder gemeente.
7: Oké. Dankjewel, Alau.
8: Alsjeblieft. Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
7: Bijna weer vergeten, hè?
8: Ja, ik weet het, wat stom.
7: Ja, was bijna weer vergeten.
8: Kan dat nou?
7: Goed, dankjewel. Het weer dan met Jan. Jan, goedemiddag.
10: Dag Nick, goedemiddag.
7: Is het wel voor jou? Ik vind het wel voor jou, zo'n strandtent. Jij daar zit en dan tegen iedereen die er zit het weer vertellen.
10: Ja, dat zou wel wat zijn, ja.
7: En dan geld vragen. Doe je dit goed, Jan? Nee. Ja. Goed.
10: Binnenlopen. Ja.
7: Wat wordt het dit weekend?
10: Ja, het wordt even wat anders. Hè. We hebben toch veel zon gehad de laatste tijd. Hè. Dat is nog een understatement, denk ik. Ook hoge temperaturen. Nou, vandaag was er van tijd tot tijd al wat meer bewolking. Maar ook geregeld zon. Het werd nog 23 graden. Nu is de temperatuur wat aan het zakken. Maar in ieder geval minder warm. Nou, morgen hebben we een dag met meer bewolking. Grootste deel van de dag zelfs. En er kan af en toe ook een beetje motregen vallen. Temperatuur morgen 20 tot 21 graden. Een noordwestenwind matig en aan de kust vrij krachtig. Zondag misschien een enkele bui. Ook af en toe zon. En ongeveer dezelfde temperaturen. Misschien zelfs een fractie lager. En nog steeds die noordwestenwind. En begin volgende week verandert er niet veel.
7: Nee.
10: We gaan even verkoeling is een groot woord. Want het wordt evengoed nog iedere dag. Maar ja, misschien uitgezonderd de kustgebieden. Maar toch nog wel zo'n 22 graden.
7: Maar goed, het is toch wel heel anders dan dat we de afgelopen dagen weer gehad hebben. Toch? Met 26, 27 graden. Ja.
10: En vooral op woensdag kan het enige tijd regenen. En dat is dan eigenlijk ronduit gezegd meer dan welkom.
7: Ja, dat is zeker nodig. Jan, dankjewel en fijn weekend, hè.
10: Hetzelfde.
7: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat momenteel één vertraging nog bij ons in de provincie. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk Oost. 11 minuten.

0: De John bij NH met You're the One That I Want.
1: Zeg het maar.
2: Zeg het maar.
0: Ja, we hebben het over dingen waarbij je onzeker wordt... of onzeker over je eigen lichaam. Nou, je mocht het even doorgeven. 088 850 51 52. Heeft ermee te maken, William, veel van de log, dames en heren. Goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag. Goedemiddag, hallo.
0: Vorige week stonden wij op het strand.
3: Ja, en, ik hier in mijn uppie.
0: Ik neem je nog even mee naar vorige week. Ja, en dan kun je eigenwijs zijn en zeggen van... ja, dat heb ik allemaal niet nodig, maar het is toch belangrijk dat je dat wel doet.
4: Jij staat ook precies hier, daar waar jouw inhammetje begint, zeg maar.
0: Mijn inhammetje? Oh, is het
4: Ik deed het verkleinwoordje.
0: Oh ja,
4: er zit ook echt zo'n lekker rode plek.
2: Ja, dat is gewend.
0: Nou, misschien moet ik even aan Maarten dan een adresje vragen... waar ik dat inhammetje kan laten verdwijnen. Ja, dat was dus vorige week, Wil. Ja, dat inhammetje, daar heb ik de hele week over nagedacht. Toen dacht ik,
3: heb je er slecht van geslapen,
0: jongen? Dat inhammetje, toch? Nou ja, we maken dit natuurlijk nu wel... we melken het wel een beetje uit. Maar ik kan me voorstellen, dit kan niet zijn waar je onzeker van wordt.
3: Hè? Ja, nou ja, ik had het wel op een gegeven moment. Ik woog dus 30 kilo zwaarder dan dat ik nu ben.
0: Ja.
3: Dus dan ben je best wel...
0: Zwaar?
3: Ja, zwaar, zeg maar.
0: Maar dat is niet meer, toch?
3: Nee, nee. Ik had echt obesitas als 2 net na de corona. Dat is nu helemaal weg.
0: Dat is
3: dus
0: goed,
3: ik heb
0: toch?
3: Daar wat aan gedaan. Maar ja, die kruin hier...
0: Hopeloos verloren.
3: Ja, nee, komt niet meer goed. Natuurlijk. Maar het is zoals het is, dus daar zit ik echt niet mee.
0: Nee, maar nee. Het is ook niet erg. Want je wordt ook ouder, hè, dus stond er ook bij. Maar als je 30 bent en je hebt een inhammetje, schandalig. Maarten, wat kwam er dan nog meer binnen eigenlijk?
2: Ja, allereerst hulde voor de mensen die eerlijk antwoord hebben gegeven.
0: Eens, dankjewel.
2: Julius belde namelijk. Hij zegt, ik ga vaak naar de sauna en dan zie ik wel mannen om me heen en dan word ik wel eens onzeker.
0: Echt waar?
2: Ja, we snappen allemaal waar het dan over gaat.
0: Oh, dat weet je niet?
2: Hij zegt, ja, het doet wat het moet doen, maar soms zou ik hem wel wat groter willen hebben.
0: Oh ja, dat heb ik dus ook bij de sauna, maar dan andersom, hè?
2: Ja.
3: Hij maakt hem gewoon.
2: Broek uit, laat maar zien.
0: Zie je in de sauna?
2: Ja, oké. Okay. Nou ja, Merel dan. Net als iedere vrouw onzeker over het vet rond de buik. Ja, dat zijn dan die zwembandjes. Vincent, ook onzeker over mijn haargrens. Ik twijfel om naar Turkije te gaan voor een transplantatie. Ja. Lucia is ervan overtuigd, je mag zijn wie je bent. Gert, omarm minder mooie kanten die je hebt. En dat maakt je juist uniek.
0: Ja, maar soms ook moeilijk dat je dat moet accepteren, toch?
2: Zeker.
0: Nou, misschien wat aan kan doen.
2: Maar het is een mooie boodschap.
0: Ja, vind ik ook.
2: Jos dan tenslotte. Jongens en meisje, hebben jullie even een uurtje of twee? Dan leer ik je dat je op een gegeven moment het er allemaal wel overgaat. Je hebt kromme poten, een buikje, een kale kop en poriën op je gezicht. En dan denk je, what does it matter?
0: Nou, en daar heeft hij ook best wel gelijk. Nee.
2: Precies.
0: Er zijn ontzettend veel erge dingen in de wereld. Dus om je zoiets druk te maken, joh,
2: ja,
0: we gaan het eigenlijk over.
2: Ja,
0: ja, of dat inhammetje is echt verschrikkelijk.
2: Hammetje.
0: Ja, kom. Nee, stop. Ho, ho, ho. Dit gaan we niet doen. Excuses nu.
2: Zeeland is er niks bij.
0: Nou. Begin wat te ruiken hier. Het zijn die poriën van Mari.

0: Er is King bij en haar met Love en Pride. Tot zover deze vrijdagmiddag met jij en ik. Zometeen om 6 uur is het tijd voor de eindelijk weekend. William, goedemiddag. Ja, we zeggen nee. Wat zit er in de fouten 3 zometeen?
1: Ik zat te wachten op die vraag. Cheatrick, I Want You To Want Me, Clint Eastwood, General Zane, Stop The Train en Britney Spears, Hit Me Baby One More Time.
0: Oh, lekker. Nou, het moment om te stemmen is dus ook nu. Doe lekker mee. 088 850 51 52. Dan ga ik vandaag deze week het laatste woord geven aan niemand minder dan Maarten Faber. Oh wee.
2: Nee, wacht.
0: Het laatste woord wordt niet in, hammetje.
2: Nee, het wordt lief.
0: Oh.
2: You are beautiful no matter what they say.

0: tekst en uitleg.
1: Mijn lieve dames en heren, nächste Sonntag is tekst en uitleg ganz gevuld met Duitse muziek. Auf Wiedersehen.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
0: Dit is een uittip.
4: Ontdek Beestboel. Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma. Van films tot workshops. Vind je op filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een uittip.
5: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
8: Ik ben Ursula uit Amsterdam.
9: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
10: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
11: Ik ben Bart en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Suzanne en ik kom uit Buitenveldert.
13: Thuis in heel
14: Het is precies 6:00, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Hoor je nu van Laura Osinga. Goedenavond.
15: Goedenavond. Ajax weet wie de tegenstander wordt in de tweede voorronde van de Conference League. Een 18-jarige man uit Deventer is in Delft aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost. En Hilversum zoekt de familie achter een poesiealbum van bijna 140 jaar oud. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Of je lekker kan doorrijden, dat hoor je nu van me. De NH-verkeersinformatie. Het valt allemaal wel mee, hoor. Ik heb er 1 melding voor je. De A4 Den Haag richting Amsterdam bij de Schipholtunnel. Door een te hoog voertuig is de parallelrijbaan dicht.
17: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes, vol unieke winkels en boutiquejes.
3: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
22: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
21: Nog niet helemaal dus.
22: Tja, die administratie. Toevallig tips?
21: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
22: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
21: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
23: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
24: Eindelijk weekend.
25: Met William van der Locht.

0: zijn helemaal niet terug bij jou.
1: Eindelijk weekend.
0: We staan juist aan het begin van een nieuw weekend. Je hoorde onze eigen Jopke en wat een fijn liedje. Nou, inmiddels heeft de regio Midden ook eindelijk zomervakantie. Dus dat betekent dat het hele land nu vakantie heeft. Maar voordat je natuurlijk in vliegende vaart vertrekt, gaan we weer samen even het weekend vieren. Heb je nog toffe plannen voor dit weekend? Laat het me even weten.
1: C. De foute 3. De foute 3.
0: Ja, dit hoef ik zo langzamerhand natuurlijk niet meer uit te leggen. Maar misschien luister je vandaag wel voor het eerst. Dat kan altijd natuurlijk. Ik leg het maar dan toch even aan je uit. Jij bent even chef over de muziek. Even de baas. Ik laat zo direct in 30 seconden tijd 3 korte stukjes muziek aan je horen. Jij mag bepalen welk liedje het leukste vindt. A, B of C. App of bel, het mag allemaal. Plaat met de meeste stemmen draai ik vlak voor 7 uur helemaal. Dus met welk liedje wil jij het weekend lekker beginnen? Waar heb je zin in?
1: Ah.

Ja, heel lastig allemaal. Drie verschillende, iets wat foute liedjes. En ik kan niet kiezen. Dus kom maar door met je keuze. Fragment A, Cheap Chick en die heerlijke live track, I Want You To Want Me. B is voor het geluid van de zomer van 1984. Clint Eastwood en General Saint, Stop That Train. En C is Britney Spears, Hit Me Baby One More Time. Welk liedje kan ik helemaal voor je draaien? Bel of app 088 850 51 52.

Die bakte er helemaal niks van, dat hoor je zo. He wasn't man enough van de altijd vriendelijke Toni Braxton. Nou, eens even kijken wat er allemaal is binnengekomen. Het is ondanks de vakantie toch lekker druk vanavond. Paulus appt, ik heb het singeltje nog en natuurlijk helemaal grijs gedraaid. En die kiest voor Cheap Trick, daar doelt hij op. En I Want You To Want Me. En die plaat krijgt ook stemmen van Peter uit Zaandam, Marja, Iris, Paul, Karin, Tom en Marco. En dan zijn er ook nog wat liefhebbers voor Stop the Train van Clint Eastwood en General Saint. Anki, die wil die plaat graag horen. Michiel, Els, die appt erbij. Toen ik nog studeerde in Eindhoven, moest ik altijd met de trein. En dit liedje speelde altijd in mijn hoofd tijdens die lange treinreis. Het liedje krijgt ook bijval van Johan, Martijn, Carola en Melvin. En dan appt Saskia, Britney Forever. En die plaat krijgt ook stemmen van Wendy, Angela, Marielle, Kevin en Bas. Nou jongens, geef gewoon even door wat ik helemaal voor je kan draaien. Vlak voor 7 uur ga ik die plaat draaien. Bel of app met NA 088-850-5152. Dit is Eindelijk Weekend. Zet je radio maar even wat harder. Dit is Toto. Hold the line.

0: Nog heel even volhouden, dan is het bijna zaterdag. Je hoort de Bluff. Het regionale nieuws van 6:30 hoor je straks. En dit is wel leuk. Als je altijd al een strandtent had willen runnen, let dan goed op.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
10: Ik ben Christina, oud Volendam.
11: Ik ben Victor, uit Amsterdam.
12: Ik ben Emmy, uit Alkmaar.
13: Ik ben Ronald, uit Spiedijk.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Inmiddels is het 6:01. In Wormerveer is het momenteel 21 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedenavond.
15: Goedenavond. Een 18-jarige man uit Deventer is in Delft aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost. Het slachtoffer werd maandagavond neergeschoten op de Karspoldreef en raakte daarbij gewond. De verdachte werd op straat opgepakt door een arrestatieteam. De politie onderzoekt zijn rol en is nog op zoek naar getuigen en beelden van de schietpartij. Heb je nog wat spaargeld over? Bijna het hele zuidstrand van Zandvoort staat te koop. De 4 strandpaviljoens Bodie Beach, Mani Beach, Paal 69 en Outpost worden samen aangeboden voor zo'n €3,5 miljoen. De huidige eigenaren willen niet zeggen waarom ze verkopen. De strandtenten zijn trouwens ook los te koop. De grond blijft eigendom van de gemeente Zandvoort en wordt gehuurd. 2 mannen uit Amsterdam zijn aangehouden na een bedreiging met een nepvuurwapen in het Vondelpark. Volgens een getuige werd iemand bedreigd met een wapen dat bijna niet van echt te onderscheiden was. De politie hield de mannen van 38 en 41 jaar kort daarna aan. Met behulp van de politiehond werd het nepwapen teruggevonden in de struiken en dat is inmiddels in beslag genomen.

0: Ajax weet wie de tegenstander wordt in de tweede voorronde van de Conference League. De Amsterdammers nemen het op tegen het Servische FK Vojvodina. Ajax speelt op 23 juli eerst uit in Servië. Een week later is de return in de Johan Cruijff Arena. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
1: Goed weekend, Laura. Het weekendweer hoor je nu van Jan Visser.
2: Vanavond is er eerst nog hier en daar wat zonneschijn. Later op de avond en de komende nacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog. Morgen hebben we te maken met vrij veel bewolking, waaruit het soms een klein beetje wat licht regent of motregent. De temperatuur komt uit op maximaal zo rond de 20 tot 21 graden en de noordwestenwind is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Zondag misschien een enkel buitje, voor de rest af en toe zon, 20 tot 21 graden en opnieuw een noordwestenwind.

0: Ja, probeer dit maar eens uit je hoofd te krijgen vandaag. Drie broertjes die eigenlijk toch wel heel goed gingen in de jaren 90. Hanson, zo heten ze, en Mbap.
1: Eindelijk weekend.
0: Nou, pak ondertussen nog even de WhatsApp erbij. Berend app, morgen vieren we de verjaardag van mijn lief met een gezellige barbecue. Nou, ik hoop dat je er een beetje behoorlijk weer bij hebt, beste Berend. En zo midden in de zomer is het altijd afwachten wie er komt op hun verjaardag. Dat is ook wel weer waar, Berend. En hij kiest voor Cheap Trick, net als Marian, Delano, Randy, Marcia en Ricky. Niet bepaald een stoptrein is het voor Clint Eastwood en General Saints op de train. Krijg stemmen van Rick, Anton, Bart, Jillian, zo moet ik het zeggen. Rianne, en tot slot zijn er ook nog heel wat mensen die Britney Spears toch wel een warm hart toedragen. Hit Me Baby One More Time krijgt stemmen van Freek, Danny, Tosca, Thijs en Desiree. Oftewel jongens, het kan nog alle kanten op gaan. Ik fris je geheugen, gewoon even op. Let op.

Heel eenvoudig. A, B of C. Drie leuke, iets wat foute liedjes. Wat dacht je van Cheap Trick, Clint Eastwood of Britney Spears? Welk van deze drie kan ik over twee liedjes helemaal draaien? Bel of app 088 850 51 52. Dit is eindelijk Weekend op een A. En het weekend is er natuurlijk ook om een klein feestje te vieren. Een dansje en een drankje. Het is Adana.

0: Nou, ik heb er gewoon geen woorden voor bijna. Het is Words F.R. David, ook nooit meer iets van gehoord.
1: A, B, C, De Foute 3.
0: Ja, inmiddels is het moment hier. Welk liedje heeft het toch gewonnen in De Foute 3? Dankjewel trouwens voor het stemmen. Je krijgt het antwoord van me. Ja, sorry Michiel, die heeft al een paar keer gebeld voor dat liedje van Clint Eastwood en General Saint. Nou, die trein die stopt hier, want die kreeg dus niet genoeg stemmen. Het ging vooral vanavond tussen Cheap Trick, I Want You To Want Me en Britney Spears. Hit Me Baby One More Train. Twee uitersten. Welke heeft er gewonnen?
1: En deze heeft gewonnen.
2: I want you to want me.

0: een beetje lekker luchtgitaar spelen. Ik heb het zojuist nog gedaan in de studio. Cheap Trick, I Want You To Want Me So, uit mijn hoofd. 1978, 79, zo'n beetje, dat hij op nummer 1 stond. Ik heb nog wat tijd over, dus doen we het gewoon nog even met een verliezend liedje. Kan mij het schelen.
1: Next train will be leaving from platform 1.

gedraaid. Hoe leuk is dat? Ik bedoel, ik had er wat tijd over. Dus ik denk van, nou, weet je wat? Laat toch heel veel mensen blijven verrast voor dit liedje om hem toch even te horen. Clint Eastwood, The General Saint. Morgenochtend om 8 uur zit Koen hier met de agenda. En ik spreek je heel graag aanstaande zondag weer.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
0: 1967.
1: Hey. 1985. Hey.
0: 1977.

0: Zondag.
1: Met William van der Locht.
2: Zondag van 2 tot 5 bij NH. Dit is een uittip.
3: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
2: Dit was een uittip.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
6: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
7: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Dit is een uittip.
8: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
2: Dit was een uittip.
9: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
10: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
11: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
12: Ik ben Ellis en ik woon in Zaandijk.
13: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
14: Ik ben Ivana uit Medemblik.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 7 uur.
17: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2... Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
0: 1967.
1: Hey. 1985.

0: Kirsten, kom uit Goed.
1: Ik ben Larry Zilverweg en ik woon in Zandvoort, het mooie Zandvoort.
2: Ik ben Marjolein en ik woon in Koedijk.
3: Ik ben Paul en ik kom uit Hoorn.
4: Ik ben Evelien
5: uit Beverwijk. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 8 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuten 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: mijn roots.
1: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
2: Helemaal in H.
3: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
1: Helemaal in H. Helemaal NH.
3: NH.
1: Zaterdag.
4: Van 5 tot 7.
1: Op

0: Ik ben Hans uit Amstelveen.
1: Ali uit Schorel.
2: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
3: Ik ben Aafje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
4: Ik ben Jelle uit Opperdoes.
5: Huis in heel Noord-Holland.
6: Het is 9 uur.
7: Sid van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Nawrocki vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: tekst en uitleg.
1: Mijn lieve dames en heren, nächste Sonntag is tekst en uitleg ganz gevuld met Duitse muziek. Auf Wiedersehen.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: Ik ben Ronald en ik woon in Oudorp.
1: Ik ben Anja en ik kom uit Heerhugowaard.
2: Ik ben Jordi en ik kom uit Azoorn.
3: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
4: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
5: Thuis in heel
6: Het is 10:00.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De duizend van Driezen.
2: Nummer 300.
1: Duizend van Driezen at nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
3: Wolken, wat maak je me nou?
0: Het elftal van de week.
2: Nummer 7.
4: Nummer 5.
2: Nummer 3.
1: De duizend van Driezen.
0: Zaterdag van 2 tot 5. Bij NH.

0: en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Rens en ik kom uit Naarden.
2: Ik ben Noortje en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Jip en ik kom uit Blaricum.
4: Ik ben Dionne en ik kom uit Schagen.
5: Ik ben Mickey en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 11 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH

0: Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuift. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Tanja uit Omdijk.
1: Ik ben Ewout uit Hilversum.
2: Ik ben Erika uit Grotebroek.
3: Ik ben Peter uit Bussum.
4: Ik ben Dieneke uit Kleinerood.
5: Ik ben Roy Tjalk en ik kom uit Zandvoort.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 12 uur.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravenlandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Ik ben Frans en kom uit het criminele gezellige Osdorp.
1: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
2: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
3: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 1 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De Duizend van Driessen.
2: De Duizend van Driessen.
0: Nummer 48.
3: We're all going on a summer.
2: Nummer 233.
1: Duizend van Driessen @nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.

0: Ik ben Dea uit Zaandam aan de Zaan.
1: Ik ben Judith de Lange en ik kom uit het mooie Indische buurt Amsterdam-Oost. Thuis in heel
2: Noord-Holland. Het is 2:00.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op 2 olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
4: De NH Muziek.